0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 3 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. De politie heeft een waarschuwingsschot gelost bij een arrestatie in Rotterdam. Agenten pakten een man op die bedreigingen had geuit, zegt de politie op social media. Ze vermoeden sterk dat hij een vuurwapen had. Vlak daarna is ook nog een tweede man opgepakt. De zaak wordt nog onderzocht. De relatie tussen Nederland en Israël bekoelt. Israël trekt de diplomatieke status van ambassademedewerkers in. Een uitzonderlijke stap. Volgens Israël is dat een reactie op het importverbod op spullen uit illegale nederzettingen. Dat ging vorige week in. En eerder stopte Nederland al met de export van F-35 onderdelen. President Trump heeft een etentje met de topman van AI-bedrijf Anthropic. Die wil dat de ontwikkelingen van kunstmatige intelligentie worden vertraagd, omdat het gevaarlijk kan zijn. Maar Trump herhaalde tegen Amerikaanse media zijn standpunt dat hij het daar niet mee eens is. Hij wil de AI-race winnen van China. En het marineschip Evertsen is vanmiddag vertrokken naar het Midden-Oosten voor een missie van ruim 3 maanden. Defensie sluit niet uit dat het schip wordt ingezet in de Straat van Hormuz. Afgelopen dinsdag kwam een ander marineschip net terug uit het Midden-Oosten. De Evertsen moet die taken gaan overnemen. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt, al zijn hier en daar ook opklaringen. Plaatselijk kan het gaan misten. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
3: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
1: In Klazina Veen.
4: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
5: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
6: Een initiatief van Pfizer.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
1: Radio NL vind je ook op YouTube/RadioNLFM.
0: Dit is de muziek van

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 4 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. Vorig jaar belanden naar schatting meer dan 120.000 ouderen na een val op de spoedeisende hulp, dat meldt de NOS. De meeste daarvan liepen zwaar letsel op, vaak een gebroken pols of heup. Ernstige valongelukken nemen al jaren toe. Tijdens een campagne kunnen ouderen deze week advies krijgen en een balanstest doen. Honderden katholieke demonstranten hebben in de Noord-Ierse stad Portadown een pro-Britse mars geblokkeerd. De protestantse Oranje Orde mocht voor het eerst in 28 jaar door een katholieke wijk trekken. De orde weigert te vertrekken zolang de mars niet doorgaat. Volgens de BBC houdt een groep bewoners nog steeds de wacht. Paus Leo heeft gisteren in Frankrijk gesproken met 7 slachtoffers van kindermisbruik door de katholieke kerk. Dat gesprek duurde 2 uur en achteraf zei hij dat hij een einde wil maken aan het misbruik. Naar schatting zijn de afgelopen 70 jaar in Frankrijk ruim 300.000 kinderen misbruikt door de kerk. Mathieu van der Poel is blij met zijn 3e plek op het WK wielrennen op de weg. Hij reed lang op kop, maar dat hield hij niet vol. Hij zag de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen en kon daar niet meer achteraan. Het was voorlopig de laatste wedstrijd voor Van der Poel. Hij gaat zich nu focussen op de baby die hij deze winter krijgt. En dan het weer van Weer Online. Het is rustig weer bij minima tussen 9 en 14 graden. Hier en daar komt wel mist voor, maar die verdwijnt vanochtend snel. Dan schijnt de zon, afgewisseld met wolken. Het wordt maximaal 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
3: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
1: In Klazina Veen.
4: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
5: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Altijd aan. Radio NL.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 5 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. Facebook en Instagram moeten meer doen om illegale gokreclames tegen te gaan. Dat zegt de Nederlandse koepel van legale goksites. 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook is illegaal, zeggen ze. En daarom slepen ze Meta voor de rechter. Ook wil de koepel dat de Tweede Kamer het makkelijker maakt om zulke platforms te beboeten. Het Israëlische leger zegt dat ze een van de daders hebben gedood van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Het gaat om een Palestijnse man die werd gefilmd terwijl hij een stel ontvoerde op een muziekfestival. Beelden van die ontvoering gingen op grote schaal rond op social media. Het stel dat ontvoerd werd is eerder al gered. Het is de radicaal-rechtse partij AfD niet gelukt een burgemeesterspost te veroveren in de Duitse deelstaat Neder-Saxe. Ze deden in 3 gemeenten mee met de verkiezingen, waarin telkens 2 kandidaten het tegen elkaar opnamen. Maar ze verloren overal flink. Zo kreeg de CDU-kandidaat in Salzgitter bijna 75% van de stemmen. En Griekenland heeft een historische overwinning geboekt in de Nations League. Ze wonnen van Duitsland met 0-1. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Ze staan nu bovenaan in de groep waar ook Nederland in zit. Oranje won gisteravond van Servië, dat werd 2-1. En daardoor staat het Nederlands elftal tweede. En dan het weer van Weer Online. Het is een rustige nacht bij minima tussen de 9 en 14 graden. Hier en daar komt wel wat mist voor. Die verdwijnt vanochtend snel en dan gaat de zon schijnen, afgewisseld met wat wolken. Het wordt maximaal 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
3: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
1: In Klazina Veen.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Dit is de muziek van

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 6 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Israël trekt de status in van een groep Nederlandse diplomaten die verblijven in Ramallah op de westelijke Jordaan-oever. Wat dat precies inhoudt en om hoeveel mensen het gaat is nog niet duidelijk. Israël is boos dat het sinds deze week verboden is om spullen naar Nederland te brengen die uit door Israël bezette gebieden komen. De politie heeft een waarschuwingsschot gelost bij een arrestatie in Rotterdam. Dat gebeurde bij de aanhouding van een man die iemand heeft bedreigd. Ook hadden ze het vermoeden dat hij een vuurwapen had. Of dat ook zo was, is niet bekend. Vlak daarna is ook nog een tweede man opgepakt. Nederlanders hebben in het eerste halfjaar duidelijk vaker getankt bij Duitse en Belgische tankstations. Door de Iran-oorlog schieten de benzineprijzen omhoog, maar in de buurlanden is een liter benzine soms veel goedkoper. In totaal is er door Nederlanders 1,5 miljard euro afgerekend bij tankstations vlak over de grens. En Mathieu van der Poel heeft op de WK wielrennen in Canada brons gewonnen. Hij kon lang mee met de beste, maar moest het goud laten aan de Amerikaan Brandon McNulty, die de laatste 30 kilometer solo naar de streep reed. Het zilver ging naar Michael Matthews uit Australië. Het weer van Weer Online. In het noorden en westen van Nederland valt hier en daar een bui. In het zuidoosten blijft het grotendeels droog. Daar wordt het ook het warmst, tot 25 graden. Aan de kust maximaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Ga je naar Haken Slaapcomfort.
3: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
1: In Klazina Veen.
4: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
5: Gritter Chalet en staakcaravans.
6: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
7: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
6: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
8: Organiseer je een feest of evenement? Bij Horeca JNP in Hoogeveen vind je alles. Nu 50 liter vorstenpils voor maar 100 euro. Of 20 liter voor maar 50 euro. Inclusief BTW.
9: De prijzen vallen mee. Bij Horeca JNP.
8: Tevens verkoop van tapinstallaties en onderhoud.
10: Iedereen ligt nog in zijn nest. Maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Een hele goede morgen. 5:06 op de maandagochtend 28 september vandaag bij de ANWB deze ochtend. Tim Schaap, Tim, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen Lars. Ja, er staat helaas vroeg een file op de A15 richting de Maasvlakte. En natuurlijk uiteraard het dossier Zuurhofbrug. Het wegdek is daar in slechte toestand. Je moet er langs over de vluchtstrook. Vertraging is 10 minuten. Ook iets van oponthoud bij Eindhoven op de A2, komende vanuit het zuiden. Voor knooppunt Batadorp zo'n 5 minuutjes. Komt daardoor een pechgeval. En tenslotte koeien op de weg bij Kampen. De N50 richting Zwolle. Ja, er zijn koeien op de weg. En dus is de weg even tijdelijk dicht.
14: Ja, nee, dat snap ik.
0: Ja. Nee, wordt daar gewerkt hoor. Ze zijn bezig om ze weer weg te halen. Maar het is niet zo. Nee, dat is nu zo, ja. Vooruit de baar. Nee, dat... lot van de N50.
14: Dat is wel handig. De bedoeling is dat je er zo meteen wel weer langs kan, zeg maar.
0: Ja, dat denk ik. Neem aan van wel. Okay. Ja, dat weet ik eigenlijk niet zeker, maar dat nam ik even aan. Zal ik even vragen straks?
14: Ga jij dat even vragen?
0: Ik ga er even achteraan. Nee, joh. Dat zijn jullie van plan.
14: Dacht ik.
0: Nou, flitsers. Oh, dat flitsers. Is denk ik een makkelijker vraag. Ja, nee, zou ik het format aanhouden? Misschien wel leuk. De A4 naar Den Haag bij 71,8. De A10, de Ring van Amsterdam bij 11,4. En de A30 naar Ede vanuit Barneveld bij 16,3.
14: Ik ben helemaal van slag door die koeien op de weg.
15: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
14: Naast van kunnen we beginnen met het ochtendprogramma van deze maandagmorgen. Doen we zo met muziek van Rutger van Barneveld.
15: Dit is de muziek van Radio NL.

0: de Sowieso Ochtendshow.
1: Van maandag 28 september. Een hele goede morgen, 13 minuten over 6. En we zijn begonnen met een nieuw ochtendprogramma van vandaag. Weekend weer achter de rug. En een mooie nazomerweek voor de boeg. Vandaag schijnt vanochtend af en toe de zon, blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag dan neemt de kans op een lokaal buitje wel een klein beetje toe. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten, dat hou je vast. 25 in Limburg. Zo, hey. Daar hoef je helemaal geen kleren aan vandaag. Lekker zeg. Gaan we even naar het nieuws van deze maandag, de 28e van september. Het is terugkijken op een sportweekend. Met bijvoorbeeld de Formule 1, ook het wielrennen, maar ook het voetballen wat we gehad hebben. Het was weer topdrukte voor de sportliefhebber. Zaterdag was het Max Verstappen dat een tweede plaats wist te veroveren in Azerbeidzjan, de grote prijs van Baku. Dat werd op een zaterdag verreden. Normaal gesproken dan racen de Formule 1-auto's op zondag. Alleen gisteren was daar een nationale dag van rouw. Hè? Wat wij dan een beetje een soort van herdenkingsdag hadden ze gisteren daar. Dus daarom werd er op zaterdag geraced deze keer. Het was een tweede plaats, toch wel knap. Van Max, die begon op plek nummer 8. Hè? Dus heeft hij toch aardig wat plaatjes kunnen winnen. Ja, en het voetbal dan. Oranje boekte gisteravond de allereerste zege onder Xavi, onder de nieuwe bondscoach in Belgrado. Gebeurde het met een eindstand van 1-2 tegen Servië. Max Meerdink maakte in zijn tweede interland 2 doelpunten. Hé, hey, dat is toch even lekker. Andere zaken dan nieuws van vandaag. Maandag de 28e. Benny Joling krijgt vandaag zijn oeuvreprijs in Tilburg. Dat gebeurt tijdens de Buma NL Awards in 013. Daar zijn wij ook bij als Radio NL zijnde. Vanaf 12 uur dan hoor je de updates vanuit Tilburg. Hij krijgt namelijk de oeuvreprijs Hollandse Meester voor zijn langdurige bijdrage aan de Nederlandse muziekcultuur. Ja. Vanavond presenteert Roxanne Hazes de awardshow. En daar ga je dus het een en ander van meekrijgen hier bij Radio NL. Dus dat is leuk, dat is goed. Andere zaken dan nog voor deze maandag, de 28e. Het is vandaag de laatste. Ja! De laatste van wie, zou je je misschien afvragen? De laatste van een ANWB-lezer. En dat heb ik ze net nog eventjes niet vermeld. Het is iets dat wat we al een tijdje weten. Alleen Tim Schaap is vandaag voor de allerlaatste keer. Hij gaat wat anders doen. Nou ja zeg.
0: De Sowieso Ochtendshow.
1: Dat hij ons zomaar mag verlaten. Hè? Dat is toch ook een klein dingetje natuurlijk. Daar gaan we nog wel even bij stilstaan hier in het ochtendprogramma. Maar dat later pas hoor. Eerst muziek van Damien van Os.

0: grappig, want dit liedje heeft een variabel ritme. Ja, dat zijn technische termen. Hè. Dat kan kunnen twee dingen betekenen. Eén was dat de drummer toen destijds niet zo'n al te beste drummer was. Hè, dat hij niet zo goed maat kon houden, zeg maar. Of het is opgenomen vanaf vinyl en de platenspeler die is al oud, zeg maar. Hè, dat hij een beetje zwengelt. Nou ja, goed, ik denk het tweede. Try-out, wachten op jou. Daarvoor Damien van Os met de diamanten ring. Het is 7:10. Tijd voor onze Ad met de spreuk. Ja, Ad, kom er maar in. Goedemorgen. Oh, dat is heel emotioneel.
1: Goedemorgen, Lars.
0: Met piano.
1: Goedemorgen, clubje. Het is weer maandag. Jawel. Vakantie, liefde, ga je mee?
0: Zo.
1: Oh, mensen, dat is toch een lekker nummer, hè. Lekker rustig dan voor de vroege morgen van deze maandag.
0: Ja, ben je vrij vandaag al?
1: En er hoort ook een spreuk bij. En die luidt...
0: Oh, ja.
1: Liefde is een woord wat betekenis krijgt als je de diepgang ervan voelt. Nou, mensen, dan gaan we het mee doen deze week. Ik ben vandaag lekker een dagje vrij.
0: Oh, dat dacht ik al.
1: Ik zou zeggen, allemaal een hele fijne maandag. En welterusten.
0: En welterusten op. Zo dan, ja. Ik dacht al, als hij aan het werk is, dan zit er wat meer peut in, zeg maar, in Ad. Nou doet hij lekker kalm aan op kalm maandag. Daar is vandaag dan ook voor natuurlijk.

0: hele goede morgen.
1: Een hele goede morgen, Lars. Vandaag nog werken. Morgen nog een dagje naar Emmen. En dan hebben we gewoon 8 dagen vakantie.
0: Ach, lekker man.
1: Het nadeel is, 8 dagen kan ik 's ochtends niet naar je luisteren.
0: Ja.
1: Maar ik kan wel 8 dagen gewoon lekker uitslapen.
0: Uitslapen, ja.
1: Ik wens je nog een hele fijne dag.
0: Dat is altijd lekker om te proberen uit te slapen. Hè? Dat, ik weet niet hoe dat dan met jou zit, maar dat komt bij mij komt daar nooit geen uitslapen van natuurlijk. En dan ben ik eerst vanwege de biologische klok nog eventjes een keertje wakker om, nou ja, pak een beetje 4:45 zoiets. Dan denk je, nou weet je wat, ik draai me nog even een keertje om. Hè? En dan zie je het 6:30 worden, zie je het 6:00 worden, zie je het 6:30 worden. Hè? En daar gaat dan 2 weken overheen ongeveer, dan kan je uitslapen tot 1:00 of 8:00. Ja goed, en dan is de vakantie alweer voorbij natuurlijk.
2: Goedemorgen Lars, goedemorgen luisteraars, we hebben een weekend gehad, het is maandag. We hebben even een mannenweekend gehad, een mannenuitje. Zou daar eventjes naar de Brommers wezen kijken, naar auto's wezen kijken, naar vrachtwagens wezen kijken.
0: Ja.
2: Daarna nog even naar een oorlogsmuseum geweest en daarna afgesloten met dikke sperps, hè, met een restaurantje. Heerlijk zo, hè. Nu gaan we weer met volle 20% tegenaan op de maandag en koffiekop erbij. En dan moet het wel goed komen, hè. Goedjes, Ronald.
0: Ronald, succes vandaag. Dat zijn de gevaarlijkste natuurlijk, hè, de gevaarlijkste weekenden. Goed. Berichtje van Martin. Goedemorgen allemaal. Iedereen een mooie maandag. Heb een mooie maandag, zegt ook Mart. Vanuit Almelo. En mensen die inderdaad eventjes reageren op het weer van vandaag. Wat is het toch lekker, zeg, hè? Timo bijvoorbeeld, goedemorgen. Hier de korte broek weer eventjes aangetrokken. Hij woont in Limburg. Ja, dan wordt het vandaag lokaal 25 graden. Dat is echt fors. In het noorden kan er wel een beetje een druppie vallen aan het einde van de middag. Dus daar mag je een beetje rekening mee gaan houden. De kans op onweer neemt ook een beetje toe. Ja, dat is dan toch weer een beetje verdeeld helaas vandaag.
3: Hey, let's go! Goedemorgen! Dan doen we ons weer wakker. Ja, maandagmorgen! Ja, lekker weer! Korte box on! Yo, korte slip! Lekker! Het zijn je makkere mooie dag van! Tot morgen! Houden we!
0: Oh ja, tot morgen! En een hele mooie dag dan alweer. Ja. Maandag vandaag 28 september staat er op de kalender. En we zijn weer begonnen met een nieuw ochtendprogramma. Goedemorgen. Opstaan.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij Agitrader staat die online voor slechts €8. Het beste nieuws? Agitrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar Agitrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht. Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
2: Voor een te gek feest op een unieke, sfeervolle locatie ga je naar het Turfcafé in Schonebeek. Kijk voor de uitgebreide all-in arrangementen op turfcafé.nl.
1: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
4: Joehoe,
5: gezellig, zit ik net lekker tv te kijken.
6: Ach joh, die is gewoon benieuwd naar onze nieuwe zonwering en stalen binnendeuren van Glasidee.
5: Verwijs hem maar naar Glasidee in Emmen.
6: Goed idee. Kun jij verder met niets doen.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Wie 's nachts uit vissen gaat, kan zomaar de volgende ochtend met dit gevoel wakker worden.
9: Wie 's nachts uit vissen gaat, moet 's morgens de netten drogen.
8: De nieuwe feestplaat van DJ Brombo.
9: Wie 's nachts uit vissen gaat.
8: Nu overal te beluisteren.
10: Zo. Plus klaar?
11: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
10: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
11: Hoe dan?
10: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
11: Mag wat kosten zeker?
10: Nou, €15 per maand.
11: Echt? Hoe heet het?
10: Ik app het je wel even.
11: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
10: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
12: Yes, kids los! Ben jij er ook bij? Zaterdag 24 oktober. Oktoberfest, feesttent Nijenveen. DJ Thomas Tannenbaum. Immer Hansi. Oktoberfest band, das Tirol Team. Lange biertafels, braadwoest. Ons, die beste artiesten. Tent open vanaf 19:30. Bestel nu je tickets op oktoberfestnijenveen.nl. Auf geht's!
13: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
8: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.
14: Dit is Radio NL.
15: Altijd aan. Radio NL.
14: Altijd aan.
16: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
17: Radio NL.
18: Weerbericht.
19: Vandaag op zich wel een mooie dag. In de ochtend gaat de zon lekker schijnen. Vanmiddag neemt de kans op een buitje wel een klein beetje toe. In het noordwesten zal het vandaag ongeveer zo'n 19 graden worden. In Limburg kan je 25 graden gaan zien. Morgen en overmorgen zijn al de twee warmtedagen van de week. En daarna loopt het weer een klein beetje terug. Goed, gaan we naar het nieuws. Van 6:30, een hele goede morgen.
20: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het aantal Nederlanders dat in het buitenland tankt is in een jaar tijd met 20% gestegen. De Nederlandse bank heeft dat voor het eerst uitgerekend. Benzine is over de grens nog altijd goedkoper dan hier. De politie heeft vannacht in Rotterdam in de lucht geschoten om iemand te kunnen aanhouden voor meerdere bedreigingen. Hij had misschien ook een vuurwapen bij zich. Er is ook een tweede verdachte opgepakt. En Israël stuurt twee Nederlandse diplomaten het land uit. Ze werken op de westelijke Jordaan-oever, een door Israël bezet Palestijns gebied. Israël is boos over het importverbod van ons land op goederen van de Westoever.
19: Oké, dankjewel. Dan gaan we naar Tim van de ANWB. Tim, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen Lars. Ja, de eerste files van de ochtendspits. Er staat nu al 100 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Onder andere drukte op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Kerkdriel en Waardenburg. 5 kilometer, 10 minuten. Ook de A15 richting de Maasvlakte is druk. Voor de Zuurhofbrug alweer 20 minuten oponthoud. Daar uiteraard gaat in de weg en zo. Je moet er langs over de vluchtstrook. En op de N218 is het druk richting Oostvoorne vanuit Spijkenisse. Voor Kruiningen-Gors 4 kilometer en 10 minuten in de file.
19: Waar?
4: Dan meerdere flitsers. Bij Kruiningen-Gors.
19: Ken ik niet.
4: Dat is langs de N218. Weet je waar Brielen ligt?
19: Nee. Ja, nee. Wel. Nou, daar.
4: Ja, nou, daar begint de file.
19: Goed.
4: Nou, goed. Dan meerdere flitsers. Gemeld Flitsmeister. Onder meer de A4 naar Den Haag vanuit Rotterdam. Bij de Benelux-tunnel bij 71,8. Ook de A27 naar Utrecht bij 108,1. En ook de A50 naar Zwolle. Daar even op de rem bij Apeldoorn-Noord. Weet je waar die ligt?
19: Ja, Apeldoorn. Zeker. Bij
4: ja, top. Bij 213,1.
19: Tim, het is vandaag natuurlijk wel jouw laatste dag. Hè? Dat hebben we.
4: Ja.
19: Dat is maandag 28 september. Ja. Die gaat dus de boeken in. Jij gaat hier, hierna ga jij werken in de farmazaak. Hè? Dan ga jij.
4: Ja, inderdaad. Ik heb promotie gemaakt. Ik mag inderdaad achter de balie gaan staan. Wel vet.
19: Ja, inderdaad. Cool. Daar gaan we nog wel filmpjes van zien natuurlijk. Alleen heb je ook gebak meegenomen vandaag? Dat vraag ik me dan toch een beetje af.
4: Nee, maar weet je hoe dat komt?
19: Nou.
4: Ik heb morgen pas echt mijn laatste dag. Het is nu zo mijn laatste normale dag. En morgen word ik de hele dag heb ik overdracht en speeches, denk ik.
19: Oh ja.
4: Dus morgen wordt erbij stilgestaan. Dus dan morgen neem ik gebak mee.
19: Want jouw taak is ook zo moeilijk. Gewoon voorlezen wat er staat. Ik heb morgen overdracht.
4: Ja, dat moest ik even op papier zetten allemaal. Nou, dat ga ik doen.
19: Nee, dat is goed.

0: Mikey Mike Versteeg en Hartslag van je Heupen. Ja, Mighty Mike, dat kunnen we ook bijna noemen. Magic Mike. Hè. Daarvoor Jesse Prins en altijd en overal. Het is maandag, bijna 7:15. Dat betekent dat het zo goed als tijd voor Tini is. Hè. Dat is natuurlijk 7:15 elke morgen. Dan zingt ze haar liedje. Aan jou dan de vraag om de oren even te spitsen en goed mee te luisteren. Ja. Doen we dan voor onze Tini van de receptie. Dat zometeen. Eerst nog even verder duiken in de app van Radio NL, waarin ieder laat weten dat we er zin in hebben na het weekend. En we de zonnestralen wel een beetje kunnen gebruiken, geloof ik. Sjouke Deerbeek laat van zich horen. Goedemorgen, geniet van de zon vandaag. Op naar een mooie dag.
1: Laske, Kluppie, goedemorgen. Nou, het is alweer maandag, hè. Het weekend is weer hartstikke hard gegaan. Dus nog leuke dingen gedaan, Laske?
0: Jawel.
1: Nou, ik heb hier een beetje voetballer gekeken en dergelijke. Dus,
0: ja, hand in de broek.
1: Het was niet al te best, maar we hebben wel weer een goede spits erbij, hè? Meerdink.
0: Ja.
1: Dus die heeft Nederland weer even boven water geholpen. Nou, ik zou zeggen, iedereen een fijne werkdag. Ciao de Baco, Rietati en tot morgen.
0: En tot morgen, Andreas.
2: Hey, goedemorgen, Lars.
3: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
2: Met Lars van Dijk.
0: Ook een appie vanuit Nuland. Jan, goedemorgen.
4: Laske, goedemorgen. Hey, daar zijn we weer, jongen, op de maandag. Jongen, jongen, jongen. We hebben een druk weekendje gehad.
0: Druk weekend.
4: Als ik er een beetje op terugkijk, dan denk ik, hoe hebben we het toch allemaal weer voor elkaar kunnen krijgen?
0: Genoeg.
4: Van een barbecue naar voetballen kijken, buurtdag. Wij hebben het gelijk gehad. Nog een beetje gehobbyd en geklust. Nog een feestje gehad. Ja, noem het maar op, jongen. Ik ga nou weer werken, maar.
0: En dat op die leeftijd, mensen.
4: Even rustig aan, hè.
0: Ongekend.
4: En dan beginnen. Ja. Bakje koffie, dadelijk aan de koffiepot. En dan al heel op ons gemak even de week in zien te slingeren. Ga je mij een beetje lekkere muziek. Oh, hopelijk dat die man nog gauw voorbij gaat. En dan mooi vroeg naar bed vanavond. Dus we zullen het wel eens gaan bekijken. Ik ga erom beginnen, mensen. Allemaal een goede werkdag toegewenst. De groeten en tot morgen maar
0: en
4: weer.
0: En tot morgen, Jan.
4: Houdoe.
0: Ja, kijk. Afgelopen zaterdag was het burendag in het land. Kan dus zijn dat je afgelopen zaterdag een mooi festijntje hebt gehad met de buurtjes. Dat je misschien even bij elkaar op de koffie bent geweest of dat er wat anders is georganiseerd. Dat kan natuurlijk. Hè. Bij ons in de wijk ontbrak het een beetje aan burenactiviteiten. Maar we wonen relatief dicht bij de supermarkt. En ik was zaterdagmorgen in de supermarkt. En het bleek dus dat daar een beetje het initiatief van Burendag lag. Ze hadden er namelijk weer even de ouderwetse koffietafel naar voren gehaald. He, die stond natuurlijk altijd gewoon in de winkel in de supermarkt. Maar ja, dat is al eventjes niet meer de koffietafel waarin ieder bij in kan komen. Maar speciaal voor Burendag was het een beetje een initiatief. Ontmoet je buren weer terug eventjes in de supermarkt. Dus zaterdagmorgen, ik slenter daar door. Ik was op zoek naar eitjes, broodjes, zeg maar. En ik kom langs die koffietafel. En ik zie daar een stuk of wat mensen zie ik een beetje keuvelen. Een beetje koffie drinken en zo. En er staat er eentje op. En die gaat toevallig naar hetzelfde gangpad waar ik ook naartoe ga. De koekjes, de koffiekoekjes en zo. En ik loop erachteraan. En die pakt uit het schap, pakt die koekjes. Echt van die, echt de traditionele koffiekoekjes. En ik denk, het zal toch niet. En het was geen medewerker, het was gewoon iemand aan tafel. Die loopt naar het koekjeschap, pakt er een pak uit. Ik denk, ik ga nog even kijken waar die nu heen gaat, hè. Loopt terug naar de koffietafel, scheurt dat pak koekjes open... en dan beginnen ze te vreten met z'n allen. Ja, ik stond bijna op het punt van, moet ik er wat van zeggen, ja of nee? Kijk, natuurlijk, het is een hartstikke leuk, mooi initiatief, hè, maar... Het leek me niet helemaal de bedoeling dat dan mensen die daar aan tafel gaan zitten... wanneer de koekjes op zijn, dan zelf maar even koffiekoekjes uit het schap gaan pakken. Hè, dat is maar nou, toch ook net wat. Ja, het was ook een man op leeftijd, dus ik dacht, nou ja, goed, ik laat het nog maar eventjes gaan voor nu natuurlijk. Hey. Ik bedoel, ik ben zelf geen politieagent. Het oordelen is niet aan mij. Maar ik vond er wel wat van. Goed. Wij gaan naar onze Tini van de receptie. Dat zijn hele andere zaken. Die heeft weer een liedje voorbereid. Die zal ze vandaag gaan lallen. Tip van Tini is, hij valt vandaag in de prijzen. Dat vond ik een aardig opvallende tip. Misschien wel een klein beetje te hintgevend, zeg maar. Aan jou de vraag om even goed te luisteren. Zometeen het goede antwoord in te sturen via de app van Radio NL. Vraag van deze morgen is, welk liedje is het ook alweer? De titel van de plaat, dat is waar we naar op zoek zijn.

0: Ja. Wat is het ook alweer?
1: De titel van de plaat mag je doorsturen via de app van Radio NL.
0: Gaan we eens even kijken hoe, wie, wat, waar. Zometeen voor onze tini van de receptie draaien we in de tussentijd muziek van Corrie Konings.

Effekel en de klok die tikt maar door. Daarvoor Corrie Konings. Adieu, adieu. We hebben natuurlijk onze Tini van de receptie gehoord deze morgen. Aan jou de vraag, wat is het ook alweer? Ik zag een paar keer hetzelfde foute antwoord voorbij komen. Hier mag alles van Donnie en Marco. Hè, dat liedje met 17 graden in de korte broek. Dat liedje. Nou ja goed, dat is hem in elk geval niet. Anders had ik het niet opgenoemd natuurlijk. Aan jou de vraag, wat is het ook alweer wel?

0: moeten we eventjes over onze eigen landsgrens heen. Want daar gaan we voor naar België. Rinus, goedemorgen.
1: Goedemorgen, was je gelijk.
0: Ja, jij bent in België op dit moment, toch?
1: Yes, amai, amai, daar wel.
0: Amai, ja. En hoe is het daar in de lage landen?
1: Nou, net een flinke waterbij gehad, joh. Dus de duim is weer gewassen.
0: Oh, dat is goed, want dan valt het hier niet natuurlijk, hè. Dat is wel positief.
1: Nee, juist. Goed bekeken.
0: Dank je wel daarvoor. Ja, en dan slaap je vandaag nog thuis? Of gaat de rit door na vandaag?
1: Dat is nog niet te zeggen. Het is toch veel te vroeg voor hem de beslissing over te nemen. Dus moet we even afwachten.
0: Ja, nou ja, als je nu direct in Magradaus was gegaan, dan was het geluk natuurlijk, maar...
1: Ja, dit is spreekwoordelijk te zeggen. Kijken waar het schip strandt.
0: En dan zo is het inderdaad. En Rinus, we hebben onze Tini van de receptie horen lallen op deze vroege maandagmorgen. Ja, en de tip van Tini was deze beste... Ja, ja oké, nu doe ik niet te veel, maar deze beste man valt vandaag in de prijzen. Dat was de tip van Tini. Was dat nou tipgevend, of...
1: Een klein beetje wel, maar ik wist hem toch wel. Het was er wel een inkopper.
0: Ook alleen met een melodie had je hem geraden.
1: Jazeker.

0: Jazeker.
1: Nou, onze Tini van de receptie. Wat is het antwoord, Rinus? Welk liedje zoeken wij?
0: Wij zoeken oeh, oeh, een taart. Gaat het land hier naar de klote. Oeh,
1: oeh, een taart. Ja, ik zeg oeh, Rinus. Oeh.
2: Ik zeg
1: oeh. Oeh, inderdaad.
2: Ah. Ik zeg oeh.
1: Oeh. Zijn mondharmonica klaar liggen natuurlijk ook, hè? Oeh, oeh.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser, komt goed.
3: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
2: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
4: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
6: Dandyxl.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Dandyxl.nl.
7: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
8: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
9: Mastertools.nl. Jouw klus onze tools.
10: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
11: Nou,
10: naar Zwaagstra.
12: Zwaagstra Sierbestrating in Hogeveen.
10: Al aan de A37.
8: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
13: De Weerzeloze Markt, dat is altijd weer een feest.
14: Aanstaande zaterdag zijn we er weer.
15: Jij ook?
14: Beleef iedere zaterdag van 9 tot 1 de gezelligheid van de Weerzeloze Markt. Kom naar Weerselo en struin langs nieuwe, gebruikte, vintage en retro goederen. Een dag vol verrassingen. Kijk voor informatie en reservering op weerzelozemarkt.nl.
16: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
17: Op zondag 11 oktober is er van 12 tot half 5 een Militaria-beurs op de Weerzeloze Markt. Kijk snel op weerzeloosemarkt.nl.
18: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
19: Jazeker!
18: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
20: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
21: Radio NL zet de tijd op 7 uur.
20: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. We hebben de eerste 6 maanden van dit jaar 20% vaker in België en Duitsland getankt dan een jaar eerder. De Nederlandse bank heeft dat voor het eerst uitgerekend. De belangrijkste reden is dat de benzineprijzen daar nog steeds lager zijn dan in ons land. Alles bij elkaar werd er voor 1,5 miljard euro uitgegeven. In Rotterdam is vannacht iemand opgepakt voor bedreiging. De politie moest een waarschuwingsschot afvuren om hem te kunnen aanhouden. Dat was nodig omdat de man misschien een vuurwapen bij zich had. Later is ook nog iemand anders aangehouden. De politie onderzoekt de bedreiging. Twee Nederlandse diplomaten worden door Israël het land uitgezet. Het is een reactie op het importverbod van Nederland op goederen uit de bezette gebieden op de westelijke Jordaan-oever. Dat is eigenlijk Palestijns gebied, maar Israël heeft er huizen neergezet. Vaak is dat met geweld gebeurd. En Taylor Swift heeft bij de MTV Video Music Awards de prijs voor video van het jaar gewonnen. Die kreeg ze voor de clip bij haar hit The Fate of Ophelia. In haar speech droeg ze de winst op aan de overleden zangeres Dolly Parton. Ook Madonna mocht het podium op. Zij won de prijzen voor Artiest van het Jaar en Beste Album van het Jaar. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
23: Voor een goede nachtrust ga je naar Hakenslaapcomfort.
24: Een goede nachtrust dankzij Hakenslaapcomfort.
23: In Klazina Veen.
25: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
26: En mooi groen.
25: Groen?
0: Dat is gewoon wit, hoor.
1: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
11: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
15: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
19: Gritter Chalet en staakcaravans.
11: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
25: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
26: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
27: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
26: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
28: Thuiskomen is ergens binnenstappen en meteen weten, hier zit ik goed. Een vaste contactpersoon. Echte mensen aan de telefoon. Iemand die meedenkt, eerlijk antwoord geeft en doet wat is afgesproken. Dat gevoel van thuiskomen, dat hoort bij Friesland Lease. We staan voor je klaar. Denken mee en zorgen dat jouw mobiliteit gewoon goed geregeld is. Zodat jij onderweg nergens onnodig naar hoeft om te kijken. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
29: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
30: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
31: Het is 6:07. Goedemorgen bij de ANWB deze ochtend. Tim Schaap, Tim, goedemorgen.
32: Hey, goedemorgen meneer. Ja, de eerste file van de ochtend spitst nog steeds 150 kilometer. Dit komt verder en verder op gang. De file met de meeste vertraging staat op de A15 richting de Maasvlakte bij de Zuurhofbrug. 9 kilometer en 30 minuten. Het wegdek is daar in slechte toestand en je wordt er langs omgeleid via de vluchtstrook. Je hebt dus een half uur extra. Verder de A15 naar Rotterdam vanuit Gorkum. Tussen Gorkum en Hardingsveld Giessendam een kwartiertje over 5 kilometer. En dan de A2 naar Utrecht tussen Hintham en Kerkdriel. 10 minuten over 4 kilometer. Dan meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A2 naar Utrecht bij 40,2. En de A9 naar Amstelveen bij 56,7.
31: Tim, dankjewel. Tot zometeen weer.
32: Tot zo weer. Doei, doeg.
20: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
31: Lars van Dijk. Met zometeen het officiële keuzemoment van de maandagmorgen. En muziek van Django Wagner is onderweg. Maar toch blijf je me trouw, hoor je zo.
20: Dit is de muziek van

0: toch blijf je me trouw, juist bij Radio NL. Ik wil je eventjes meenemen naar afgelopen donderdag. Misschien dat je het mee hebt gekregen. Het was een dag dat Tirke eventjes een dagje vrij was. En dan moet er iemand anders op deze stoel zitten natuurlijk. Dat was in dat geval Rory. Nou, wat mocht nou zo zijn? Rory had zich verslapen.
1: Ja. Als je alles weet, dan had je wel een extra wekkertje gezet. Ja, dat is ook weer flauwekul. 3 wekken gezet, er nog steeds doorheen geslapen.
0: Nou, dat waren zijn woorden van afgelopen donderdag. En ik dacht, goed. Het teken, welgewaardeerde collega Rory, welgewaardeerde collega. Dus het is 7:10 in het ochtendprogramma van Radio NL. Misschien moeten we Rory even een beetje helpen. Hè, dat kan natuurlijk. Ik bedoel, daar draaien we ons de hand niet voor om natuurlijk. Hè. Daar zijn we de moeilijkste niet voor. Ik dacht, misschien moeten we even kijken, even ter preventie, even horen of Rory al wakker is, ja of nee. Want als je hier om 9:00 moet zitten, dan zou ik de wekker niet veel later hebben gezet dan 7:10 natuurlijk. Het kan zo zijn dat hij zijn telefoon op niet storen heeft, maar we gaan het wel eventjes proberen. Even kijken of we hem kunnen spreken. Hij gaat in elk geval over. Ja, nu nog een ringtoon natuurlijk. En dat hij opneemt, dat is de vraag. Hij herkent het telefoonnummer vast. Oh.
2: Goedemorgen.
0: Hey Rory, goedemorgen met Lars.
2: Niet meer slapen.
0: Nee! Ja! Dat is nou precies waarvoor ik bel, Rory. Ik dacht gewoon eventjes ter preventie. Wil ik je even spreken? Je bent hier op tijd vandaag.
2: Jazeker.
0: Oké, nee, dat is fijn. Hoe laat had je de wekker?
2: Die is 10 minuutjes geleden gegaan.
0: Oh ja, 7:00 stipt. Dat was de tijd.
2: Ja, zeker. Maar het is wel lekker dat je belt, hoor.
0: Ja, je ligt nog in bed.
2: Dat wel, ja.
0: Ik ben een beelddenker natuurlijk. Ligt je vriendin ook naast je?
2: Zeker.
0: Ja, die zal nu wel zo gereinigd zijn nu wij met elkaar praten.
2: Zeker.
0: Ja. Hang ik gauw op, Rory. Ja, zie ik je om 9:00.
2: Yo, tot zo.
0: Yo, dag. Goed, dat is in elk geval geregeld. Dan weten we zeker dat hij om 9:00 hier van de partij is. Kunnen wij even kort naar het nieuws van deze maandagmorgen? Het nieuws van deze 28e van september. Het gaat vandaag over de valpreventieweek. Die begint vandaag namelijk. Komt omdat vorig jaar naar schatting zo'n 124.000 mensen van 65 jaar en ouder na een val op de spoedeisende hulpen belanden. En daarom is er dan nu een valpreventieweek. Het aantal valongevallen met ernstig letsel is in 10 jaar tijd met 16% gestegen. Deze week zijn er door het hele land balanstests, bijeenkomen en tips om vallen te voorkomen. Ja. Tip van Flip, hou je goed vast. Dat kan natuurlijk ook helpen altijd. Ander nieuws voor deze maandag, de 28e van september. Het gaat over bijvoorbeeld de warme dagen. Want morgen en overmorgen zal het uitzonderlijk warm zijn voor eind september. Met zo'n 23 graden op de Wadden tot 28 of mogelijk 29 graden in het uiterste zuiden. Neem het er eventjes van. Ook woensdag wordt het waarschijnlijk uitzonderlijk warm. Vanaf woensdag neemt dan de kans op wat regen wel toe. Ja, en Benny Joling valt vandaag in de prijzen tijdens de Buma NL Awards. Die worden vandaag uitgereikt in 013 in Tilburg. Hij krijgt de oeuvreprijs Hollandse Meester. Maar er zijn nog meer mensen die een prijs gaan krijgen. En dat ga je gewoon horen hier bij Radio NL, want we zijn erbij. Dus als je daar niks van wil missen, dan moet je de radio aanlaten vandaag. Goed, gaan wij naar het keuzemoment van deze maandagmorgen. Het is de strijd der Anita's. De strijd der Anita's, jazeker. Anita Berends hebben wij op keuze A vandaag.
3: 7, 6, 5, 3, 4.
0: We hebben vaker een strijd der Anita's gehad. Hè? En Anita Berends staat aan 9 van de 10 keer wel aan 1 van beide kanten. We hebben vandaag een andere Anita er tegenover staan.
3: Jij mag het draaien, dag en nacht.
0: En dat is Anita met Jongens met een lekker kontje. Dat is een hit.
3: Ja, ja, ja, jongens met een lekker kontje.
0: Deze zet op keuze B vandaag.
3: Nou goed.
0: Aatje of een beetje mag je doorsturen via de app van Radio NL. 765348 of jongens met een lekker kontje. Maar net waar de voorkeur eruit gaat natuurlijk.
4: Ja,

0800-7653-48 op keuze A van Anita. En B ook voor Anita, maar dan een andere Anita met jongens met een lekker kontje. Nou, hey, jouw stem is welkom in de app van Radio NL, een A'tje of een beetje in een tekst of een audio-appie. Gaan we daar zo meteen doorheen.

Ik ga niet van roosje naar roosje. Het is maandagmorgen en we zijn bezig met het keuzemoment. Keuze A is voor Anita. Anita Berends met 765348. Keuze B ook voor Anita, een andere Anita. Het liedje Jongens met een lekker kontje. Welke wil je horen, een A of een B?

0: regen, zonnestralen, Agda en de Munich. Wil je A of wil je B? Dat is de vraag die we elke morgen stellen tussen 7 en 7:30. Aan jou de vraag om dat even door te sturen via de app van Radio NL. Gaan we daar zo meteen in een rap tempo doorheen. Kijken welke van de twee we kunnen gaan draaien vandaag. Want aan de letter A en aan de letter B zijn liedjes verbonden. Keuze A deze ochtend voor 7, 6, 5, 3, 4, 8. Keuze B voor jongens met een lekker kontje. Ja! Gaat ze zo meteen nog even één keer laten horen. Daarna gaan we door alle stemmen heen. Dus heb je nog niks achtergelaten. Laat dit dan het moment zijn dat je nog even gauw wat instuurt. Een tekst of een audio-appie. Spreek het in. Hou het kort. Dan kunnen we er gauw doorheen. En dan kunnen we zoveel mogelijk stemmen gaan tellen. Dan wel niet allemaal. Laten we je ze nog één keer horen. Keuze A voor deze van Anita Berends.
1: 7, 6, 5, 3, 4, 8. Dat is het nummer waar ik op je wacht.
0: Nou, nou.
1: 7, 6, 5, 3, 4, 8
0: van Anita. Deze morgen op keuze A en keuze B ook voor Anita. Andere Anita. Jongens met een lekker kontje.
2: Ja, ja, ja, jongens met een lekker kontje. Dat soort krullen blijven altijd gaan.
0: Welke van de twee mag het zijn?
2: Jongens met een lekker kontje. Ja, daar zitten wij graag.
0: Wij gaan stemmen tellen, kijken welke van de twee we kunnen gaan draaien. Degene met de meeste stemmen, ja, die in zijn geheel op de radio natuurlijk. Fred, goedemorgen.
3: Was Fred uit Loosdrecht, een haantje.
0: Staat genoteerd, dankjewel, dat was hem. Dan is het ook keuze A voor Bram vanuit Wieringerwaard. Het is een beetje voor Dave van het Prinsenbeek. Gea, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Las. Ik zou zeggen...
0: Nou...
4: B.
0: B. Ach, leuk. Doe maar een B, je zegt Kas vanuit Sprangkapelle. Dan is het een audio-appie van Stefan. Ook goedemorgen.
5: Ja, 7, 6, 5, 3, 4, 8 natuurlijk.
0: Toch een A'tje. Christa, ook goedemorgen.
6: Goedemorgen, Larsje. Voor mij een beetje.
0: Beetje.
6: Dan weer een fijne werkdag toe.
0: Doei. Dankjewel. Zou maar voor B gaan, zegt Johan uit Leeuwarden. Keuze B voor Bevers uit Bakel. Dan is het een A'tje voor Damien vanuit Arnhem. Graf, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Doe maar keuze A, A, A.
0: A. B voor Mark vanuit Almelo. Dan is het keuze B voor Anne van het Mede. B voor Nico uit Roosendaal. Volgens mij gaan we eens even wat anders horen in het keuzemoment vandaag. Appie van Wilco uit Exlo.
8: Doe maar een A'tje.
0: A'tje, dat dan weer wel. Henk, goedemorgen.
9: Oh, helaas, doe maar een beetje. Ahoy.
0: Een beetje. Staat genoteerd. Dan is het een A'tje voor Jolanda vanuit Andelst. Een beetje voor Andreas vanuit Middelburg. Wie kent het niet? Keuze B voor Erik uit Veenhuizen. Een A'tje voor Pieter uit Slootdorp. Ik denk toch dat het een B is geworden vandaag. Ja, en dat is wel eventjes grappig. Dat is even wat anders dan 7, 6, 5, 3, 4, 8.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Een betrouwbare occasion met NAP? Autobedrijf Kuipers in Weerdingen en Nieuw-Weerdingen. Al 30 jaar vertrouwd. Ook voor onderhoud, reparatie en APK. Check snel autobedrijfkuipers.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Sticker Koning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Sticker Koning heeft altijd een plakkende oplossing.
3: Toonaangevend, in zelfklevend, Sticker Koning.
2: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
4: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
2: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
5: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
6: Mastertools.nl,
7: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
8: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
9: En, heb je de klus?
10: Nee man. Ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
9: Maar wat zei ik je? Gebruik Dedo. Bij mij stromen de klussen binnen.
10: Oké, app het even. Dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
9: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Dedo. Zo simpel is het.
11: Yes, get los! Ben jij er ook bij? Zaterdag 24 oktober. Oktoberfest, feesttent Nijenveen. DJ Thomas Tannenbaum. Immer Hansi. Oktoberfest Band, das Tirol Team. Lange biertafels, braadwoest. Ons, die beste artiesten. Tent open vanaf 7:30. Bestel nu je tickets op oktoberfestnijenveen.nl. Auf geht's!
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
13: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
14: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL.
15: Altijd aan. Radio NL.
14: Altijd aan.
16: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
17: Radio NL.
14: Weerbericht.
18: Vandaag schijnt vanochtend af en toe de zon, blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag neemt de bewolking toe, kan lokaal een bui vallen, mogelijk ook met onweer. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot 25 in Limburg. Morgenochtend beginnen we de dag met een beetje mist. Goed, gaan we naar het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
19: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven is brand uitgebroken in een tent met fietsaccu's. Volgens Omroep Brabant is het hele AZC ontruimd. Zo'n 150 tot 200 mensen staan op straat. In Kroatië zijn de afgelopen 5 jaar meer dan 120 Nederlanders opgepakt voor mensensmokkel. RTL Nieuws schrijft over een man die €7.000 kon verdienen door mensen te smokkelen. En tanken over de grens loont enorm en dat doen we dan ook veel vaker dan vorig jaar. 20% meer heeft de Nederlandse bank uitgerekend. Op een volle tank scheelt het in België of Duitsland soms zelfs een paar tientjes.
18: Ja, natuurlijk geeft ze natuurlijk eens ongelijk. Ik bedoel, als het eventjes een klein beetje scheelt in een portemonnee. Ik zou het zelf ook doen. Niet dat ik bij de grens woon, maar ik had daar ook getankt dan. Tuurlijk, ja. Zeker is het zonde voor de lokale pomphouder. Maar hè, principes gaan tot de portemonnee, zeggen ze dan altijd. Hè. We gaan naar andere zaken. Hectometerpaaltjes en zo. Tim, goedemorgen.
20: Ja, goedemorgen. Ja, dat heet grensoverschrijdend tanken. Wist je dat?
18: Mooi.
20: Mooi, dankjewel.
18: Doet u nog dankjewel. Even op de laatste dag.
20: Ja. De laatste dag vandaag. Ja, dat merk je. Laatste kruid gaan we verschieten vandaag. Ik voel het aan alles.
18: Hey, 21 keer is het druk. Gaan we het kruid verschieten.
20: Ja, 400 kilometer file in totaal. Er staan aardig wat files en naast die dagelijkse drukte ook bijzonderheden. Een ongeluk bij Bergen-op-Zoom bijvoorbeeld op de A4. Vanuit Rotterdam richting België gezien. File vanaf Tolen, ongeveer een kwartiertje. Ook de Schuurhofbrug staat erbij. De A15 richting de Maasvlakte. Vanaf de Thomassentunnel 20 minuten. De weg zelf is daar deels dicht. Je kunt er wel langs over de vluchtstrook. En helemaal dicht is de N33 in beide richtingen bij Delfzijl. Er is een ongeluk gebeurd. Erg vervelend en daar moet je dus lokaal omrijden. Zo hou dus rekening met drukte in de regio daar. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A1 naar Amsterdam bij 35,0. De A27 naar Almere bij 108,3. En de A30 naar Ede bij 16,3.
18: Dank u, Tim. Tot zo weer.
20: Joe, tot zo.
21: Radio NL.
22: Deze week
21: is Fort Sierra van Gisby de Hollandse nieuwe.

0: wie met de Hollandse nieuwe van deze week. Iets over koeien, geloof ik. En een kickdown in de vier. Forchera ga je vaker horen deze dagen. Daar is niks mis mee.
1: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Van de maandagmorgen. Een hele goede morgen. Het is 8:10. Tijd voor het dobbelspel van vandaag. We hebben de dobbelsteen in de welbekende mok. Het is aan jou om zometeen een liedje te verzinnen en door te sturen via de app van Radio NL met de categorie die je van ons meekrijgt. Als we even de lijst met mogelijkheden bij langs gaan, dobbelen wij zometeen nummer 1. Dan zoeken wij een liedje dat gaat over vroeger. 2 is voor iemand die je live hebt gezien. 3, categorie vakantie. Nou, hey, zijn we dan 28 september? Categorie vakantie op nummer 3. 4 gaat voor objecten die je niet kan opladen. Tegenwoordig moet overal een stekker aan natuurlijk. Maar eens even kijken wat we dan op nummer 4 zouden kunnen gaan plaatsen. 5 is nog een keer dobbelen. En bij nummer 6 zoeken we liedjes waarvan de titel begint met de letter M. En die letter M die houdt best wel lang stand al. Normaal gesproken dan houdt hij het ongeveer een weekje vol zoiets. Maar ja goed, we hebben geen zeggenschap over de dobbelsteen natuurlijk. We gaan even kijken wat het wordt vandaag. Waar gaan we? Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik hielp hem een klein beetje. Want anders dan ging hij te ver weg. Het werd een 5. Het is nu nummer 2 geworden. En dat betekent dat we op zoek zijn naar liedjes gemaakt door iemand die je toevallig live hebt gezien. Nou!

oefening van Frans-Duits. We zijn bezig met het dobbelspel van vandaag en we zoeken liedjes of een liedje gemaakt door iemand die jij live hebt gezien. En dat betekent dat er in ons midden misschien een paar valsspelers zijn. Nou, je kunt je afvragen in hoeverre het valsspelen is natuurlijk, maar er zijn heel wat mensen die zijn wel eens bij een van onze tentfeesten geweest bijvoorbeeld, of bij een zomertour die we organiseren. Ja, daar krijg je op één avond krijg je gewoon 30, 35 artiesten voor je kiezen, zeg maar. He, dus voor hen is de keuze reuze. Maar er is dan vast één iemand waar die je bij blijft, waarvan je denkt, boah, hey, die was goed. Veel mensen die een liedje van Lucas en Gea aanvragen. Bijvoorbeeld Karin. Ja, Karin kent haar klassiekers. Die gaat voor de eerste versie van Steeds Weer Hel Je. Dat zetten ze er specifiek bij, de eerste versie van. Pieter Deurne die gaat bijvoorbeeld ook voor Lucas en Gea. Ja, die vroeg dan om de waarheid. En 2 jaar geleden gezien op het radio en Mega Piratenfestijn in Maden. Nou, daar heb je het al. Meer liedjes die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL in de categorie liedjes gemaakt door iemand die je live hebt gezien. Harry Slinger, Drukwerk, Marianneke, zegt Erik vanuit Veenhuizen.

0: Marianneke van Drukwerk. Dan is het Hans vanuit Zwolle. Die gaat voor Feesie van Fons Veurding. Ook goed. Van links naar rechts, pas op, straks wat je zegt. En Timo, die gaat voor Mick Harre. Hij was namelijk bij ons op de bruiloft. Dobbelspel van vandaag staat dus in de categorie mensen die je live hebt gezien. En we gaan even bellen met Bram. Tenminste, dat gaan we proberen. Bram die woont in Wieringerwaard en heeft een liedje ingestuurd voor het dobbelspel van vandaag. Die van jou is ook nog steeds welkom via onze app, hè? Want de bedoeling is dat we er twee gaan draaien.
1: Goedemorgen.
0: Bram, goedemorgen met Lars.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, alles goed Bram?
1: Ja,
0: op zijn gangetje. Op zijn gangetje. Hey Bram, we zoeken liedjes gemaakt door iemand die je live hebt gezien. Waarom heb je nou specifiek deze persoon doorgestuurd?
1: Die zag ik bij
0: de Trekker Trek bij jullie in de buurt. Nou goed. Nou ken ik een mevrouw die heeft een liedje over de Trekker Trek gemaakt. Hè. Dat is natuurlijk Jorieke Sterke. Maar dat is niet degene die je appte.
1: Nee, ik heb... Van
0: Smit
1: met de
0: twijfelaar. Het twijfelaartje, ja. Gaan we draaien, dankjewel Bram en de groeten daar in Wieringerwaard.
1: Bedankt.
0: Dobbelspel van vandaag zit in de categorie mensen die je live hebt gezien. Welke kunnen we voor jou gaan draaien?
2: Het

0: binnengekomen via de app van Radio NL. Rachel van het Almelo, die gaat voor Raymond Hermans.
1: Wat heb je nodig om in te zien dat jij nog altijd mijn favoriet bent en mij nog steeds in trance brengt? Wat heb ik nodig om jou te laten zien?
0: Leuk feitje. Komende vrijdagmorgen dan is Raymond hier ook te gast in het ochtendprogramma. Dus dan kan hij nog een keer de lijst op, zeg maar. Meer suggesties die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL. Henk, ja, die is waarschijnlijk ook bij een tentfeest geweest. Die stuurt namelijk, ja, alleen Paladijns. Dat is alles wat hij zegt. En dan zijn er meerdere mensen die vragen om een liedje van Jannes.
2: Oh,
0: Eleonora. Even bellen met Hansi. Hansi woont in Nieuwerkerk aan den IJssel en die mogen we misschien bekronen tot meest bijzondere. Hans, goedemorgen.
3: Hi, goedemorgen met Hans.
0: Morgen. Hans, hoe lang is het geleden dat jij bij een concert van de DC2 bent geweest?
3: Heel lang geweest.
0: Ik was 6
3: jaar of zo, denk ik.
0: Oh, je was een jaar of 6.
3: Ja. Dus dat is, denk ik, ben je 91 geweest.
0: Ja, nou ja, begin maar met rekenen. 25 jaar terug, hè? Meer. Meer goed.
3: Ja, dus het ben uit 40. 35. Dus, ja, 35 jaar,
0: zo'n beetje. Ja.
3: Heel
0: makkelijk. Hans, een liedje van Bassie en Adriaan. Dan zat ik zelf te denken aan het liedje Geheime Agenten.
3: Ja, die is leuk natuurlijk.
0: Ja, gaan we die even doen. Dankjewel Hans, mooie maandag hè. In de categorie mensen die je live hebt gezien. Muziek van Bassie en Adriaan.

Twijfelaar Monique Smit in het dobbelspel van vandaag. Met de categorie liedjes gemaakt door iemand die je live hebt gezien. Meer suggesties die binnen zijn gekomen via onze app. Ja, het is dat we normaal hebben gedraaid eerder deze morgen. Ja. Tini van de receptie heeft deze in alle vroegte voor ons geland. Dus ja, om het nog een keer te doen, dat is misschien net wat te veel daarvan. Maar hij werd wel aangevraagd door Bassie van het Loosdrecht afgelopen 12 september gezien. Normaal, meer suggesties die binnen zijn.

0: Met deze week in de bonus. AHA gerookte zalm, 1 per se gratis. AHA verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AHA roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Bij Hal18.nl zit je goed. Zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
0: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd, bestel bij ha.nl of in de AH-app.
2: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
3: Bendyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendyxl.nl.
2: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
4: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd. Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
6: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
7: Nou,
6: naar Zwaagstra.
8: Aan de A37.
9: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
10: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
11: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl.
12: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margrethe en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
13: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deur.
12: Gooi je week aan de kant, hef de glazen en laat het feest maar beginnen. Margrethe en Roland, kwart voor bier, nu overal te beluisteren.
14: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
15: Ja.
14: En nu?
15: Domeinnamen kopen.
14: Voor je bedrijf?
15: Ja.
14: Welk bedrijf?
15: Ja, dat weet ik nog niet.
14: Welke domeinen dan?
15: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
14: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
15: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
16: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
17: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
18: Jazeker!
17: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
20: Radio NL zet de tijd op 8 uur.
19: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven is brand uitgebroken. Volgens de veiligheidsregio staat een tent met fietsaccu's in brand. Het AZC is volgens Omroep Brabant helemaal ontruimd. Daardoor staan 150 tot 200 mensen op straat. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. De eigenaar van een afhaalrestaurant net buiten het centrum van Rotterdam is opgepakt na een explosie bij zijn zaak, meldt Rijnmond. Waar hij van wordt verdacht is niet bekend. Bij de ontploffing raakte niemand gewond, maar van de glazen pui is niks meer over. Er is ook brandschade. Meer dan 120 Nederlanders zitten in Kroatië in de gevangenis voor mensensmokkel. RTL Nieuws heeft dat uitgezocht. Ze worden gelokt via sociale media als Snapchat en Telegram. Er wordt ze duizenden euro's beloofd als ze de illegale immigranten vervoeren. Als ze worden gepakt, kunnen ze 3 jaar cel krijgen. En ouderen die vallen raken vaak zwaar gewond en breken niet. Ook lopen ze vaak hersenletsel op, blijkt uit onderzoek van Veiligheid NL. Vorig jaar gebeurde dat bij ongeveer 1 op de 3 ouderen, veel meer dan een jaar eerder. Het overkwam vooral mensen tussen de 65 en 74 jaar. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
7: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
18: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
7: In Klazina Veen.
22: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject? Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
23: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
22: Altijd snel geleverd.
24: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
25: Gritter Chalet en staakcaravans.
22: Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.
23: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
26: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
27: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
26: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat.

0: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Oh, wat is die gasrekening toch hoog.
2: Kom, we gaan naar Patrick van 123 Pelletkachels in Steenwijk. Die heeft een stille pelletkachel met een geveldoorvoer en een katalysator tegen stankoverlast. Compleet geleverd voor maar €2795, inclusief installatie. De kachels staan aan en de koffie staat klaar. 123pelletkachels.nl.
3: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei. Maak je huis mooier.
4: Een hele goede morgen. Een paar minuten over 8 voor de ene laatste keer in het ochtendprogramma. Tim bij de ANWB. Tim, goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen Lars. Ja, het is een drukke en regenachtige ochtendspits, dus we kunnen er gelukkig met z'n allen ruim bij stilstaan. Het staat meer dan 500 kilometer. Op de A2 naar Utrecht vielen voor knooppunt Del door wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Rosmalen is de vertraging 20 minuten. Ook in het hoge noorden vielen op de A7, de weg tussen Heerenveen en Groningen, bij Leek bergingswerkzaamheden. Richting Groningen is de vertraging 30 minuten. Richting Heerenveen ongeveer 15. Dan de A16, Breda-Rotterdam, tussen Dordrecht en knooppunt Ridderkerk. Daar staat een file van 20 minuten. En tenslotte nog de N33. Die is in beide richtingen dicht bij Appingedam. Komt er een ongeluk, je wordt daar lokaal omgeleid via de bordjes U33 en U35. Weet je waar die liggen, die routes?
4: Nee, weet ik niet.
5: Nee. Nee, die kleine bordjes die hangen dan naast het bord. En de U staat voor umlaut. Nee, is niet waar. De U staat voor uitwijkroute. Dus dan weet je dat. Ah, nou goed. Meerdere flitsers gemeld bij Flitsmeister. Bij hectometerpaaltjes, dat zijn weer die groene paaltjes langs de weg, weet je wel. Gaaf. Die A1 richting Amsterdam bij 35,0. De A6 naar Emmeloord bij 288,9. En ook de A22 naar Velzen bij 14,8.
4: Het is ook wel te merken dat vandaag je laatste dag als filelezer is. Je hebt een beetje de gek met alles wat je nu nog moet doen, zeg maar.
5: Ja, dus dat idee heb ik een beetje baldadig.
4: Ja. Heb je al cadeautjes gekregen vandaag? Schapen die naar je vernoemd zijn bijvoorbeeld of zo? Of?
5: Ja, op Radio 2 is er inderdaad een schaap vernoemd.
4: Oh, nog echt ook.
5: Ja, en ik kreeg wel een berichtje dat er iets is bij de receptie hier bezorgd. Dus ik moet nog kijken, maar er wordt bij stilgestaan.
4: Ik zou nog te denken aan een pakketje stoofhaal of zo voor jou, weet je wel.
5: Oh, lekker.
4: Het is nog net niet het seizoen, dat is het hem.
5: Nee, jammer. Nou, joh, dat houden we te goed. We gaan een keertje stoofhaal dineren ergens.
4: Het seizoen dat begint pas op 1 oktober, dus je had even door moeten gaan.
6: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
4: Las van Dijk. Met zometeen muziek van Nielson samen met Miss Montreal. Ja, moeilijke zin. Hoe gaan we draaien?
6: Dit is de muziek van Radio NL.

Nielson samen met Miss Montreal. Zie, het lukt wel. Hoe? Zojuist bij Radio NL. Deze maandagmorgen, 28 september. Een hele goede morgen. Dag is lekker begonnen. Met zo hier en daar wel eventjes een buitje. Het kan er morgen wat regenen. Dat stond niet op de agenda. Dat was niet de bedoeling. Vandaag en morgen en overmorgen warme dagen. Dus dat is dan wel weer eventjes de nazomer die om de hoek komt kijken. Temperaturen die in Limburg vandaag kunnen oplopen tot 25 graden. Maar morgen kan het in het Zuidoosten zo'n 27 graden gaan worden. Woensdag 29. Ja. Daarna dan is het wel een beetje aan het keren. Dan keert het tij, zeg maar. Wordt het weer wat frisser en ook wat natter. Het weer wat beter bij de herfst past. Goed, gaan we even gauw naar het nieuws van deze 28e van september. Het kabinet gaat vandaag verder met gesprekken over de begroting. Afgelopen weekend hebben verschillende partijen al met premier Jette en minister Heijne van Financiën om tafel gezeten. Met name Pro, Volt en de ChristenUnie zien perspectief. Volgens hen is er vooral op het gebied van sociale zekerheid zogenaamde bewerking. Andere zaken. De Valpreventieweek begint. Mede georganiseerd door Veiligheid NL. Het is een speciale week en dat is volgens de organisatie nog steeds nodig. Omdat het aantal vallende ouderen niet afneemt. Ondanks alle maatregelen daartegen. Zo worden dus cursussen gegeven. Wat dan helpt om niet te vallen. Dat is er echt. En de TU Delft toont vandaag een nieuwe simulator om de sterkte van dijken te testen. Dat is een belangrijk iets voor Nederland Waterland. Met één schuif kan water gecontroleerd uit een reservoir van 2500 liter water worden gelaten. Dus het is geen computerprogrammetje wat even wat gaat berekenen. Nee, het is een echte simulator. Dat gaat er met snelheden tot meer dan 10 meter per seconde over een kunstmatige dijk. Het ziet er echt heel erg gaaf uit. Vandaag wordt die dan officieel getoond. Dus dan gaan we zien hoe het precies in werking gaat, zeg maar. Zo nu en dan heb je al een paar foto's voor bij zien komen. Dat is gewoon een gaaf apparaat. Dat had ik thuis ook wel in de woonkamer gewild, zeg maar. Nou goed, dat voor het nieuws van deze maandag 28e van september. Zometeen een nieuwe ronde van de Vraag van vandaag.

En de ene heeft graag een modeltrein in de woonkamer. Ik zou gewoon graag een dijkensimulator hebben. Maar goed, mijn vriendin zou dan zeggen, één van dijk is genoeg. Goed, dat voor deze maandag 28e van september. Muziek uit opa's kast is onderweg van de Marlets. Ik heb een tik van Ellen Trick gaan we draaien. Nou, lekker in mijn vel. Dit is Wolter Kroos.

Gerritsen. Oeh, ik heb een tik van een trek. Daarvoor Wolter Kroes. Ik zit zo lekker in mijn vel. 10 minuten voor 8:30 op deze maandagochtend, 28 september. Het is tijd voor een nieuwe ronde van de vraag van vandaag. En dat laat ons een klein beetje denken aan vroeger. Hè? Want er zijn natuurlijk altijd wel dingen van je ouders waarvan je daarna dacht van ja, als ik later zo word, hè, trek dan alsjeblieft eventjes aan mijn jassie. Maar toch zijn er steeds meer dingen die we overnemen. Zo blijkt ook uit onderzoekscijfers die naar buiten zijn gekomen afgelopen week. Dat we toch eigenlijk best wel vroeg al op onze ouders gelijken. Begin van de dertigers, zeg maar. De 31, 32, 33, dat is een beetje de omslagfase. Dat je juist de gewoontes gaat overnemen waarvan jij vroeger zei van nou, als ik later zo word, dan kom je goed erin. Hey. We lijken er steeds vaker, steeds sneller en steeds eerder op. Steeds meer lijken we op onze ouders. En ik dacht, misschien is dat wel eventjes een mooi onderdeel voor de vraag van vandaag. Zo heb ik het zelf natuurlijk ook wel. Als ik dan naar die twee oude lui kijk, dan denk ik van ja, hè, dat, zo ga ik niet doen hoor later. Maar ik weet het 100%, zo ga ik ook doen later. Die zijn continu met het campertje op pad, zeg maar. En zeg ja, wat is daar nou uiteindelijk de lol van? Maar goed, als je wat ouder wordt, dan denk je, ah, hé, dat is leuk, even met campertje op pad. Ja, dat gaat gebeuren. Ik zeg nu van niets, maar ja, ik zie het wel komen, zeg maar. Laat ik het zo even noemen. Dat doen we dan ook in de vraag van vandaag. Niet vooruitkijken, maar toch eventjes denken van ja, hey, stiekem heb ik dat nu al van zo overgenomen. Vraag van deze morgen. Welke gewoonte heb je van je ouders overgenomen waarvan jij toen je nog jong was zei, hey, dat ga ik echt niet.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Een betrouwbare occasion met NAP? Autobedrijf Kuipers in Weerdingen en Nieuw-Weerdingen. Al 30 jaar vertrouwd. Ook voor onderhoud, reparatie en APK. Check snel autobedrijfkuipers.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Voor een te gek feest op een unieke, sfeervolle locatie ga je naar het Turfcafé in Schonebeek. Kijk voor de uitgebreide all-in-arrangementen op turfcafé.nl.
3: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met AcryRub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
4: Soedal, de bouwverslimmers.
3: Soedal, de bouwverslimmers.
5: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
6: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
5: Kijk op ProStop.nl.
7: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
9: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Yes, kids los! Ben jij er ook bij? Zaterdag 24 oktober. Oktoberfest, feesttent Nijenveen. DJ Thomas Tannenbaum. Emmer Hansi. Oktoberfest bands, das Tirol Team. Lange biertafels, bratwurst, ons, die beste artiesten. Tent open vanaf 7:30. Bestel nu je tickets op oktoberfestnijenveen.nl. Auf geht's!
9: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.

0: Podcast24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
3: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL. Altijd aan.
4: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
5: Radio NL.
3: Weerbericht.
6: Hier en daar hebben we een klein buitje deze morgen, maar de zon gaat schijnen. Vanmiddag is het zo goed als overal droog. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot 25 in Limburg. Morgen een warme dag. Ja, het is al bijgesteld, het zou morgen zomaar eens 30 graden kunnen worden. Maak geen grapje. Hey. Ik maak geen nooit grappen natuurlijk. Nee, morgen mogelijk 30 graden. Goed, we gaan naar het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
7: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Buitenlandminister Berendsen baalt ervan dat Israël Nederlandse diplomaten het land uitzet. Ze moeten binnen een week weg. Israël is boos dat Nederland niks meer wil importeren naar door Israël illegaal bezette gebieden. Pro probeert opnieuw abortus uit het strafrecht te halen. De partij vindt het zorg en geen misdrijf. Nu is abortus strafbaar, tenzij die wordt uitgevoerd in een speciale kliniek of ziekenhuis. En in Eindhoven is de brandweer bezig met een brand bij een asielzoekerscentrum. Een tent met fietsaccu's vloog in brand. Alle 150 tot 200 bewoners worden op straat opgevangen.
6: Ja, dat zijn waarschijnlijk vetmic-accu's. Dat kan niet anders. Goed, is het iets over 8:30? Het is een bijzonder moment. Zeker voor hier in het ochtendprogramma. En daarna gaan we gewoon weer door met het orde van de dag. Lange tijd las je hier namelijk al de files voor. Ja. En ik denk, voor de laatste keer... Hè, het is al een tijd geleden dat we het liedje, het Tim-liedje hebben gedraaid namelijk. Als je toch nog maar één keer file mag lezen hier in de ochtendshow.

0: waar niet. Het begint ook een beetje spannend te worden, ach, nu je dicht bij je laatste woorden komt. Dat je,
1: nou, wel een beetje. Ah, ja, het wordt wel heel echt ineens. Klopt. Ja, nou, dan komt hij aan. Dit is mijn laatste bulletin bij jou, Lars. Ik heb voor je genoten. Dank voor de leuke samenwerking ook.
0: Insgelijks,
1: meneer. 420 kilometer op dit moment nog. Het is aansluit op veel plekken. Onder meer de A2 naar Utrecht vanuit Den Bosch. Tussen Rosmalen en Waardenburg 20 minuten aan dagelijkse drukte. Ook de A8 richting Amsterdam staat erbij. Voor knooppunt Zaandam 20 minuten, 3 kilometer. Vanaf Zaanstad Assen-Delft. De A15 dan, Gorkum-Rotterdam. Tussen Sliedrecht en Hendrik Ido Ambacht. Een half uur, 6 kilometer. En tenslotte nog, tot begin van de middag blijft de N33 dicht. In beide richtingen bij Appingedam. Gebeurt daar na een dodelijk ongeluk. Je wordt daar lokaal omgeleid, dus hou ook rekening met drukte in de omgeving daar. Wordt een beetje emotioneel, sorry. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. A1 naar Amsterdam bij 35,0. De A7 naar Heerenveen bij 108,0. En de A28 naar Zwolle bij 59,7.
0: Dat was hem dan, Tim. Dankjewel.
1: Ja, thanks. Was gezellig. Volgende keer bij mij.
0: Wat ga je doen eigenlijk nu je hiermee stopt? Want je kan nog niet met pensioen natuurlijk.
1: Nee, ik heb het wel geprobeerd, maar daar kwam financieel nog niet helemaal rond. Dat was jammer. Ik ga twee etages naar boven. Ik ga naar de communicatieafdeling.
0: Oh, je blijft bij de ANWB werken?
1: Aan de knoppen draaien. Zeker, ja, ik blijf bij het bond. Ja, hartstikke leuke werkgever. Goed naar mijn zin.
0: Ja, precies. Nou, wij nemen afscheid van elkaar, Tim, voor je in het ochtendprogramma.
1: Dat is gezellig, man.
0: Ja, het leuke is, zometeen om 9 uur horen we je gewoon weer. Ja,
1: dat klopt inderdaad. Maar dankjewel voor de urenlange gezellige samenwerking.
0: Tim, tot ooit!
1: Hoi, hoi!

vandaag de uitslagronde. Het gaat over gewoontes die je over hebt genomen van je vader en moeder, waarvan je vroeger zei, ah nee hoor, dat ga ik niet doen. Ga ik echt niet doen. Je antwoord is nog steeds welkom via de app van Radio NL. Draaien wij Dolores van Gino Graus.

0: met de Noorden. Guido van der Graaf, ik zeg ciao, doei, adios. Daarvoor Gino Graus met zijn Dolores. Teken, goedemorgen.
1: Nou, goedemorgen, Lars.
0: Ik had niet verwacht jou vandaag te spreken.
1: Ik reed nog even langs het hoofdkantoor.
0: Ja, ik vind het leuk dat je er bent. Begrijp het niet verkeerd natuurlijk, hè. Maar het is vandaag Buma NL-dag en daar ga jij naartoe.
1: Wij gaan zo meteen naar Buma NL inderdaad in Tilburg. En dan kunnen wij vanaf een uurtje of 12 weer een verslag doen van deze muzikale dag.
0: Eerste prijs is al bekend, hè?
1: Die is bekend.
0: De oeuvreprijs voor Benny Jolink.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Ja, dus nou ja, dat weten we al. Maar wat gaan we nog meer horen vandaag? Want jij bent daar natuurlijk niet om alleen maar even gezellig te praten.
1: Nee. Er zijn wat conferences dat bepaalde dingen uit de muziekindustrie in de spotlight komen. Daar wordt over gediscussieerd, er worden tips gegeven. Daar kunnen de mensen iets mee doen, vragen stellen. En dat zijn nieuwe feitjes, dat zijn oude dingetjes. En na afloop is er een borreltje. En dan vanaf 6 uur volgens mij worden de Buma NL Awards uitgereikt.
0: En daarom zometeen om 9 uur Rory op jouw stoel.
1: Wij gaan richting Tilburg. Rory gaat de werk- en uitvoering show doen.
0: Ik weet, Rory is op tijd vandaag.
1: Ik heb hem gezien.
0: Afgelopen donderdag heeft hij zich, verslapen. Dus ik heb hem vanmorgen in alle vroegte heb ik hem even wakker gebeld.
1: Oh.
0: Ja, om 7:10 had ik hem in de uitzending. Hij was toevallig al wakker.
1: Goed zo.
0: Maar ik heb hem even gebeld. Zei van, goh, je komt wel op tijd vandaag. Hè? Hij lag nog in bed met zijn vriendin. Ik ben een beelddenker, gauw.
1: Oké, okay, ja.
0: Maar hij zei, het komt goed.
1: Hij zit op kantoor. Ik heb hem net gesproken. Dus dit komt goed.
0: Teken, veel plezier in Tilburg.
1: Dankjewel. Tot later.
0: Gaan wij naar de ronde van de vraag van vandaag. En dat gaat over het lijken op die oude.

0: Welke gewoonte heb jij van je ouders overgenomen waarvan je vroeger zei, nee, dat ga ik niet doen? Dit is de vraag van vandaag. Het mooiste is ook altijd dat het jou dan irriteerde als kind zijnde, zeg maar, als ze dan dat soort dingen deden. Bericht van Ali, goedemorgen. Op je ouders lijken, nou, ik heb nou wel wat. Mijn kinderen zeggen, goh, hè, mama is ook weer bezig geweest. Ik mag de keet nog wel graag verbouwen. Ja, en dan niet als in feestend, maar de bank anders omzetten en zo. Dat soort dingen, weet je wel. Dat deed de moeder dus ook altijd. En nou heeft ze het overgenomen van vroeger. Jan, goedemorgen.
1: Ja, Lars, jongen, dat is een hele mooie, hè. Deuren op slot draaien. En even checken. Ja. En nog een keer checken.
0: En nog een keer checken. En nog een keer checken, ja.
1: Een tik van onze pa. Ja, joh.
0: Ja, dat is een mooi inderdaad. Dat is ook goed om over te nemen, hoor. Want volgende keer ga je weg zonder het te controleren. Nou ja, goed, dan weet je precies wat er gebeurt als je het niet controleert. Even bellen met Kevin. Kevin die heeft ook wat overgenomen waarvan hij vroeger zei, nee, dat ga ik niet doen. En mocht er voor hem nou toevallig een bijzondere maand voor de boeg staan. Kevin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat heb jij van je ouders overgenomen waarvan je vroeger zei, nee.
2: Het roken.
0: Ja, dat vond je maar smerig vroeger.
2: Ja, doe ik stonken en nou doe ik het zelf.
0: Maar er is toch een punt geweest dat je de eerste sigaret aanraakte, Kevin?
2: Ja, dat is al een paar jaar geleden.
0: En toen dacht je bij jezelf, hé, dit is een goed idee. Ik vind het stinken, laat ik hier aan beginnen.
2: Ja, nou ja, eerst stiekem en toen een keer betrapte mijn vader mij erop. Dus.
0: En wat zei hij ervan?
2: Ja, dat het niet verstandig was.
0: Ja, kan er ook weinig van zeggen als hij zelf ook rookt natuurlijk, hè?
2: Ja, nou niet meer.
0: Oh, nou, nu kan hij er wel wat van vinden.
2: Ja.
0: Ik zet hem op de lijst, Kevin, dankjewel.
2: Yo, hoi.

0: Dennis Leeman en zijn Marianne. Rory, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Het was me een waar genoegen om je vanmorgen vroeg even te spreken om 10:07.
1: Laten we het wel bij die ene keer houden, maar het genoegen was geheel wederzijds. Ja. En ik moet mij nog even rectificeren. Mijn vriendin die zei vanmorgen, heb je mij nou echt chagrijnig genoemd op de radio?
0: Ja, dat heb je inderdaad echt gedaan, ja. Zorg dat voor ruzie.
1: Ze was gewoon nog niet goed wakker, zei ze. Dus
0: gewoon bij deze rechtgezet. Doet ze iets in de politiek of zo? Daar kan ze zo weer meteen antwoorden.
1: Ja, inderdaad, ja. Dat is misschien wel iets voor haar.
0: Nou, goed.
1: We zijn er.
0: We zijn er. Gelukkig wakker en wel.
1: Zeker.
0: Afgelopen zaterdag, Rory, was het burendag.
1: Oh, echt waar?
0: Ik wou jou net vragen, heb je er wat mee gedaan? Maar deze reactie zegt van niet.
1: Nee, ik heb, ik ben niet zo heel lang geleden verhuisd. Ik heb allemaal nieuwe buren, maar ik heb niks van ze gehoord eigenlijk.
0: Oh, maar dan is dat toch juist het moment dat je zegt van, goh, weet je wat, hey, laten we even wat op touw zetten met z'n allen.
1: Eigenlijk wel, ja. Maar ja, ik wist niet dat het burendag was. Dan houd het op, hè.
0: Ik zeg het volgend jaar even tegen.
1: Maar heb jij wat gedaan dan met de buren?
0: Nee, ook maar...
1: en wat is jouw excuus?
0: ook niemand die zeg maar, het voortouw daarin neemt.
1: Oh ja, maar dat is, altijd, dat is ook met feestjes en zo. En met dingen afspreken met vrienden. Iemand moet het voortouw nemen.
0: Toch wel. Ik vond het wel grappig, want ik was zaterdagmorgen was ik even boodschappen doen. Ik liep door de winkel op zoek naar eitjes, broodjes, zeg maar. Heel en daar was weer even de ouderwetse koffietafel terug.
1: Oh.
0: Speciaal voor Burendag.
1: Oh, maar dat is wel leuk.
0: Nou, ik vond het wel grappig, want ik liep zo langs die koffietafel. En er was, je kan zelf wel een beetje gokken welke leeftijd daar ongeveer aan tafel zat natuurlijk. En ik was mijn rondje aan het doen en ik liep achter een man aan, die stond net op. En die ging precies naar hetzelfde gangpad als ik.
1: Oh.
0: We stonden bij de koekjes.
1: Ja.
0: En die beste man die haalt een pak koekjes uit het schap.
1: Ja.
0: Ja, prima, weet je wel, dat kan. Hij loopt terug, scheurt dat pak koekjes open. En gaat daar zitten oppeuzelen.
1: En toen dacht jij, nou, dan ga ik er ook even bij zitten.
0: Nou ja, dan bijna wel natuurlijk. Als er wat te vreten valt, dan ben ik van de partij. Maar ja, ik dacht, moet je daar wat van zeggen? Want het lijkt mij niet de bedoeling.
1: Ja, maar dat hoort erbij dan toch, denk ik.
0: Ja,
1: of zo.
0: Tuurlijk hoort het erbij.
1: Mensen hebben gezegd van, joh, pak wat je pakken kan, succes.
0: Oh, dan had ik het wel geweten. Ja, zeker. Maar dan waren er geen koekjes uit het schap gekomen.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Nee.
0: Ja, maar ik stond bijna op het punt om toch wat te zeggen van, meneer, dat het lijkt me niet de bedoeling. Maar ja, goed, hè, ik ben geen agent.
1: Nee, dat is ook zo.
0: Ja. Wat had jij gedaan dan? Had je er wel wat van gezegd?
1: Nee, ook niet. Ik had gedacht, oh, dat hoort erbij, weet je wel.
0: Ik heb er wel om gelachen.
1: Ja, maar dat is mooi, toch?
0: Ik nam het verhaal mee naar huis en ja, we hebben er wel om gelachen met z'n tweeën.
1: Ja.
0: Dat was burendag voor ons.
1: En die mensen hebben de prachtochtend gehad, denk ik.
0: Die hebben lekker koekjes lopen eten, waar u tegen zegt. Die hebben een super dag gehad. Goed, zometeen werk en uitvoering. En misschien nog even contact met Tirke, die is zometeen...
1: Ja, dat lijkt mij goed, inderdaad.
0: Ja. Goed, dat gezegd hebben, dan kunnen we het ochtendprogramma van deze maandag afronden. Morgenochtend 6:00 is het.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
3: BandyXL.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum. En van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
2: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
4: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
6: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
5: Nou,
6: naar Zwaagstra.
7: Zwaagstra Sierbestrating in Hogeveen.
6: Al aan de A37.
5: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
8: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
9: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
10: Leukes Outdoor in Wolvenga.
11: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
10: Genieten van je tuin.
11: Bekende merken als Four Seasons, Tierra Outdoor en Joy.
10: Leukes Outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
8: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
12: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
13: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
14: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profiadviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: Ford Smits, de officiële Ford dealer voor Groningen en Drenthe. Smits.nl.
16: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
17: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
16: Een initiatief van Pfizer.
18: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
19: Jazeker!
18: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
20: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
21: Radio NL zet de tijd op 9 uur.
20: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Nederlandse diplomaten in Israël moeten binnen een week het land uit zijn. Buitenlandminister Berendsen is niet blij dat Israël dat doet en probeert het netjes af te handelen. Het is niet bekend om hoeveel diplomaten het gaat. Israël is boos dat Nederland niks meer wil importeren uit de bezettelijke gebieden op de westelijke Jordaanoever. Pro probeert opnieuw abortus uit het strafrecht te krijgen. De partij vindt dat het uitgangspunt moet zijn dat het afbreken van een zwangerschap zorg is en geen misdrijf. Nu staat in de wet dat degene die abortus uitvoert strafbaar is, tenzij dat gebeurt in een speciale kliniek of een ziekenhuis. De Tweede Kamer praat vandaag over hoe het leger interessanter kan worden voor vrouwen. D66 denkt aan meer opleidingskansen. Kamerlid Jachtenberg zegt tegen Trouw dat vrouwelijke leiders rolmodellen kunnen zijn voor andere vrouwen. Dan hou je ook makkelijker vrouwen vast in plaats van dat ze vertrekken, denkt ze. En Curaçao heeft ook de tweede wedstrijd in de Nations League gewonnen. Nicaragua werd vannacht met 6-1 verslagen. Bij rust stond Curaçao met 5-0 voor. Het team van Dick Advocaat heeft plaatsing voor de kwartfinales nog volledig in eigen hand. Ze moeten nog twee keer tegen Trinidad en Tobago, dat geen punten heeft. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe wat bewolking met in het westen een spat regen. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten van het land. En dat was het ANP-nieuws.
0: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
1: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
0: In Klazina Veen.
19: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
23: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
24: Overson, groot en klein wonen.
23: Check de voorraad op overson.nl.
19: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
25: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
26: Nieuwe auto of betrouwbare occasion? Ga naar Virena Autogroep, de dealer in de regio van bekende merken als Kia, Omoda en Jeku. En je kunt er terecht voor het onderhoud van alle merken. Kijk voor een vestiging in jouw buurt op virenaautogroep.nl.
27: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je

0: jackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margrethe en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
2: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deuren, kom.
1: Gooi je werk aan de kant, heftig glazen en laat het feest maar beginnen. Margrethe en Roland, kwart voor bier, nu overal te beluisteren.
3: Hele goedemorgen, dit is Radio RL. Op deze plek begint zometeen werk in uitvoering, editie maandagochtend. Maar eerst naar Tim bij de ANWB. Hey, wat hoor ik nou? Ja. De laatste?
4: Ja, zeker. Ja, het is mijn laatste dag op zet naar vandaag. Ik ga een andere baan beginnen volgende week.
3: Maar wel bij de ANWB?
4: Ja, zeker. Ja. Ik ga 2 etages omhoog. Hey, dus dat is helemaal netjes. Blijf in de buurt.
3: Mooi. Nou, dan mogen we in ieder geval nog wel 3 keer van jou genieten vanochtend.
4: Zeker, ja, en ik heb helaas nog flink wat te melden. Het is druk onderweg. We zitten al wel onder de 200 kilometer gelukkig. Maar wel nog maar net hoor, echt 190 kilometer op dit moment. Op de A15 bijvoorbeeld, richting Gorkum vanuit Nijmegen. Vielen tussen knooppunt Del en afrit Arkel. 20 minuten, 5 kilometer. Ook een ongeluk bij Papendrecht, de A15 naar Rotterdam toe. Tussen Gorkum en Papendrecht, ongeveer een kwartiertje nog. De weg is daar dus wel weer helemaal vrij. Dan de A27 naar Gorkum vanuit Almere. Vanaf Hilversum tot aan knooppunt Lunetten. Een file van 8 kilometer en 15 minuten. Ten slotte nog even kort naar de N33. Die is in beide richtingen dicht bij Appingedam. Is nog tot 1 uur vanmiddag na een ernstig ongeluk vanmorgen. Je wordt daar lokaal omgeleid. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Langs de A10, de Ring van Amsterdam bij 11,2. De A50 naar Zwolle bij 213,1. En langs de A76 naar Aken vanuit Geleen. Bij Nut, om precies te zijn, bij 10,8.
3: Wat is nou jouw mooiste herinnering aan 5 jaar files lezen? Wat ga jij aan je kleinkinderen vertellen?
4: De eerste keer ben ik nog wel bij Jeroen van Inkel. Vond ik wel een groot ding. Ja. Dat is natuurlijk echt wel een radio-icoon. En daar moest ik dan de files doen. Dat vond ik wel spannend.
3: Zei die hi.
4: Dat weet ik wel. Ja, hi, hello.
3: Juist.
4: Ja, dan ging dat ook weer zo.
3: Ik vind het mooi.
4: Dat was heel cool.
3: Ja, dat kan ik me voorstellen inderdaad, ja. Nou, en dan bij ons, hè, natuurlijk.
4: Ja, tuurlijk, zeker, uiteraard.
3: Ja, zeker. Leuk. Mooi. Zeker. Nou, wij spreken jou straks weer. Hoi, hoi.
4: Yes, tot zo lang.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Ja, het is werk in uitvoering zonder teken vanochtend, wel met Rory en met Birdie nu. Welkom in de bus.
0: Dit is de muziek van

0: begrijp dus net dat het burendag was dit weekend. Dan is het ook een kwestie van boodschappen doen. En dan checken, heb ik alles in huis, hè, voor een mooi feestje. Het was Noud-Noudse op Radio Bril.
1: Mag ik met je mee vannacht?
0: En ook nog Birdie en Welkom in de Bus. Nou, welkom in de bus die weer gaat rijden tot aan de lunch. Het is werk in uitvoering op Radio Bril. Ja, misschien dat je zelf wel in de bus zit momenteel als chauffeur of onderweg naar je werk of naar school. In dat geval, nou ja, welkom bij het programma. Vandaag even zonder Teken Wouda. Ja, dat was natuurlijk eigenlijk een beetje bekend al waar die naartoe gaat. Ik zou natuurlijk kunnen zeggen, hij gaat inbreken de hele dag. Hij is net vertrokken met een bivakmuts en met een koevoet. Nee, hij gaat inbreken in de uitzendingen vandaag. Vanuit Tilburg, Poppodium 013. Daar gebeurt het vandaag. Daar komt heel Nederlandstalig, zingend en liefhebbend Nederlands een beetje bij elkaar. Voor de Buma NL-dag. En er zijn er vanavond ook woorduitreikingen en zo. Ja, hij heeft het net nog allemaal zelf verteld hier. Maar mocht je net de radio aanzetten, dan weet je waar die is. Maar het goede is, hij is niet helemaal weg. Want hij gaat dus de hele dag inbreken in de uitzendingen van Radio Bril. Om verslag te doen van wat er allemaal gebeurt. Dus als er iets gebeurt daar, dan hoor je dat als allereerste op Radio Bril. Voel ik me ineens heel urgent met het programma, hè? Mooi is dat. En verder vooral de allerbeste muziek om de werkdag op te starten met Ferry de Lid zometeen. Ook Damien van ons ga je horen. En dit is Borsato.

De nieuwe Damien van Os was vorige week ook Hollandse nieuwe hier bij Radio RL. Hard to Get heet hij en je hoorde hem zojuist. Ja, leuk dat er dan een opvolger komt. Hij is natuurlijk van de Diamanten Ring. Die kwam vorig jaar uit. Ook al heel lang aan het zingen en met muziek bezig. En ik heb hem vorig jaar een keer zien optreden, of dit jaar nog zien optreden. Bij de Snake Week was dat, geloof ik. En dan zie je dus, dan doet hij de Diamanten Ring. En dan op een gegeven moment een paar eigen liedjes. Maar vooral ook heel veel medleys van andere artiesten. Wat leuk is natuurlijk, daar is helemaal niks mis mee. Dat moet je gewoon lekker doen. Er zijn heel veel artiesten die dat doen en die maken er een hele leuke middag van. Maar het is natuurlijk ook als artiest leuk als je dan eigen dingen kan doen, toch? Nou, en deze kan zeker aan het repertoire worden toegevoegd. Hard to Get hoorde je dus zojuist bij Radio RL. Het is werk en uitvoering maandagochtend. Hopelijk heb je een beetje een mooi weekend gehad en kunnen we samen beginnen aan een mooie werkweek. Dat doen wij zometeen ook met het Muziekhotel. Ik heb de sleutels gekregen van Teken, dus ik ga zometeen twee kamers openen. Ik heb de sleutels van alle kamers gekregen en ik ga er twee openen. Natuurlijk gaan we dat op geheel eigen wijze, gaat de computer dat uitkiezen. Dat betekent wel dat er straks ook weer nieuwe liedjes bij moeten. Dus als jij nu al zoiets hebt van, hey, er is een liedje dat moet echt straks een kamer gaan opvullen in het hotel. Stuur dat maar vast door, pak even de Radio RL app erbij en stuur een berichtje. Dan heb je zomaar kans dat die wordt opgenomen. Dus dat zometeen het Radio RL Muziekhotel. En ook leuk, de nieuwe van Gerard Joling. Heb je die al gehoord? Gaat al heel hard op sociale media. En dit is echt over zo'n weekend dat we allemaal wel eens hebben meegemaakt.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Wat is dit heerlijk.
2: Ja, het genieten is begonnen met een vloerverwarming van Temme & Co.
1: En fijn dat ze zo snel klaar waren met installeren.
2: Echte vloerverwarmingsspecialisten doen echt alles voor een warm gevoel.
1: En die begint op temmenenkoopgroep.nl.
2: Ja.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
3: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
4: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
5: Begin je op zoek naar pellets?
0: Kies dan voor duurzame pellets van pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
3: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
6: We zeggen niet dat we de beste zijn en we zeggen ook niet dat we de goedkoopste zijn. Maar al onze klanten gaan tevreden weg en komen met een goed gevoel weer terug. Dat moet u toch ook genoeg zeggen?
7: Autobedrijf Van Veghel, in de Casino Veen.
8: Wie 's nachts uit vissen gaat, kan zomaar de volgende ochtend met dit gevoel wakker worden.
9: Wie 's nachts uit vissen gaat, moet 's morgens de netten drogen.
8: De nieuwe feestplaat van DJ Brando.
9: Wie 's nachts uit vissen gaat.
8: Nu overal te beluisteren.
10: Zo, klus klaar?
11: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
10: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
11: Hoe dan?
10: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
11: Mag wat kosten zeker?
10: €15 per maand.
11: Echt? Hoe heet het?
10: Ik app het je wel even.
11: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
10: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
12: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
15: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: Dora, Griekse nacht op Radio Rijl. Ik was dit weekend nog even bij de Griek, bij mijn ouders in het dorp. Even gezellig naar de Griek geweest. Alleen ik maak dan altijd de fout om dan te laat nog zo'n Griekse koffie te nemen. Ik weet niet of je die wel eens gehad hebt. Dat is zo'n hele sterke koffie. Heel klein bakkie met allemaal van die drap onderin. Zeg maar espresso, maar dan nog een slag sterker eigenlijk. Dus ik had dat ding genomen. Maar ja, toen 's nachts natuurlijk had ik plafonddienst. Dus dat is ook een soort Griekse nacht. Maar dat is dan niet helemaal wat Dora bedoelde, denk ik, in dit geval. Daarvoor, ja, omdat het zo'n lekker weer wordt deze week. Gewoon een beetje lekker nazomer. Er is splitsing en wind en zeilen. Lekker even voor dat zomergevoel terug.
1: Radio NL, Muziekhotel.
0: Ja, en daar is het ook alweer druk. Het is in vol bedrijf. De ontbijtzaal die is inmiddels geopend. En daar zitten nog wat mensen te eten. Ja, maandag is altijd zo'n dag dat dan de lang weekend mensen dat die uitchecken. Hè. Die hebben dan nog lekker een extra dagje gehad. En die mogen dan, of moeten dan eigenlijk weer naar huis. En wij gaan zometeen weer twee liedjes in dit geval vakkundig helpen uitchecken. Dat doen we met de computer. Die gaat twee liedjes kiezen en die gaan we zo meteen draaien. Dat is dan wel het mooie van het muziekhotel, hè, dat we dan die liedjes draaien. Dus als ze zijn uitgecheckt, heb je er nog wel even plezier van gehad. Dat is dan mooi natuurlijk. Zometeen ook weer twee nieuwe liedjes toevoegen. Ik zie al heel veel leuke suggesties binnenkomen. Onder andere ook Peter Blanke met Het is moeilijk bescheiden te blijven. Nou, maar die staat er al in. Dus stel je wil dat liedje erin hebben, die zit al in een kamer. Sterker nog, het kan zijn dat we die zometeen gaan draaien. Dus daar hoef je dan nu momenteel even niet voor te appen. Maar andere liedjes zijn van harte welkom. Ga ik eens even kijken hier. Ik start de computer. En die gaat zometeen het eerste nummertje uitspugen. Het eerste nummer. De eerste kamer die we gaan openen vandaag is kamer 10. Daar zit in Belinda Kienaar. De tijd van mijn leven. Die is uitgekozen door Belinda. Toevallig uit Emmeloord. Ja, is niet dezelfde Belinda dan, hè, maar wel mooi dat dan een naamgenoot dat heeft aangevraagd. Nou, dan eens even kijken naar de tweede. Oh, dat is ook een mooie. Dat is kamer 1.
1: Radio NL, Muziekhotel.
0: Gewoon meteen aan het begin van de gang zit kamer 1. En daar gaan we... Of nee, kamer 3, sorry, is dat. Ik heb mijn leesbril niet op vandaag. Maar kamer 3 is dat. En daar zitten in de Wannabes met Goedemorgen Zonneschijn. Nou, die is dan toevallig wel mooi voor een maandagochtend natuurlijk. Dankjewel Patty, die heeft hem aangevraagd. Patty uit IJsselstein, die heeft ervoor gezorgd dat dit liedje kamer 3 mocht bewonen. Maar hij gaat eruit. We gaan het nu voor je draaien. En welke liedjes mogen dan in de kamers die we nu hebben leeggemaakt? Laat het weten in de app van Radio NL.
1: Radio NL, Muziekhotel.

0: is now.
1: Belinda Kiddaar en De Tijd van Mijn Leven.
2: Radio NL Muziekhotel.
1: Ja, die zat in Kamer 10 in het Muziekhotel. Belinda uit Emmeloord, die had hem aangevraagd. Die had hem daar geplaatst. En bij deze is die gedraaid. En dat betekent ook dat we weer twee nieuwe kamers mogen gaan bezetten. Want de wannabes zaten daarvoor nog. Die zaten eigenlijk in Kamer 3. Maar die zijn er dus ook uit met Goedemorgen Zonneschijn. Nou, zijn er heel veel suggesties binnengekomen. Dank je wel daarvoor. Want er zijn echt heel veel leuke liedjes. Dus het is weer lastig kiezen. Maar echt beraad gehad hier. En dan zijn wij gekomen tot de volgende liedjes. Petra uit Bodegraven, die vroeg aan Jannes en Griekenland. Ja, hebben we het over Griekenland, die Griekse koffie en zo. Leuk om er dan een Griekenland liedje in te zetten ook weer natuurlijk. Die gaan we in kamer 3 zetten. Petra uit Bodegraven met Jannes dus. En dan is kamer 10 nog over. Ja, wat gaan we daar dan neerzetten? Dat is ook een hele mooie. Dat is de suggestie van Rinus de Flora Flitser uit S. Die heeft namelijk ook een hele mooie. Die zegt Stef Bos met Het is nu later. Een heel mooi gevoelig liedje is dat. Zetten we bij deze in het Muziekhotel. En dan vanaf morgen de kans dat hij gedraaid wordt. Hè, dat hij eruit komt rollen. Want dan zit Teken weer op deze plek. Oud en vertrouwd. En dan gaat hij gewoon weer een nieuwe ronde doen van het hotel.

Ja, ik hoop niet dat je er één van was, maar heel veel mensen die hebben echt een doorwaakte nacht gehad. Het had alles te maken met de volle maan. Het was weer volle maan. En ja, dan schijnen mensen daar last van te hebben. Dan zul je dit herkend hebben. Slapeloze nachten van Jeroen van der Boom hoor je bij Radio Marel. Dit is Werk in Uitvoering, tot aan de lunch. Met zometeen de 10:30 gaan we langzaam maar zeker weer naartoe. Dus als je een mooie suggestie hebt voor een liedje dat we kunnen draaien, laat maar weten in de app. Dit is Arne Jansen. Jij bent

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag. Grootpakket.nl.
3: De R is weer in de maand. Dus liggen de rollade stamppotwasjes en rookworsten weer in de automaten van Kalverhouderij Groen in Dedemstraat. 24/7 geopend. Puur ambachtelijk en boordevol smaak. Ja, lekker hoor. Je kan deze producten ook bestellen via kalfsvleesdedemstraat.nl. Kalverhouderij Groen. Ommerkanaal 27 Dedemstraat.
4: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
5: Nou,
4: naar Zwaagstra.
6: Zwaagstra, sierbestrating in Hogeveen.
4: Al aan de A37.
3: Onze winkel naast de boerderijautomaten is geopend op vrijdag tussen 10 en 5 uur en op zaterdag tussen 9 en 1 uur. Kalverhouderij Groen, Ommerkanaal 27, Dedemsvaart.
7: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
8: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
9: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
10: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
9: Kijk op ProStop.nl.
11: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
12: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
13: Joehoe! Hey, buurman!
14: Nou, gezellig. Zit ik net lekker tv te kijken.
15: Hey. Ach joh, die is gewoon benieuwd naar onze nieuwe zonwering en stalen binnendeuren van Glasidee.
14: Hey, verwijs hem maar naar Glasidee in Emmen.
15: Goed idee. Joehoe. Kun jij verder met niets doen.
12: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
16: Je maat je iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor €36,95.
17: Welkoop.
16: Weet wat te doen.
18: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
19: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
20: Jazeker!
19: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
21: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
22: Radio NL zet de tijd op 10 uur.
21: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Nederland stopt €10 miljoen in nieuwe mogelijkheden om Oekraïnse soldaten te trainen. Met dat geld moet het makkelijker worden om het in Oekraïne te doen. Die steun is volgens minister Jessogus nodig om soldaten sterker naar het front te sturen. Europese defensieministers praten vandaag over extra geld voor Oekraïne. Pro vindt het tijd dat abortus wordt gezien als gezondheidszorg. Nu is iemand die het uitvoert in principe strafbaar, tenzij strenge regels worden gevolgd. 3 jaar geleden was er te weinig politieke steun en nu komt Pro met een nieuw wetsvoorstel. Voor de Kamer demonstreren zo'n 50 dolomina's die blij zijn met het plan van Pro. Er is nog steeds veel politie bij de Britse luchtmachtbasis, waar gisteren 5 mensen werden opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad. Amerika gebruikt de basis voor aanvallen op Iran. Er wordt onderzocht of dat er iets mee te maken heeft. Sommige omwonenden kunnen volgens Sky News nog steeds niet terug naar huis. En schrijvers en journalisten voeren morgen actie bij Facebook in Amsterdam. Volgens hen worden hun teksten zonder toestemming gebruikt om AI te trainen. Ze eisen een eerlijke vergoeding en meer zeggenschap over hun werk. Ook bereidt onder meer de journalistenvereniging een rechtszaak voor tegen Facebook-eigenaar Meta. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe wat bewolking met in het westen een spat regen. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten van het land. En dat was het ANP-nieuws.
1: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
5: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
1: In Klazina Veen.
17: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
20: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
24: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
25: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
26: Bart isoleert met de isolatieshop, ja. De aannemer, de energiecoach. Hi. Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
27: Oh, fuck, man.
26: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
24: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
28: Thuiskomen is ergens binnenstappen en meteen weten, hier zit ik goed. Een vaste contactpersoon. Echte mensen aan de telefoon. Iemand die meedenkt, eerlijk antwoord geeft en doet wat is afgesproken. Dat gevoel van thuiskomen, dat hoort bij Friesland Lease. We staan voor je klaar, denken mee en zorgen dat jouw mobiliteit gewoon goed geregeld is. Zodat jij onderweg nergens onnodig naar hoeft om te kijken. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
29: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl. Santino.
30: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
31: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
32: Ja, goedemorgen. 9:56 alweer. Dit is Radio WNL. En we gaan voor het één na laatst naar Tim Schaap bij de ANWB. Goedemorgen.
2: Zeker, goedemorgen. Ja, het rijdt hier en daar nog wat langzamer. Helaas is de spits nog niet helemaal afgerond. Op de A2 bijvoorbeeld nog een file richting Den Bosch vanuit Utrecht. Tussen Geldermalsen en Kerkdriel, 10 minuten, staat een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Goed nieuws over de A15 naar Rotterdam. Bij Hardingsveld-Giessendam is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf Gorkum nog wel een file, ongeveer 5 tot 10 minuten. En bij Appingedam duurt het nog tot 1 uur vanmiddag. De N33 blijft in beide richtingen dicht na een ernstig ongeluk vanmorgen. Je wordt daar lokaal omgeleid. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A10, de ring van Amsterdam, bij 11,3 bijvoorbeeld. De A27 richting Almere bij 115,0. En ook langs de A76 vanuit Geleen bij 12,6.
32: Is er iets wat jij niet gaat missen aan je werk ook, Tim?
2: Het is wat ik niet ga missen. Ja, sorry, de vroege wekker. Die viel af en toe wel een beetje dat ik denk, was akelig.
32: Die voelde ik aankomen. Ik stelde de vraag, toen dacht ik, dat zal hem wel zijn, ja.
2: Ja, maar dat klinkt ook weer zo zeur om dat te zeggen.
32: Ja, er zijn mensen die zijn alweer onderweg en zo. Ja, dat is ook zo.
2: Ja, exact. Dus het was jarenlang heel goed te doen en leuk. Maar dat ga ik toch al stiekem van genieten. Om dat een beetje van 9 tot 5 te werken en dus uit te kunnen slapen.
32: Dat klinkt als een ambtenaar.
2: Lekker, hè?
32: Ja, heerlijk. Ja, heel goed. Hey Tim, dankjewel en tot straks.
2: Yes, tot zo weer.
24: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
32: Het is werk en uitvoering met zometeen de nieuwste van René Schuurmans. En eerst Wolter Kroes, even Wezingen.
24: Dit is de muziek van Radio NL.

dat is wat je noemt wel een vrolijk begin van de maandag natuurlijk. René Schuurmans. En zijn allernieuwste die heet Perfecto. En dat hoor je uiteraard bij Radio RL. Het is werk en uitvoering. Maandagochtend zonder teken. Wel met Rory en met zometeen gewoon vertrouwd. De 3 na 11:30. Daar gaan we met rasse schreden weer naartoe. En als je een leuk liedje hebt dat je zometeen zou willen horen, dan is dit het moment om die te sturen in de app van Radio RL. Krijg je zometeen Sven Versteeg. En nu eerst Jan Smit met een liedje over de God van de Liefde. En nou heb ik ooit geleerd ook. Ik heb ooit een boek gelezen. En daaruit bleek dat dit is ook een achternaam. Met name op de Waddeneilanden heb je die veel blijkbaar. Cupido.

Ik weet niet of je een kijker bent van Temptation Island, maar dan ken je deze man natuurlijk al langer, hè? Jari Hellegers, daar ooit begonnen in dat programma, daar werd hij bekend. En toen uiteindelijk is hij dan een muzikale carrière begonnen. Ja, wel leuk, de meeste mensen die uit dat soort programma's komen, die beginnen een andere carrière, hè? Op een niet nader te noemen website, waar je dan het een en ander van jezelf laat zien en waar je wel heel veel fans hebt, naar het schijnt. Maar hij dacht, ik ga de muziek in, lekker. En dat deed hij dan onder andere samen met Monique Smit, die je dan eigenlijk, ja, tegenwoordig kennen we die natuurlijk van heel veel muziek. Ook nog uit de Kids Top 20 natuurlijk, maar helemaal in het begin uit de serie van Jan, hè, van haar broer. Daar zat ze eigenlijk in, liet ze zich voor het eerst zien, zeg maar. En toen daarna ging het allemaal rollen voor haar, Monique Smit. Dus je zou technisch gezien kunnen zeggen dat zij ook van tv komt. Net als de nieuwste sensatie, Timothy natuurlijk, uit BNB Vol Liefde.

0: vakmensen. Zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
1: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
2: Jansen en de Wit.nl.
1: Dat werkt wel.
3: House for sale?
4: Melenberg Makelaardij is je gedreven makelaar en regelt makkelijk en snel je verkoop, kent de vastgoedmarkt in regio Emmen en gaat door waar anderen stoppen.
3: Ook voor aankoop en taxatie. Melenberg.nl.
2: Jansen en de Wit.nl.
1: Dat werkt wel.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
6: Een betrouwbare occasion met NAP? Autobedrijf Kuipers in Weerdingen en Nieuw-Weerdingen. Al 30 jaar vertrouwd. Ook voor onderhoud, reparatie en APK. Check snel autobedrijfkuipers.nl.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je

0: Houthandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebekoop. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Voor elke schilder die alleen het beste wil. Kip Washi-Tech. De lijn schilderstapes van origineel Japans washi-papier. Super flexibel, scheurvast en gegarandeerd strakke verflijnen. Kip Washi-Tech. Hecht aan kwaliteit.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Oh, wat is die gasrekening toch hoog.
5: Kom, we gaan naar Patrick van 123 Pelletkachels in Steenwijk. Die heeft een stille pelletkachel met een geveldoorvoer en een katalysator tegen stankoverlast. Compleet geleverd voor maar €2795, inclusief installatie.
6: De kachel staan aan en de koffie staat klaar. 123pelletkachels.nl.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL.
12: Altijd aan. Radio NL.
11: Altijd aan.
13: De 3:30.
14: Zo, hè. Ja, tijd voor een kleine muzikale boost. Ik kan me voorstellen dat je die goed kan gebruiken op maandagochtend. Wat wil jij horen? Jouw liedje kan er nog bij zometeen in de 3:30. Laat het even weten via de app van Radio NL. Gerrit uit Wolvenga, die heeft een hele mooie. Die zegt goedemorgen voor de 3:30. Heel graag Mijn Engel van Jeffrey Heesen. Zet ik erbij, ga ik draaien zometeen. En eerst een suggestie van Danny uit Apeldoorn. Die heeft een audio-appje ingesproken. Goedemorgen.
15: Goedemorgen, Rory. Voor de 3:30 wil ik graag een liedje aanvragen. Eentje van Jan Biggel.
14: Oh.
15: Als bij ons Den Haan weer krijt.
14: Ja, die is wel heel leuk, Danny. En ook 10 punten voor het Brabants.
11: De 3:30. Nummer 1.

0: prachtig.
1: Dat ben jij.
0: Jeffrey Heesen, mijn engel, aangevraagd door Gerrit uit Wolvenga in...
2: De 3 na 10:30.
0: En daarvoor nog een hele mooie van Danny uit Apeldoorn, Jan Biggel en...
3: Als bij ons Den Haan weer krijt.
0: Ja, ik had het niet mooier kunnen doen, Danny, dankjewel. Nou, nog één verzoekje over en die gaat vandaag naar Vico uit Almelo.
4: Ik zeg goeiemorgen, ik wil graag een plaatje aanvragen... voor mij en mijn collega's voor de 3 na 10:30. Dat is de grote race. Goed, van de Tegelzetters uit Almelo.
2: Nummer 3.

Het begeleidingsbandje van Henk Wijngaard waren zij nog een tijd. Quintus, dat klinkt als één persoon, maar is dus een band. De Grote Race hoor je op Radio RL speciaal voor Vico en de collega's. De tegelzetters in Almelo. Die gaan daar lekker tegelzetten met Radio RL op de achtergrond. Waar je nu Sean West hoort. Je raakt me zo.

met Gisby en zijn nieuwste Hollandse nieuwe deze week, Forchera. Ach hoor, die motor is even ronken. Ja, begonnen in de middagshow bij Stefan hier. Hè, was een weliswaar nog een beetje een ballad, een cover van een heel oud liedje. Maar ja, dat is doorontwikkeld tot dit. En die draai je met veel plezier bij Radio Barel. Dit is Werk en Uitvoering. Met nu Robert van Hemert. Dit is Zoet Zout Zuur.

0: vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Organiseer je een feest of evenement? Bij Horeca JNB in Hoogeveen vind je alles. Nu 50 liter Grolsfust voor maar 120 euro. Of 20 liter voor maar 65 euro, inclusief BTW.
2: De prijzen vallen bij Horeca JNB.
1: Tevens verkoop van tapinstallaties en onderhoud.
3: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
4: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
5: Bij Hal18.nl zit je goed. Zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
6: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: De Weerzeloze Markt, dat is altijd weer een feest.
8: Psst, aanstaande zaterdag zijn we er weer.
9: Jij ook?
8: Beleef iedere zaterdag van 9 tot 1...

0: gezelligheid van de Weerseloze Markt. Kom naar Weerselo en struin langs nieuwe, gebruikte, vintage en retro goederen. Een dag vol verrassingen. Kijk voor informatie en reservering op weerselozemarkt.nl.
1: Heb je

0: Op zondag 11 oktober is er van 12 tot half 5 een Militaria-beurs op de Weerseloze Markt. Kijk snel op weerselozemarkt.nl.
1: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
2: En mooi groen.
1: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
2: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
3: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
4: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
5: Gritter Chalets en staakcaravans.
3: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
6: Yes, kids los! Ben jij er ook bij? Zaterdag 24 oktober. Oktoberfest, feesttent Sneijenveen. DJ Thomas Tannenbaum. Immer Hansi. Oktoberfest bands, das Tirol Team. Lange biertafels, bratwurst. Ons, die beste artiesten. Tent open vanaf 7:30. Bestel nu je tickets op oktoberfestnijenveen.nl. Auf geht's!
7: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
6: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
9: Jazeker.
6: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
11: Radio NL zet de tijd op 11 uur.
10: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Een jongen van 17 is in België opgepakt nadat zijn moeder en oudere zus dood werden gevonden. Volgens de VRT heeft hij ze gedood met een bijl. Het Openbaar Ministerie wil niks zeggen omdat de verdachte minderjarig is. Dat zegt alleen dat het om een moordonderzoek gaat. Er is ook niks bekendgemaakt over een mogelijk motief. Patiënten kunnen weer inloggen bij het Elisabeth II Steden ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk. Dit weekend werd alles afgesloten nadat het ziekenhuis was gewaarschuwd voor wat kritieke kwetsbaarheden werden genoemd. Een Fries ziekenhuis dat ook was getroffen zei gisteren dat het niet om een hek ging. Een groep Dolomina's voert actie voor de Tweede Kamer. Ze eisen dat abortus legaal wordt. Nu is het nog strafbaar, tenzij het in het ziekenhuis of een speciale kliniek gebeurt. De eis van de Dolomina's krijgt ook politieke steun. Pro komt vandaag met een wetsvoorstel om abortus uit het wetboek van strafrecht te schrappen. En de Amerikaanse regering heeft geen plannen om wapens te verkopen aan China, zegt het Witte Huis. De Amerikaanse ambassadeur in China zei dat president Trump de wapenverkoop had voorgesteld aan president Xi. Dat ligt gevoelig in de VS en volgens het Witte Huis klopt het verhaal niet. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe wat bewolking met in het westen soms ook een bui. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten van het land. En dat was het ANP-nieuws.
11: Ga je naar Haken Slaapcomfort.
13: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
11: In Klazina Veen.
14: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject? Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
15: Bouwcenter Concordia. Bouwcenter Concordia.
14: Altijd snel geleverd.
16: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
14: Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.

0: dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 Vietenolie tankstations.
1: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
2: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
1: Kijk op ProStop.nl.
3: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
4: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt. Geniet

0: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch, de McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelmandje. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Nou, Tim van de ANWB.
3: Ja, hoi.
2: Je mag hoi. Zelf kiezen. Wil jij een kleine afscheid of wil jij een groot afscheid?
3: Oh. Nou, als je het vraagt, zeg ik natuurlijk groot. Ben wel
2: toch maar groot, hè? Nou, oké.
3: Wow.
2: Dit is een bijzonder radiomoment. Beeld en geluid, luistert u mee. Het is de laatste keer Tim Schaap op Radio RL.
3: Ja,
2: ja, word je toch uitgeleide gedaan met dit muziekje, hè? Dit is zeg maar voor
3: het hele orkest dat komt
2: voor de grote. Ja, die heb ik allemaal gevraagd hier. Dat wordt nog een kostenpostje, maar dat komt maar goed, denk ik.
3: Heel goed, heel goed.
2: Nou.
3: Ja, en dan gelukkig maar voor een paar files, want op de meeste plekken valt het eigenlijk wel mee. De N209, daar rijdt nog langzaam Hazerswoude-Rotterdam voor Zoetermeer, 2 kilometer, 10 minuten. En de N33, die is nog steeds in beide richtingen dicht, ter hoogte van Appingedam. Komt door een politieonderzoek na een ongeluk van vanmorgen vroeg. De weg zelf is dicht tot 1 uur vanmiddag. Je wordt daar lokaal omgeleid. Dus reken maar op iets van vertraging daar in de regio. Dan meerdere flitsers nog, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A6 naar Muiden bij 50,1. De A15 naar Gorkum bij 88,3. En de A30 Barneveld-Ede bij 16,4.
2: Ik vind het eigenlijk wel mooi met deze muziek. Ik vaker nou, doen. Normaal doen we dit natuurlijk, maar goed.
3: Ja, nou, een soort ecstasy-trip van heb ik jou daar.
2: Ja, inderdaad. Nou Tim, ja, dat was hem dan.
3: Ja. Zeker, was gezellig. Dankjewel, Roel.
2: Ja, was zeker gezellig.
3: Tot de volgende keer.
2: En namens de vrienden bij Radio RL, dankjewel voor alles en het gaat je goed.
3: Yes, helemaal goed. Dankjewel.
2: Dag, en mooi.
3: Uiteraard van hetzelfde. Doei, doeg.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Rory Jonkerga. Nou, gaan we nu gewoon door met de orde van de dag, hoor. Tol Hansen hoor je zometeen. Er is die leuke van de 3J's.
4: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Jon Denderon. Dat is het liedje van Tol Hansen. Het was wel mooi geweest als dat van Rodondendron Brandsteder of zo was geweest. Maar dat was dan weer niet zo. Hoorde je uiteraard bij Radio WRL met daarvoor nog dat leuke liedje van de 3J's. En je zit in mijn hoofd. Ja, zo lekkere zomerse temperaturen komen er toch weer aan. Na zomer 2026. En dan mag zo'n liedje niet ontbreken natuurlijk. Dat is ook wel lekker vrolijk. Ik heb er zometeen nog één in die categorie. Ook echt één van de zomerhits, zou je wel kunnen zeggen, van van de afgelopen zomer. Want we zitten officieel alweer in de herfst. Dat voelt al niet zo, dat is eigenlijk wel goed ook. Ik heb over zomerhits gesproken. Weet je nog dat we tot een paar weken geleden, toen draaiden we heel veel dat liedje Italiani van Jeffrey Leunenberg. Dat was toen nieuw en dat is een grappig liedje, want alles daarin wordt dan geïtaliaanst, zeg maar. Dus er worden overal Italiaanse woorden van gemaakt, wat helemaal niet Italiaans is. En nu heeft hij een nieuw liedje uit. Dat heet Ik slaap wel op de bank vannacht. En dan weet jij natuurlijk waar ik aan denk. Ik weet niet of jij aan hetzelfde denkt, maar ik denk dan aan dit natuurlijk.
1: Ik slaap weer op de bank vannacht. Ik slaap lekker op de bank vannacht.
0: Dat is natuurlijk Jochem Meijer.
1: Ik slaap lekker op de bank vannacht. Ik slaap lekker op de bank vannacht.
0: Ja, precies. Dat zou het dan kunnen zijn, maar dat is het eigenlijk helemaal niet in dit geval. De titel doet er wel aan denken. Ik ben benieuwd. Maar goed, wel een leuk liedje. Nieuwe Jeffrey Leunenberg. Ik slaap al op de bank, heet hij. En je hoort hem nu als allereerste. Uiteraard bij Radio WRL.

ik snap hem wel, hoor. Inderdaad, ja. Ik snap hem wel, die Joey Nicolai over zijn Tinto de Verano. Ik was een paar weken geleden op vakantie in Spanje. En toen had ik natuurlijk de hele zomer hier gezeten, dit liedje gedraaid. Dacht ik, nou, laat ik het dan ook maar eens een keer proberen, zo'n drankje, weet je wel, op vakantie. Ja, ik kan je zeggen, het is niet bij je eentje gebleven, zeg maar. Nee, het is inderdaad wat lekker spul. Joey Nicolai hoorde je en Tinto de Verano op Radio RL. Straks wel een beetje weg in de top 30, hè. Staat op 10 momenteel. Heeft wel top 5 gestaan. Maar ja, goed, van de andere kant, het wordt hier ook weer lekker weer. Dus wat dat betreft kan dat dan zomaar weer in de hand hebben dat dat liedje gaat stijgen. Zou kunnen natuurlijk. Ja, heb je dan alleen maar aan dat spul gezeten, hoor ik je denken. Nou, nee, want we hadden op vakantie, wij vlogen over de colafabriek. Ze hebben in Spanje een eigen colafabriek. Daar vlogen we overheen. Ik denk, nou, laat ik dat dan ook eens even proberen. En ik weet niet of het nou was omdat wij zo lekker in vakantiesferen waren of dat het echt zo is. Maar hij leek wel zoeter ook daar, de cola. Dus heel verantwoordelijk omgegaan. Nou, niet zozeer met, zeg maar, met het afvallen en zo. Dat is niet gelukt. Maar even heel verantwoordelijk met mijn drankjes omgegaan, hoor. Dus lang niet alleen Tinto de Verano geworden. Maar goed, allemaal de aanleiding van Joey Nicolai. Die hoorde je zojuist op Radio RL in werk en uitvoering. En dit is Marco Schuitmaker. Loesoe op de radio.

0: house for sale?
1: Meulenberg Makelaardij is je gedreven makelaar en regelt makkelijk en snel je verkoop, kent de vastgoedmarkt in regio Emmen en gaat door waar anderen stoppen.
0: Ook voor aankoop en taxatie. Meulenberg.nl. Wat is dit heerlijk.
2: Ja, het genieten is begonnen met een vloerverwarming van Temme en Koop.
0: En fijn dat ze zo snel klaar waren met installeren.
2: Echte vloerverwarmingsspecialisten doen echt alles voor een warm gevoel.
0: En die begint op temmenenkoopgroep.nl.
2: Ja.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Hey, vakmensen. Zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
5: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
6: Jansen en de Wit.
5: Dat werkt wel.
7: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie. Dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
6: Jansen en de
5: Wit.nl. Dat werkt wel.
8: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
9: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
8: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
10: Kemco Voordeelshop Cassinaveen. Voor wasmachines, drogers, koelkasten, inbouwapparatuur, tv's en audio. Altijd superlaag geprijsd. Koop met extra veel voordeel bij Kemco Voordeelshop. Kwaliteit, maar dan super voordelig. Dus kom naar Kemco Voordeelshop. Langestraat 130 in het centrum van Cassinaveen.
8: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
11: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
12: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
13: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
14: En, heb je de klus?
15: Nee man. Ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
14: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
15: Oké, app het even. Deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
14: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis.
16: Deddo. Zo simpel is het.
17: Ford Smits. De officiële Ford dealer voor Groningen en Drenthe. Smits.nl. Hou jij van aanpakken en echte waardering? Word dan monteur bij Jan Kemp. De specialist in diverse merken kranen. Bij Kemp krijg je een goed salaris, een sterk team en volop kansen. Hey, technische topper, solliciteer nu. Stuur een mailtje of kom langs. JanKempBV.com. Jan Kemp, samen sterk, altijd in beweging.
18: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL.
20: Altijd aan. Radio NL.
19: Altijd aan.
21: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
22: Radio.
1: Radio NL.
6: Weerbericht.
22: Het is op zich wel lekker weer, maar de temperatuurverschillen zijn groot. Met maxima tussen de 19 en 24 graden vandaag. Vooral het westen maakt kans op veel bewolking en ook wat buien. Morgen en overmorgen lopen de temperaturen verder op. Het wordt dan uitzonderlijk warm, met lokaal wel 29 graden. Woensdagavond, dan is het gedaan met de pret, want dan wordt de hitte verdreven door buien.

heugelijk nieuws voor deze Billy Dans afgelopen weekend. Hè? Want hij wordt namelijk vader. Hij gaat een kindje krijgen samen met zijn vriendin. En je hoorde hem zojuist op Radio RL met Tino Martin samen met Ik Hoor Niks Geks. En daarvoor Kenny B, een liedje over de stad van de liefde. Parijs. Geschreven in een heel andere stad, hè? Nou ja, niet per se de stad van de liefde. Tilburg, ja, is ook mooi, maar het is net even anders natuurlijk. Nee, hij zat daar op zijn zolderkamertje dit gewoon een beetje te schrijven. En dat was ook precies het zolderkamertje waar hij woonde. Hij woonde niet zo groot, maar het enige wat hij wilde was muziek maken. En nou, dat is dus gelukt met dit liedje, Kenny B in Parijs dus. Ja, en gesproken over Tilburg, dat is vandaag het toneel voor nou ja, een van de belangrijkste bijeenkomsten wat betreft Nederlandstalige muziek van het jaar. Het is de Buma NL-dag met later vandaag ook de award. Die worden vanavond uitgereikt. Maar er is vandaag de hele dag ja, zijn er overal bijeenkomsten en er is nog een borrel. En dan gaan mensen spreken en zo. En iemand die daar zeker bij is, is Teke Wouda. Je gaat hem vandaag de hele middag horen. Live vanuit Tilburg, vanuit 013. Jongen! Want daar gaat het namelijk allemaal gebeuren. En als daar iets gebeurt, dan hoor je dat natuurlijk als allereerste op Radio NL. Ja, zal ik dan die andere Tilburger nog even draaien? Woont daar in dat hele grote huis, hè? Of het nou mooi is, daar zijn de meningen over verdeeld in Tilburg. Maar hij heeft hem onder andere verdiend met dit liedje. Dat is één ding dat zeker is. Ik geloof

Schapenfeit van Samuel Wilton en Russo. Je hoorde boom bij Radio NL. Het is werk en uitvoering. Zo meteen tijd voor een kopje koffie misschien. Vind ik eigenlijk wel. Daar hoort natuurlijk ook een koekje bij. De Amazing Stroopwafels hoor je zo meteen. En eerst opgeblazen en Wilbert Pigmans. De Toreador.

Stel je dan voor, hè, dat dit de soundtrack was geworden van Jaws. Je weet wel, die haaienfilm. Dan was het toch een hele andere film geworden, denk ik. De Amazing Stroopwafels hoorde je op Radio Oordeel. Lekker koekje voor bij de koffie trouwens, stroopwafeltje. En ome Kobus. Mag ik dan een groot applaus voor Feike van den Berg? Ja, heel goed, heel goed. Hij is er zometeen na 12 uur. Hij gaat al je verzoekjes draaien in op volle kracht. Ik wens je heel veel plezier bij hem. En stuur de verzoekjes vast door. Hè. Dan heeft hij wat om uit te kiezen. Altijd goed. Dit is nieuw. Jan Spijkerman op Radio NL. Ga ik uit.

0: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Voor een te gek feest op een unieke, sfeervolle locatie ga je naar het Turfcafé in Schonebeek. Het is te gek. Kijk voor de uitgebreide all-in arrangementen op turfcafé.nl.
4: Radio NL vind je ook op YouTube met de leukste fragmenten, live optredens en acties. Abonneer je nu op het kanaal, want ook op YouTube zijn we altijd aan.
5: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd

0: Toe aan een nieuwe boxspring? Tapijt en Gordijnshop Emmen. Kijk op tapijtengordijnshop.nl.
1: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
2: Het is feest. Mesken BV's Mulde bestaat 75 jaar. Een vertrouwde naam en veelzijdig in techniek. Dat is Mesken BV. Vier ook ons jubileum mee. Iedereen is welkom op onze open dag op zaterdag 3 oktober tussen 10 en 3 uur. Mesken BV. Al 75 jaar.
3: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier.

0: Per direct plaats voor medewerkers in de binnen- en buitendienst. Belangstelling? Loop dan zeker even binnen tijdens onze open dag op zaterdag 3 oktober. Iedereen is welkom. Mesken-bv.nl. Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
1: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de cent. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mind Chef.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes.
6: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
4: Milner.
8: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
9: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak. Vind je perfecte auto op Autoscout24.
10: Download de app en start met vinden.
0: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
11: Jazeker!
0: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
12: Radio NL zet de tijd op 12 uur.
0: Tot zover het nieuws op Radio NL. Nu ander belangrijk nieuws.
13: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
14: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
13: In Klazina Veen.
15: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
16: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
17: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
16: Kijk op ProStop.nl.
18: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
19: Soedal, de bouwverslimmers.
18: Soedal, de bouwverslimmers.
20: Nieuwe auto of betrouwbare occasion? Ga naar Virena Autogroep. De dealer in de regio van bekende merken als Kia, Omoda en Jeku. En je kunt er terecht voor het onderhoud van alle merken. Kijk voor een vestiging in jouw buurt op virenaautogroep.nl.
21: Wie 's nachts uit vissen gaat, kan zomaar de volgende ochtend met dit gevoel wakker worden.
22: Wie 's nachts uit vissen gaat, moet 's morgens de netten drogen.
21: De nieuwe feestplaat van DJ Brando.
22: Wie 's nachts uit vissen gaat.
21: Nu overal te beluisteren.
23: Onze winkel naast de boerderijautomaten is geopend op vrijdag tussen 10 en 5 uur en op zaterdag tussen 9 en 1 uur. Kalverhouderij Groen, Ommer Kanaal 27, Dedemsvaart.
24: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
1: Onze Bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze Bank.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
11: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitapro.nl.

0: Goeie maandagmiddag, het is zover. Het eerste deel van die verschrikkelijke werkdag heb je overleefd. Het is inmiddels maandagmiddag geworden. En dat is altijd een heugelijk feit, want dan heb je de langste gedeelte van die werkdag er alweer op zitten. Ja, tenzij je onderweg bent en in de file staat. En dat kan, want de ANWB meldt op dit moment een zestal files. De langste staat op de A1, althans diegene met de meeste vertraging, zo moet ik het zeggen. Die staat op de A6, ik zei het, Emmeloord richting Muiden, tussen Lelystad Noord en Lelystad. 3 kilometer, de vertraging die erop loopt is 12 minuten. Dus ben je onderweg en heb je een afspraak, plan er eventjes een kwartiertje extra bij. Ja, dan de snelheidscontroles. In totaal door Flitsmeister een 36-tal gemeld in Nederland. Dat is veel, zeg. Even opletten op de A2 Utrecht-Amsterdam bij Baanbrugge 40.3. De A16 ter hoogte van Bergsenhoek 11.4. Ook op de A16 Breda, grens België bij Breda. Dat is 70.6. En ik pik er nog even eentje uit. De A50 Apeldoorn richting Zwolle. Ter hoogte van Beemte-Broekland. Goh, je zou er maar wonen. Wat mooi. Beemte-Broekland 213.0. Je bent gewaarschuwd.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Feike van den Berg!
0: Ja, een beetje Feike van den Berg en een beetje Tirke Wouda. Hoe dat zit, ga je zo meteen meemaken.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: En smooien de na-na-na-na.
1: Ja, als de tekst op is, is dat altijd een prima optie om een na-na-na-natje te gebruiken.
0: Ja,
1: zo is dat nou eenmaal. Ja, en dan sta je ineens met beide benen in de middag. Zo snel gaat dat. Lekker hoor. De eerste op volle kracht van deze eigenlijk nieuwe werkweek, hè, voor de meeste mensen. Werd vandaag afgetrapt door Mart en Dana. Ja, en dat klinkt dan eigenlijk wel als een leuk gelegenheidsduo. Wie weet dat dat er nog ooit van komt. Je weet het niet. Vandaag, 28 september, is het onder andere Werelddag tegen hondsdolheid.
2: Hé?
1: Ja. Het is de sterfdag van Louis Pasteur, de maker van het eerste hondsdolheidvaccin. Niet om je hondsdol te maken, maar om juist daarvan te genezen. Dat mogen duidelijk zijn. Het is vandaag ook de dag van de stad. Een themadag die aandacht vraagt voor stedelijke ontwikkeling en het leven in de stad. Nou, dat lijkt me wel een verstandig iets. Want op een of andere manier voel ik mij toch meer thuis op het platteland. Maar dat geheel terzijde. Dat komt wel goed uit trouwens, want Tilburg... Ja, Tilburg is inderdaad een stad. En laat daar nou toevallig vandaag het circus dat Buma en Eldag heet, zijn neergestreken in Poppodium 013. Ja, dat heet tegenwoordig anders, hè, maar het is wel 013 gebleven. Vandaar dat vanochtend tussen 9 en 12 Rory op de stoel zat van Tirke. Maar goed, het wordt dan vanmiddag weer ruimschoots gecompenseerd, want Tirke is namens ons, namens Radio NL, in Tilburg aanwezig om live verslag te doen. Dus die hoor je vanmiddag meerdere keer inbreken in op volle kracht. Dus het is een beetje feik en Tirke vandaag. Dan nog even een korte blik op de actualiteit van de geschiedenis, want vandaag in 1994, ja, geen positieve berichten, zinkt de veerboot Estonia in de Oostzee. Er worden weliswaar 137 opvarenden gered, maar er zijn ook, schrik niet hoor, 852 slachtoffers te betreuren. Dat is wat. Dan even wat luchtiger sportnieuws in dit geval. 13 jaar geleden wordt Marianne Vos in Florence wereldkampioene bij de wegrit voor de vrouwenelite. En in 2019 wordt onze aller Sivan Hassan in Doha wereldkampioen op de 10.000 meter bij de wereldkampioenschappen atletiek. Zo, genoeg informatie voor bij de koffiemachine. Klaar.
2: Huh?
1: Tijd voor een dansje. Leventjes een lekkere bachata. Geen broodje, wel een dansje. Dit is Django Wagner en Bachata Bailando.

Bachata Bailando. En dit is gewoon een liefdesepos. Buckers en Hou van mij. En volgens mij vorige week, nee, die week daarvoor. Het startte iedere week. Toen kwam deze voorbij. Toen werd hij aangevraagd. En er waren de mensen die zeiden, maar is dat Buckers? Ja, dat was Buckers inderdaad. En normaal gesproken veeg ik tussen 12 en 3 de playlist leeg. Want jij bent natuurlijk de platenbaas tussen 12 en 3. Maar op een of andere manier krijg ik het niet over mijn hart om deze plaat uit de playlist te halen. Dus hij stond geprogrammeerd voor vanmiddag 12 tot 3. Dus vandaar dat je hem hoorde. Buckers en Hou van mij. Ah. Nog meer romantiek. Iets met oprotten naar Spanje.

0: Nieuws. Ben jij er ook bij? Zaterdag 24 oktober. Oktoberfest. Feestent Nijenveen. DJ Thomas Tannenbaum. Immer Hansi. Oktoberfest Band. Das Tirol Team. Lange biertafels. Braadwoest. Ons. Die beste artiesten. Tent open vanaf 19:30. Bestel nu je tickets op oktoberfestnijenveen.nl. Auf geht's!
1: Hey vakmensen, zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
2: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
3: Jansen en de Wit.nl.
2: Dat werkt wel.
4: Bij Oosterbos Auto's in Emmen draait het niet om de snelste deal, maar om de juiste auto. Oosterbos zoekt samen met jou tot jij tevreden kan rijden. En dankzij de flexibele garantiepakketten houd je de kosten ook nog in de hand. Oosterbosauto's.nl.
3: Jansen en de
2: Wit.nl. Dat werkt wel.
5: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Tevelde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Tevelde, buitengewoon goed.
6: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
7: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
8: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Bessen of Assen.
9: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
10: Joehoe! Hey, hey.
11: Nou, gezellig. Zit ik net lekker tv te kijken?
12: Hey. Ach joh, die is gewoon benieuwd naar onze nieuwe zonwering en stalen binnendeuren van Glasidee.
11: Verwijs hem maar naar Glasidee in Emmen.
12: Goed idee. Joehoe. Kun jij verder met niets doen.
13: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
14: Download de app en start met vinden.

0: Piratenfestijn.
1: Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
3: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margreta en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
4: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deuren, kom.
3: Gooi je werk aan de kant, hef de glazen en laat het feest maar beginnen. Margreta en Roland, kwart voor bier. Nu overal te beluisteren.
5: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
6: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: wel een beetje sneu. Het is een liedje voor de vrijdagmiddag na 4 uur, als je er gewoon over nadenkt. Maar het is helemaal niet zo. Het is wel een liedje met een hoog gehalte. Margaretha en Roland in Kwart voor Bier. Ja, en dan er komt iets, dat zet me aan het denken. Dat is een beetje apart. Ik voel me een beetje betrapt namelijk. Eerst even Bianca uit Hedel. Die zegt, het is weer maandag. Verzoeknummer van Stefanos. Welke, dat maakt niet uit. Nou, dat is makkelijk. Maar kijk, hier zit ik een beetje mee. Jeroen Tieben, die zegt, hey, ik dacht al, wat een bekende stem. Ja, berucht als de bonte hond. Maar wil en kan jij ook even Creedence Clearwater Revival draaien? Ja, volgens mij snap je het format van Radio NL niet helemaal. Maar leuk geprobeerd. Met vriendelijke groeten Jeroen, Alain en Grietje Tieben uit Ter Apel. Ja, aan de andere kant, als je mij met een uitdaging opzadelt. Als we nou eens eventjes de Midnight Special van Creedence Clearwater Revival pakken. Die kan ik niet draaien, want dan zit ik hier morgen niet weer. Maar als je die vrij vertaalt, dan kom je bij een plaatje van Drukwerk. Dan is het toch een beetje CCR. Let maar eens op.
1: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En jouw moeder dekt de tafel. You see the same old same. Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have all been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow?
2: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him

0: Feilloos die ogen dood. Stefanos, als blikken konden doden. En dat liedje van Creedence Clearwater Revival, dat houdt Nederland wel bezig. Want Mini Koorts uit Hengelo, die zegt, hé, Feike, dat liedje van drukwerk, hè? Zou je mij kunnen vertellen wat voor refrein dat is, wat die bandleden er zingen? Niemand kan het mij vertellen, ik hoor alleen maar de hele tijd Mubarak, Mubarak. Ja, ik dacht eerlijk gezegd ook dat ze dat zongen. Misschien weet Joshua van Krimpen uit Rotterdam daar het antwoord op. Joshua, zeg het eens.
1: Schijn een lichtje op mij.
0: Ja, joehoe, dat is geen Mubarak, Mubarak. Die keur ik niet goed. Maar Mini, Mubarak, Mubarak. Ik weet ook niet hoe ik eraan kom, maar ik denk precies hetzelfde. Het is in ieder geval een mama C, mama Sa, mama appelsapje.
2: Oké! Okay.

Hey Fijke, goedemiddag. Nou, ik heb een verzoekje. Ik zou graag nergens goed voor van Frank van Weert willen horen. Alvast bedankt. Yo!

0: lang voor werd en nergens goed voor op Radio NL. Ja, er komt een berichtje binnen uit Blij. Hallo Hessel.
1: Ja, hallo.
0: Mag ik Joy Wolders met Huis op de Wolken? Groetjes van de mannen met de groene vingers. Dat is een bedrijf. Ik ga de naam van het bedrijf niet noemen. Maar

Dirk Wouda, die zijn zich volledig aan het installeren. En de innerlijke mens even aan de sterke. En die hoor je zometeen vanaf 1 uur live vanuit Tilburg een aantal bijdragen leveren over het wel en wee van de Nederlandse muzikant en muzikant in spe. Nou, dat laatste weet ik niet, maar dat ruimt er een beetje dus, hè. Wil je een plaat horen? Vraag hem aan. Ik zit hier tot 3 uur vanmiddag voor jou. Het programma heet Op Volle Kracht en dat is wat we doen. Verzoekplaten draaien, zoals deze. Dit is Joy Wolders.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
4: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
5: Een betrouwbare occasion met NAP. Autobedrijf Kuipers in Weerdingen en Nieuw-Weerdingen. Al 30 jaar vertrouwd. Ook voor onderhoud, reparatie en APK. Check snel autobedrijfkuipers.nl.
6: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
7: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.

0: betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
1: Want u scoort bij Isolatie Noord.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.

0: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Scodora.nl.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar 2,69. Dus echt.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
3: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
4: Jazeker!
3: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
6: Radio NL zet de tijd op 1 uur.
5: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Een TBS-patiënt van de Mesdagkliniek in Groningen heeft vanmorgen een medewerker gestoken. Hij of zij moest naar het ziekenhuis, maar de verwondingen zouden volgens de TBS-kliniek meevallen. De patiënt is door de politie aangehouden. Het is nog niet bekend hoe hij aan het wapen kwam. De VVD steunt het plan van Pro om abortus uit het strafrecht te halen nu nog niet. Eerst moet de Raad van State er nog naar kijken, zegt de partij. Dat duurt 3 maanden en daarna is er een debat. Pro denkt dat de VVD zich uiteindelijk wel kan vinden in hun voorstel. Een paar jaar geleden was de partij nog tegen. De ombudsman zegt dat de positie van woonwagenbewoners in ons land in 10 jaar tijd nauwelijks is verbeterd. Ze worden nog altijd gediscrimineerd, uitgesloten en er zijn te weinig woonwagenplekken, staat in een rapport. Ook krijgen kinderen vaak een te laag schooladvies en worden ze gepest om hun afkomst. En op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland zijn zeker 3 mensen omgekomen. Ze waren aan boord van een boot met ongeveer 100 migranten. Die sloeg om en een deel van de opvarenden is gered. De 3 doden zijn 2 vrouwen en een kind. De autoriteiten zeggen dat er misschien nog meer doden zijn. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe wat bewolking en vooral in het westen kans op buien met onweer. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten van het land. En dat was het ANP-nieuws.
6: Voor een goede nachtrust ga je naar Hakenslaap Comfort.
8: Een goede nachtrust dankzij Hakenslaap Comfort.
6: In Klazina Veen.
9: Ai, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
10: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
11: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
12: Overson, groot en klein wonen.
11: Check de voorraad op overson.nl.
13: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
14: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
15: En mooi groen.
14: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
15: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
16: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
17: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
16: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
18: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
19: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
20: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
20: Ja, mag ik een broodje?
21: Zullen we een broodje maken?
22: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
23: Goedemiddag, maandagmiddag, het is 4:01 en het lijkt wel dat in deze periode op een of andere manier de ochtendspits gewoon feilloos overvloeit in de avondspits, want op dit moment meldt het ANWB nog steeds een negental files. De langste staat op de A2 Amsterdam richting Oude Rijn tussen Breukelen en de Leidse Rijntunnel. 5 kilometer, 10 minuten vertraging, dan hoor ik je denken, ja Van den Berg, maar het is niet lang. Nee, maar wel vervelend als je erin staat. En weet je wat nog vervelender is? Zo'n prent op je deurmat vinden, omdat je ergens te hard gereden hebt. Een kleine tip van Flip, let even op de A2 Utrecht richting Amsterdam bij Braambrugge 40.3. De A6, dat is ter hoogte van Haxerhoorne, reed ik daar net niet langs. Oei, 311.2. De A16 dan ter hoogte van Rotterdam 15.1. De A16 Breda grens België 70.6. En nog eentje, de A76 Geleen richting Heerlen 12.4. Let wel, Flitsmeister meldt op dit moment 29 van die vervelende snelheidscontroles. Dus je bent gewaarschuwd. Ja, ja toch?
5: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
23: Ja, je bent nog meer gewaarschuwd, want die gaat zometeen eventjes buurten in 013 in Tilburg. Want daar is Steke Wouda.
5: Dit is de muziek van

0: Ik had de eerste keer dat ik het liedje hoorde, dacht ik... Maar dat liedje komt ergens uit eind jaren 60, begin jaren 70 of zo. Is helemaal niet waar. Komt gewoon uit 1982, Rob van Holland en Van Steen tot Steen. Nou, Steen tot Steen niet, maar andere plek van Nederland, dat dan weer wel. Want volgens mij is het... Oh ja, ik hoor het al. Tikke Wouda, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Feike, hallo en welkom.
0: Klinkt
1: vanuit 013 in Tilburg.
0: Niets gelijks.
1: Ja, nee, het is weer de jaarlijkse Buma NL-dag 2026. En die vindt vandaag plaats op deze 28 september. En dat betekent dat de gehele muziekindustrie weer naar Tilburg afreist vandaag. En dat gaat artiesten, componisten, tekstschrijvers, platenmaatschappijen, managers. Alles en iedereen is hier vandaag om deze dag weer te beleven. En elkaar weer te ontmoeten. En natuurlijk de seminars, zoals het zo mooi heet, bij te wonen. En dan worden ze weer bijgesproken met de meest actuele items. En ja, een paar dingetjes die ik op het lijstje zag staan vanmiddag. Het gaat over vinyl, het gaat over AI, het gaat over YouTube. Setlijstjes invullen bij optredens in verband met de Buma's. Er komen heel veel aandachtspunten voorbij en dat levert altijd hele mooie discussies op. En ook het weer voeren natuurlijk om met elkaar daar over te praten, iets mee te gaan doen. En wie weet wat dat voor de toekomst dan weer mooie dingen mag voortbrengen.
0: Waardevolle dingen, actueel ook. AI en vinyl. Een bijzondere combinatie, toch?
1: Ja, nee, maar zo staat, ik kan voor je kijken, zo staat het er echt op de meningen over AI, vinyl en de muziekconsumptie. En dat is straks vanmiddag om 2:45 tot 3:15 gaat dat panel los. Nou, de panels, dat zijn mensen uit de muziekindustrie, die mogen daar van alles over vertellen. En zij worden ondervraagd, begeleid en aangekondigd door Merel Westrik. Dus die is vandaag de leading lady hier in 013.
0: Ik denk dat ik toch nog even die kant op moet komen.
1: Ja, dag hoor.
0: Mooi, succes, tot zometeen.
1: Goed zo, tot zo.
0: Hoi. We gaan niet naar Tilburg, maar gaan wel richting Bordeaux. Nou, dan kunnen we bij Tilburg nog wel even van de weg af. Kunnen we Merel Westrik even ontmoeten, gezellig.

Ja, de multitalent is weten niet, maar multimuzikaal is wel. Antonio, Kisby en Ford Sierra, de Hollandse nieuwe van deze week. En wat is het, een jaar geleden of zo spraken we hem midden in de nacht. Toen zaten we hier, volgens mij was het de Radio Nelt op 1500. En toen liet hij zich ontvallen, hij woont in het zuiden van het land. Liet hij zich ontvallen dat hij nogal een gruwelijke hekel... Dat mag je niet zeggen natuurlijk. Nee, dat gaat hem weer luisteraars kosten. Maar ik zeg het lekker wel. Hij had nogal een hekel aan carnaval. En dat blijkt ook wel, getuige de muziek. Want geef hem een gitaar en hij is helemaal gelukkig. Ja. Geef deze man dan weer een bruiloft zonder gasten en hij is ook gelukkig. Niet helemaal, maar wel een mooi liedje. Dit is Henk Wijngaard.

0: Van een bruiloft zonder gasten van Eekwijn gaat naar een 013 met gasten. Goedemiddag, Teken.
1: Dag, Feike. Ja, ik moest jou heel snel even onderbreken van hoe lang duurt het liedje. Dan weet je al van nou, dan heeft hij weer haast daar in 013. Dat klopt inderdaad. En dat heeft een hele goede reden, want de dame die vanavond eigenlijk de host is tijdens de Buma & Ell Awards, die staat hier bij me. En die moet zo meteen de doorloop doen. Dus die heeft eigenlijk best wel haast. Roxanne Hazes, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Wat leuk.
1: Ja, wat leuk dat jij er vandaag bij bent.
2: Ik vind het echt een feestje. Ik ben enorm liefhebber van het Nederlandstalige lied. Dus ik heb het idee dat ik vanavond alleen maar gewoon met mijn mond open gaan staan en mensen alleen maar gewoon een soort van aan gaan staan gapen omdat ik het zo vet vind, ja.
1: Maar dit is toch geweldig, want wanneer heb je te horen gekregen dat je het mocht doen?
2: Oeh, dat is denk ik een half jaar geleden nu zoiets. Ik zei meteen ja, ik vond dit echt zo'n feestje om hierbij te mogen zijn, ja.
1: Ja, want voor de mensen die jou kennen, nou, bij jullie in de podcast gaat het ook vaak over volksmuziek en gezelligheid en nu zit je er middenin vanavond.
2: Ja, ik vind het echt, ja, nogmaals, ik voel me echt als een vis in het water. Ik vind het waanzinnig en ik heb het idee ook dat we echt een hele leuke avond ervan gaan maken. Het is hoe het in elkaar zit vanavond wordt echt bijna een soort van Amerikaanse awardshow. Dus dat,
1: Amerikaanse awardshow?
2: Ja, het zit goed in elkaar. Het tempo zit er goed in. Het wordt volgens mij ook hartstikke leuk. In plaats van, vaak zijn dit soort awards ook een beetje stijf en een beetje formeel. Van ja. Oké, het is een moetje, we moeten maar. Maar het is, volgens mij wordt het vanavond echt hartstikke leuk.
1: Ja, want we hebben het promofilmpje gezien dat bekend werd gemaakt dat jij het ging presenteren. Die was al waanzinnig. Maar wat is er vanavond echt zo specifiek anders? Iets met die hele lange bar?
2: Nou ja, we hebben dus vanavond alle gasten zitten aan een hele lange bar. En we hebben echt niet even mensen ingehuurd die hier even een biertje in komen schenken. Het zijn echt gewoon kasteleins hier die gewoon dit al jaren doen. Het wordt echt een avond waar mensen alleen maar in de watten worden gelegd. Dus het wordt waanzinnig.
1: Dit wordt er eentje om over na te praten.
2: Nou ja, ik ga er een beetje vanuit dat we morgen allemaal een hele lekkere kater hebben. Ja,
1: heerlijk. Ik kijk er nu al naar uit.
2: Ja, toch?
1: Ja, maar dat gaan we zo meteen beleven. Wij gaan vanavond ook met de collega's gaan wij ook kijken. Wij gaan ook wat filmpjes maken. Die zullen we zeker posten op onze socials. Zodat de luisteraars en de kijkers van Radio NL meteen weten van jongens, dit is er geweest.
2: Ja, leuk. Hartstikke leuk. Ja.
1: Ik wens jou ontzettend veel plezier. En de glimlach die je nu hebt, hou hem bij je.
2: En dank je wel. Het wordt hartstikke leuk. Dank je.
1: Tot straks.
2: Doei.
1: Roxanne Hazes was dat, Feike. Terug naar jou.
3: Dank je wel.

0: house for sale?
1: Meulenberg Makelaardij is je gedreven makelaar en regelt makkelijk en snel je verkoop, kent de vastgoedmarkt in regio Emmen en gaat door waar anderen stoppen.
0: Ook voor aankoop en taxatie. Meulenberg.nl.
2: Hey vakmensen, zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
3: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
4: Jansen en de Wit.nl.
3: Dat werkt wel.
5: Wat is dit heerlijk.
6: Ja, het genieten is begonnen met een vloerverwarming van Temme en Co.
5: En fijn dat ze zo snel klaar waren met installeren.
6: Echte vloerverwarmingsspecialisten doen echt alles voor een warm gevoel.
5: En die begint op temmenenkoopgroep.nl.
3: Dat werkt wel.
7: Kent u een autobedrijf dat u kunt vertrouwen? Waar u zeker weet dat u voor reparatie en onderhoud een normale prijs betaalt? Nou, dat autobedrijf ken ik wel. Want ik ben er al jaren een tevreden klant.
8: Autobedrijf Van Vergel. In de Klasinaveen.
9: Het is feest. Mesken BV's Mulder bestaat 75 jaar. Een vertrouwde naam en veelzijdig in techniek. Dat is Mesken BV. Vier ook ons jubileum mee. Iedereen is welkom op onze open dag op zaterdag 3 oktober tussen 10 en 3 uur. Mesken BV. Al 75 jaar.
10: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
9: Wij hebben per direct plaats voor medewerkers in de binnen- en buitendienst. Belangstelling? Loop dan zeker even binnen tijdens onze open dag op zaterdag 3 oktober. Iedereen is welkom. Mesken-bv.nl.
11: Thuiskomen is ergens binnenstappen en meteen weten, hier zit ik goed. Een vaste contactpersoon. Echte mensen aan de telefoon. Iemand die meedenkt, eerlijk antwoord geeft en doet wat is afgesproken. Dat gevoel van thuiskomen, dat hoort bij Friesland Lease. We staan voor je klaar, denken mee en zorgen dat jouw mobiliteit gewoon goed geregeld is. Zodat jij onderweg nergens onnodig naar hoeft om te kijken. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
12: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl. Santino.
9: Hou jij van aanpakken en echte waardering? Word dan monteur bij Jan Kemp. De specialist in diverse merken kranen. Bij Kemp krijg je een goed salaris, een sterk team en volop kansen. Hey, technische topper, solliciteer nu. Stuur een mailtje of kom langs. JanKempBV.com. Jan Kemp,

0: weten.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
2: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
3: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
4: Radio NL.
2: Weerbericht.
5: Ja, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Goed nieuws voor de mensen die van mooi weer houden. Slecht nieuws voor die fans van Jan Visser. Want Jan is er vandaag even, en morgen ook trouwens, even een dagje tussenuit. Dus je zult er eventjes met mij moeten doen. Bij voorbaat excuses, maar we gaan ons best doen. Dus geen weerspreuk, die krijg je dan woensdag vervolgens weer. Nou, even concreet naar het weer. Vanmiddag blijft het in de westelijke helft van het land grijs. Terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook de temperatuurverschillen dus groot. Het wordt 19 graden aan de kust tot maar liefst 24 graden in Enschede. Nee, daarmee bedoelen ze waarschijnlijk de oostelijk deel van het land. Verder trekken vanmiddag buien richting vanuit het zuidoosten over. Zo moet het zijn. De meeste buien zijn voor het westen bestemd. Maar ook het binnenland maakt kans op een bui. Daarmee zelfs een klap onweer mogelijk. Nou, vanavond trekken er nog steeds enkele buien over. Houd de buienradar goed in de gaten voordat je je fiets of je wandelschoenen pakt. Het is 17 tot 20 graden tijdens zonsondergang. En daarna koelt het overal af naar een graad of 16 rond middernacht. Vannacht blijven nog enkele buien mogelijk in de kustgebieden. In de loop van de nacht trekken de buien verder noordwaarts. En in het grootste deel van het land blijft het droog. De minima liggen vannacht rond de 15 graden. Ja, morgenochtend dan begint het aanvankelijk nog wat grijs. In de loop van de ochtend krijgt de zon waarschijnlijk meer ruimte. Het is in ieder geval droog en met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend is een graad of 17. Maar dan. Morgenmiddag is namelijk een totaal ander verhaal. De wind draait naar het zuidoosten. Er wordt warme lucht aangevoerd. Het is uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar, met maxima rond de 25 graden in het midden en westen van het land. De hoogste temperaturen zijn in het zuidoosten te vinden, met waarden van maar liefst, hallo, het is bijna oktober, even voor het idee, 26 tot 28 graden. Fijne nazomer.

uiteindelijk moet je heus wel een keer naar huis. Maar idee, ik snap het wel. Ik snap het wel, ja. Een klein beetje. Wat ik niet snap, dat is soms een luisteraar. Het punt is namelijk, op een of andere manier... Kijk, we draaien Nederlandstalige liedjes. Dat is mooi. Tenminste, ik hoop dat je het mooi vindt. Anders luister je niet. En we hebben een beetje het idee dat we niet al te vaak hetzelfde liedje voorbij moeten laten komen. Nou, hoe het mogelijk is, ik heb werkelijk geen idee. Maar de hele inbox loopt vol met liedjes die... Nou, in ieder geval door mij of door Rory zijn gedraaid de afgelopen uren. Erik uit Lutjebroek bijvoorbeeld. Die zegt, ik ben vandaag lekker aan het werk. Met Tames Visser, die, och, dat is sneu, die dit weekend een blauwtje heeft gelopen. Dus graag even Bachata Bailando. Heb ik het eerste uur van op volle kracht gedraaid? Sorry. Godfried uit de Deventer, die zegt, hey, Feike, kun je eventjes Mart Hoogkamer draaien met Kroeg in de Hemel? Was het eerste liedje wat ik vandaag draaide, jongens. Echt waar. En die lijst is veel langer. Ik pik er nog even een paar uit. Sven uit Drachten, die zegt, wil je Cupido even voor me draaien van Jan Smit? Dat zou ik met liefde willen doen. Waren het niet dat hij tussen 10 en 11 al bij Rory gedraaid is? Nou, misschien een ander liedje van Jan Smit dan. Vraag maar aan, wie weet gaat het nog gebeuren voor 3 uur vanmiddag. Dan Hannes Jan Zwaagstra uit Kerkenveld. Mooi, alles goed. Wil je even de nieuwe van Jan Spijkerman draaien? Nou ja, ja als dat in mijn stamcafé is van meneer Spijkerman, dan weet ik het wel. Waren het niet dat dat het laatste liedje was dat Rory heeft gedraaid? Echt waar? Ik heb er helemaal niks mee draaien. Jawel, want Rob Hendricks uit Boven Leeuwen die zegt, Feike, goedemiddag. Een Dirk Meeldijkje is wel lekker. Doe maar eventjes, ik hou van jou. En heb je nou ook een plaat waarvan je denkt, hey, die heb ik vandaag nog niet gehoord. Voor de verandering, zou leuk zijn. Vraag hem dan gewoon eventjes aan in de app van Radio NL. En met een beetje geluk komt hij voor 3 uur vandaag nog

Ja, jullie vinden het leuk, hè? Inval dat je pest heet dat. Ik zeg geen platen aanvragen van artiesten die we al gedraaid hebben de afgelopen uren. Matthew Teun zegt, Fijke, graag even iets van Burkers. Ja, heel goed, joh. Ik hou van jou gedraaid. En Erik Kroon uit Veenhuis die zegt, Fijke, Dana Winner, Moonlight Shadow. Ja, dat was het tweede liedje van vandaag. Nou, dat is niet waar, de tweede artiest van vandaag. Dus, ja, iets anders is leuk. En over Maiko moeten we het zo meteen ook eventjes hebben. Want zijn fanclub is gemobiliseerd op een of andere manier.

Deze visser komt deze week op visite tijdens Op Volle Kracht. Het is mij even ontschoten welke dag, maar houd even in de gaten. Hij komt koffie drinken. En wie weet neemt hij iets vissers mee, wie zal het zeggen. Ja, en dan komen er ook verzoekjes binnen waarvan ik denk, hey, die zijn nog niet gedraaid. Sterker nog, wat leuk dat die weer aangevraagd worden. Erik van Lavieren uit Tiel, die zegt, hey, Fijke, als we dan toch bezig zijn met de vergeten oudjes, denk dan even aan Exit met het meisje van mijn dromen. Die heb ik al lang niet meer gehoord op Radio NL. En daar zul je mij een enorm plezier mee doen. En met mij vele anderen. Nou, mij eigenlijk ook wel. Vergeet een juweeltje. Heerlijk. Exit, het meisje van mijn dromen. Een liedje uit 1982. En niet meer aanvragen, want hij wordt nu dus gedraaid, hè? Voor alle duidelijkheid.

0: Marktkauf Meppen. De grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen. 15 minuten van de grens.
1: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
2: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebekoop. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Ford Smits, de officiële Ford dealer voor Groningen en Drenthe. Smits.nl.
2: Met deze week in de bonus: Ahaverse pasta's en pastasausen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Op zoek naar binnen- of buitenzonwering? Tapijt en Gordijnshop Emmen. Kijk op tapijtengordijnshop.nl.
2: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
4: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
5: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
6: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
7: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
6: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
4: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij Mastertools.nl.

0: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Voor elke schilder die alleen het beste wil. Kip Washi-Tech. De lijn schilderstapes van origineel Japans washi-papier. Super flexibel, scheurvast en gegarandeerd strakke verflijnen. Kip Washi-Tech. Hecht aan kwaliteit.
2: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Wekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Wekamp.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Let's go!
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
9: Jazeker!
8: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
11: Radio NL zet de tijd op 2 uur.
10: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. De Tweede Kamer staat achter een wetsvoorstel waardoor jongeren niet meer achteraf mogen betalen, zoals via diensten als Klarna en Riverty. De grens wordt 18 jaar. Sommige partijen willen die nog hoger hebben. De CDA denkt aan 21 als blijkt dat ook jongeren van boven de 18 nog schulden maken. De nieuwe regels moeten in november ingaan. In de Mesdagkliniek in Groningen heeft een patiënt een medewerker gestoken. De verwondingen lijken niet ernstig, zegt de kliniek. Waar de patiënt het wapen vandaan heeft gehaald is nog onbekend. In de Mesdagkliniek zitten 260 mannen met psychiatrische problemen. De 5 mannen die gisteren werden aangehouden in de buurt van een Britse luchtmachtbasis zijn allemaal Britten die in Londen wonen. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terreuraanslag. Dat de politie ze kon oppakken kwam volgens media door een boerin. Die zou ze hebben gezien en de politie hebben gebeld. En inspecties maken zich zorgen over instellingen waar veroordeelde jongeren worden opgevangen of die ergens van worden verdacht. Door personeelstekorten gaat de zorg achteruit en wordt het moeilijker om de jongeren goed voorbereid terug te brengen in de maatschappij. De inspecties zeggen dat hun veiligheid onder druk staat. Het weer van Weer Online. In het westen blijft het grijs met kans op buien en onweer. In het oosten laat de zon zich af en toe zien. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten. Vanavond kan ook nog een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
13: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
14: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
13: In Klazina Veen.
15: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
14: Want u scoort bij Isolatie Noord.
16: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
17: Schrijf je naam en nummer op je filmpje.
18: En als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
19: Nu 111 fietenolie tankstations.
20: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
21: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
20: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
22: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: wat is die gasrekening toch hoog?
1: Kom, we gaan naar Patrick van 123 Pelletkachels in Steenwijk. Die heeft een stille pelletkachel met een geveldoorvoer en een katalysator tegen stankoverlast. Compleet geleverd voor maar €2795, inclusief installatie.
2: De kachels staan aan en de koffie staat klaar. 123pelletkachels.nl.
3: Ik wou zeggen 2:04, maar het is bijna 2:05 als ik het uitspreek. Dus 2:05, het blijft relatief rommelig onderweg. De ANWB die meldt op dit moment een 11-tal files in Nederland. De twee langste die pakken er eventjes bij. Dat is de A1 Hengelo richting Osnabrück. Tussen Oldenzaal-Zuid en Nederlandse grens. 4 kilometer, 10 minuten vertraging. En Nijmegen richting Maasbracht. Dan heb je het over de A73. Tussen Rijkenvoort en Vierlingsbeek. Het mooie Vierlingsbeek. Er staat een defect voertuig. 3 kilometer staat erachter. De vertraging die erop loopt is 12 minuten. Ja, en dan het blik met snelheidscontroles blijft alleen maar groeien. Op dit moment maar liefst 34 snelheidscontroles. Oplet op de A1 Barneveld-Apeldoorn bij 86,5. De A6, dat is ter hoogte van Haxhoorn, 311,1. Die zou wel eens aan beide kanten kunnen staan, als ik dat zo zie. Dan staat er een batterij op de A16, dat wil je niet weten. Dan moet je gewoon per definitie heel rustig gaan rijden. De A27 Hilversum-Almere bij 108,4. En de laatste, de A59 Breda richting Tinteloord, ter hoogte van de lange weg, daar eventjes opletten bij 88,7.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Fijke van den Berg. Wie twijfelt of u gaat beginnen met Johnny Lyon of met Cheerio?
4: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Cheerio is Cheerio, denk ik. Ja. De man die niet naar buiten gaat, zolang die de vogels niet oorsluit. Je hoorde Cheerio van Justin de Wild. En ja, dan is er nog iemand die niet naar buiten wil. Want ik hoorde zojuist iets over een hele lange bar en een hoop gezelligheid. Goedemiddag, Teken.
1: Ja, je hebt goed opgelet, Feike. Ja, inderdaad, als Roxane Hazen zegt dat hier de grootste bar van Nederland staat, dan ben je in één keer heel scherp.
0: Ja.
1: Dat is wel bijzonder, ja. Maar ja, wij mogen vanavond een kijkje nemen bij die grootste bar. En ik zal je morgen uitleggen hoe het is geweest en hoe het eruit zag. Zijn we bij deze afgesproken?
0: Foto's.
1: Helemaal goed. Foto's, ik ga ze je sturen, met alle liefde. Wij staan in de foyer van 013 in Tilburg, waar wij voor de... Ja, hoeveelste keer zijn we hier, Frank?
2: 17e keer.
1: 17e, maar hoeveelste keer in 013?
2: Ik denk dat dit de derde keer 013 is.
1: Ja, zoiets. Ja, in de auto vanochtend met mijn collega hadden we het erover. Den Bosch hebben we natuurlijk jaren gestaan. We zijn in Utrecht geweest en nu met volle tevredenheid 013 in Tilburg. Nou ja, Frank, je hoorde hem net al even, de directeur van BumaNL. Wat maakt deze dag weer zo mooi ten opzichte van anderen, Frank?
2: Ja, ik heb vandaag al vaker gezegd... Ik weet nog, in het begin van BumaNL was het een soort van vechten altijd voor überhaupt de erkenning van het feit dat dit gewoon ook componisten zijn die mooie liedjes kunnen schrijven in plaats van alleen maar KUT-muziek, wat ze toen allemaal vonden. Met name in Hilversum. En nu is het vieren. Dus we zijn echt van vechten naar vieren gegaan gewoon de afgelopen 17 jaar. En ik ben er vanaf seconde heen bij geweest. Het is voor mij natuurlijk helemaal grappig. Ik denk dat, zeker de laatste jaren, ga ik ook echt gewoon echt voor mijn lol gewoon hier naartoe. Als een soort van kwispelend hondje. Ja.
1: Maar dat maakt het mooi. En mijn collega draait nu net Cheerio van Justin de Wild. Nou, de zon zien zakken in de zee, de zwoele zomernachten van Rutger. Wat jij zegt, waar in het verleden nog werd gelachen. Nu doet iedereen mee, gelukkig.
2: Ja, dat vind ik wel. En het is ook gewoon niet meer dan terecht. Kijk, ik heb het altijd vergeleken bij die teringherrie waar ik naar luister, die metal en zo. Ja, dat is ook gewoon 0,1% van Nederland die dat goed vindt. En de rest van Nederland denkt dat je gewoon knettergek bent als je dit de hele dag aan hebt staan. Zo werd er ook gekeken naar Nederlandstalige muziek. En dat is gewoon echt voorbij nu. Want ik zie het bij mijn kinderen ook. Die zijn nu ook allemaal 20. Die kennen ook alles al. Dat begon eigenlijk allemaal een beetje met de oude hazes. Het waren natuurlijk van die Amsterdammetjes, van die net iets te arrogante gastjes opgegroeid in Amsterdam. Dus die kwamen dan toch met hazes en zo. Maar uiteindelijk kennen ze alles. En gaat het ook veel verder dan alleen maar de grote hits die je voorbij hoort komen. Maar ja, uiteindelijk, ja, er wordt gewoon ieder jaar tegenwoordig gewoon een nummer geschreven wat de hele zomer gewoon overneemt. En dat is natuurlijk wel te gek.
1: En dan is zo'n dag als vandaag weer erg mooi om alle componisten, tekstschrijvers, de artiesten, de pluggers, de managers te spreken en te zien. En die gaan met elkaar in overleg van hoe kan het toch allemaal. Jullie hebben er prachtig mooie thema's aan verbonden vandaag. Een uurtje geleden zijn jullie gestart. Hoe gaat het tot nu toe?
2: Nou, volgens mij zijn er nooit zoveel mensen binnen geweest aan het begin. En dat merkte ik al. Dat merkten we eigenlijk die weken van tevoren al. Dat eigenlijk was het gewoon al uitverkocht een week voor of twee weken van tevoren. We hebben niet zo extreem veel ruimte. Maar ja, je ziet wel dat mensen het wel veel meer op hun agenda hebben staan. En ze toch wel hierbij willen zijn. En met mensen willen praten. Nou, hier in die foyer wordt natuurlijk behoorlijk genetwerkt. Maar ik zag ook vanochtend toen ik in zo'n panel zat, zag ik dat die zaal al vol zat om, wat was het, 1 uur of zo. Dus het is wel, het wordt op de een of andere gaat het leven.
1: En we hadden Roxane Hazes hier een klein half uurtje geleden. En die heeft al een klein beetje uit de doeken gedaan wat er vanavond gaat gebeuren. Ook altijd een spannend moment.
2: Ja, maar dat is, ook daar vind ik dat je ieder jaar weer toch, je moet niet ieder jaar hetzelfde doen. Dus het is ook zoeken naar iets leuks. En dan hebben we nu dus inderdaad die langste bar van Nederland. Dat is natuurlijk te grappig, zeker met een Hazes op het podium. En nou ja, ik ben benieuwd of mensen nog pijn in hun benen krijgen, want het zit op een kruk. Want dat ken ik van mezelf in een kroeg aan een bar. Op zo'n kruk gaat op een gegeven moment je been toch slapen. Dus ik ben al blij dat Roxane volgens mij naar beneden komt, naar ons voor het interviewtje aan het begin, dat ik niet het podium op hoef met een slapend been. Maar nee, volgens mij wordt het een hele leuke avond. Het is anderhalf uur gewoon rammen. Heel veel, we hebben echt extreem veel entertainment vanavond. Er wordt echt veel gezongen. Dat is natuurlijk altijd denk ik ook alleen maar leuk. En ik kijk vooral uit naar de naborrel, want dat wordt altijd een drama.
1: En toen bleef het nog lang onrustig in Tilburg.
2: Ja, precies. En morgen, ik weet ook al hoe ik me morgen voel, denk ik.
1: Maar dat is morgen pas.
2: Precies, daar denken we nu nog niet over na.
1: Nu lekker genieten van de BumaNL dag. En natuurlijk vanavond de awards. En supermooi. En nu alvast vooruitkijken naar volgend jaar, Frank.
2: Gaan we doen.
1: Dankjewel. Frank Helming was dat, de directeur van BumaNL. En wat we al zeiden, wij gaan zeker het nodige aan beeldmateriaal en morgen op de radio zeker verslag doen van hetgeen wat we hier vanavond nog mogen beleven met de awards. Wij gaan nu terug naar Feike. Komen we straks weer terug hier live vanuit Tilburg.
0: Het is wel afzien, ja, dat zie je dan, dat hoor je dan. Nou, what happens in Tilburg stays in Tilburg.

In de bank voor de buis? Op de bank voor de buis, zo is het inderdaad. Generaties zijn ermee opgegroeid. De olieboeren uit Texas, uit Dallas. Johnny Lyon bezong het. Alleen was het waarschijnlijk een slechte droom van hem. Een nachtmerrie, anders kan het niet zijn geweest. Goed, even terug naar de orde van de dag. Gert-Jan uit Renswoude, die zegt... Graag zou ik zomer willen horen. Het werd zomer van Rob de Nijs. Ik bedoel, het wordt toch weer zomer deze week, na zomer, ja. Morgenmiddag gaat het gebeuren. En misschien is het wel het laatste moment dat je het liedje ook kunt draaien... met volle overtuiging. Dus ik keur hem helemaal goed. En Jeffrey Keizer uit Emmen, die zegt... Goedemiddag, Fijke. Wil je voor mij alsjeblieft eventjes Lara Mila draaien? Ja, ik snap het wel. Die wil natuurlijk stiekem even zoenen met Lara. Ja. Ik kan hem geen ongelijk geven. Aan de andere kant, Jeffrey, ze zegt wel... had ik jou maar nooit gezoend.

0: Jansen. Zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
1: Altijd werk, goed salaris en je geld op tijd.
2: Jansen en de Wit.nl.
1: Dat werkt wel.
3: Bij Oosterbos Auto's in Emmen draait het niet om de snelste deal, maar om de juiste auto. Oosterbos zoekt samen met jou tot jij tevreden kan rijden. En dankzij de flexibele garantiepakketten houd je de kosten ook nog in de hand. Oosterbosauto's.nl.
2: Jansen en de Wit.nl.
1: Dat werkt wel.
4: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject? Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
5: Bouwcenter Concordia. Bouwcenter Concordia.
4: Altijd snel geleverd.
6: Voor een te gek feest op een unieke, sfeervolle locatie ga je naar het Turfcafé in Schonebeek. Kijk voor de uitgebreide all-in arrangementen op turfcafé.nl.
4: Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.
5: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
7: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
8: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
7: Kijk op ProStop.nl.
9: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
10: Lieve mensen, al die handen.
9: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
11: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
12: De Weerzeloze Markt. Dat is altijd weer een feest.
13: Aanstaande zaterdag zijn we er weer.
14: Jij ook?
13: Beleef iedere zaterdag van 9 tot 1 de gezelligheid van de Weerseloze Markt. Kom naar Weerselo en struin langs nieuwe, gebruikte, vintage en retro goederen. Een dag vol verrassingen. Kijk voor informatie en reservering op weerselozemarkt.nl.
15: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus.
16: Op zondag 11 oktober is er van 12 tot half 5 een Militaria-beurs op de Weerseloze Markt. Kijk snel op weerselozemarkt.nl.
17: Marktkauf Meppe, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppe, 15 minuten van de grens.
18: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
19: Gamma!
20: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

niet naar huis. Geen Richenel, maar wel Richel. Misschien waren de ouders van Richel wel fan van Richenel. Wie zal het zeggen? Je komt er nooit achter. Ja, Bram uit Wieringerwaard. Die zegt, hey Fijke, zou je voor mij even Sam Kroon met een droom willen draaien? Gaan we regelen. Gerwin die zegt, rapido. En een beetje snel graag van meneer Van Hemert en de Bankzitters. Ja, ik weet niet of dat nou een liedje is voor de tijdstip, maar ik gooi hem er gewoon in, kan het ook schelen. En Dave uit Geldermalsen, ja, die zegt, het is wel tijd voor een zomersplaatje van René Riva. En dat kan er in mijn optiek mijn eentje zijn. Namelijk, c'est la vie. Ja, ik heb het gezegd, jullie zijn tot 3 uur vanmiddag de platenbaas. En dit zijn de consequenties.

0: Ik kan me voorstellen dat je denkt, hey, Van den Berg, je bent knettergek. Het is herfst, wat nou zomerse liedjes? Nou, ik weet, Jan Visser die was niet aanwezig en mijn weerbericht is niet optimaal, maar het blijkt nog heerlijk te gaan nazomeren de komende dagen. Ja, en daar sommige mensen die hebben daar verdraaid weinig mee te maken, want die zitten binnen en die zitten de hele dag binnen. Maar het klinkt wel gezellig daar in Tilburg, Tjerkenwouda.
1: Dat is het ook, Feike, want je komt alle mensen uit de muziekindustrie kom je hier tegen, dan is het even een babbeltje, hoe is het? En ja, je weet meteen wat de nieuwe plannen zijn, wat ze het afgelopen jaar allemaal hebben gedaan en de successen. En de ene na de andere grote ster loopt hier over die welbekende Oranje lopen naar binnen om hier bij de Buma NL aanwezig te zijn. En zo zagen we hem daarnet al lopen. Ik zei, nu moet je echt even meelopen. Hij was druk in gesprek, maar dat vindt hij nooit erg. Tino Graus, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Teken.
1: Jij bent hier ook jaarlijks de gast, maar dan weet je op een gegeven moment als dan die jongens van de radio je op je schouder tikken, dan is er wat aan de hand.
2: Ja, dan is er wel aan de hand. Dan moet ik even mee. Dus een keer, dan hier ben ik.
1: Ja, bijna een thuiswedstrijd voor je.
2: Ja, ik moet zeggen, ik ben wel met de auto, maar misschien dat ik hem vanavond of laat staan of dat mijn ouders die maar even op moeten komen. Want ik ga straks nog wel even een borreltje doen, denk ik.
1: Zo'n dag wordt het.
2: Zo'n dag wordt het wel, ja.
1: Het leuke is, ik zag je daarnet staan, dan komt die even bij. Het gaat even over muziek en met name dan ook gisteren, want toen stond je in de AFAS in Amsterdam. Nou, vertel zelf even.
2: Ja, het was zo fantastisch gisteren. Ik stond gisteren met mijn kidsshow, de Kids Carousel, in het volprogramma bij Monique Smit, bij de Mega Kids Disco. 4000 enthousiaste kinderen die dan meedoen met liedjes en zingen, springen, dansen. Ja, het is zo vet. Je krijgt een beetje zo'n feest van Sinterklaas gevoel, zeg maar, wat ik vroeger als kind meemaakte. En dan sta je zelf op zo'n podium, dat is fantastisch.
1: En dat is ook weer onderdeel van jouw muzikale leven, wat hier natuurlijk de hele dag centraal staat. De muziek, het schrijven van liedjes, het onder de aandacht brengen. Met wat voor doel ben je vandaag naartoe gekomen?
2: Nou ja, ik vind het altijd heel belangrijk om aanwezig te zijn, hè, een beetje gezien worden, leuke mensen spreken, weer wat nieuwe connecties opdoen. En gewoon weer luisteren wat er afgelopen jaar in de muziekindustrie heeft gespeeld, wat er nu speelt, wat er weer komt. Dus dat is gewoon voor ons als artiesten zo belangrijk om daarbij te zijn. Ja.
1: En dat is het jaarlijks terugkeren, in dit geval hier in 013, met al je collega's.
2: Ja, dat is leuk, want je ziet elkaar natuurlijk normaal bij een optreden even een paar minuten als je weer door moet. Maar hier heb je gewoon even de tijd om te connecten en even een praatje te maken. En dat is gewoon leuk. En ook met mensen juist achter de schermen, want daar draait het ook om vandaag.
1: Zo is het.
2: Jazeker.
1: Maar dit maakt het mooi. En nee, ik zie je genieten. En je zei net al, we moeten maar even checken hoe we het vanavond gaan doen. Maar dan veel plezier nog.
2: Dankjewel, Teken. Dat gaat helemaal goed komen.
1: Goed zo. Tino Graus hier bij ons in 013 in Tilburg. Feike, terug naar jou.
0: Ja, die gaat dus eigenlijk niet met de auto naar huis vandaag.
1: Nee, dat denk ik niet. Ik zie die glundering in zijn ogen. Die gaat hij vanavond tot laat in de lamp hangen. Weet
0: ja, ik denk dat hij op zoek gaat naar Sinterklaas.
1: Het komt wel goed met Tino, absoluut.
0: Ja. Nou, heerlijke berichten. Ja, ik geloof ook in Sinterklaas en ik geloof ook in de afterparty. En in de borrel. Allemaal. Dit is Gino Graus en ik wil je kussen, maar dan wel de 2.0-uitvoering.

0: Stel hem all about the boys. Dolly Dots alleen in de Nederlandstalige uitvoering. Dan is het Proud to be Fout van de Gebroeders Co. En dat brengt eigenlijk het klokje van 3 uur wel heel dichtbij. Het betekent niet dat Tikke Wouda niet meer te horen is. Zometeen na 3 hoort hij hem, hoor je hem ook nog regelmatig inbreken. En ik ben een klein beetje haast, want ik had nog een 2-tal mensen beloofd om een plaat voor ze te draaien. En dat ga ik ook doen, want Bram uit Wieringenwaard, die willen niet alledaags een middagsliedje van... die valt mee, dat is Sam Kroon en een droom. Maar Gerwin, ja, mocht het nou zo zijn dat je mij morgen niet meer hoort op de radio, dan was de keuze voor het liedje niet goed geweest. Maar hey, jullie vragen hem aan, dus wat kan er gebeuren? Rapido van Robert van Hemert en de Bankzitters. Tot een volgende keer.
1: Zet de

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Een betrouwbare occasion met NAP? Autobedrijf Kuipers in Weerdingen en Nieuw-Weerdingen. Al 30 jaar vertrouwd. Ook voor onderhoud, reparatie en APK. Check snel autobedrijfkuipers.nl.
2: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
3: Heb je trek

0: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
1: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
2: Bart isoleert met de isolatieshop, de aannemer, de energiecoach.
3: Hi.
2: Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
4: Oh, fuck, man.
2: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
1: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Organiseer je een feest of evenement? Bij Horeca JNP in Hoogeveen vind je alles. Nu 50 liter Vorstenpils voor maar 100 euro. Of 20 liter voor maar 50 euro. Inclusief BTW.
6: De prijzen vallen mee. Bij Horeca JNP.
5: Tevens verkoop van tapinstallaties en onderhoud.
7: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
8: Ja.
7: En nu?
8: Domeinnamen kopen.
7: Voor je bedrijf?
8: Ja.
7: Welk bedrijf?
8: Ja, dat weet ik nog niet.
7: Welke domeinen dan?
8: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
7: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
8: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
9: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
13: Creativiteit is een super.

0: slaapkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
2: Jazeker!
1: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
3: Radio NL zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hiepe. De Europese Unie moet volgens een nieuw rapport flink aan de bak om haar defensie op orde te krijgen. Volgens defensieminister Jesse Gus is er geen reden tot paniek, maar moeten landen sneller en slimmer gaan samenwerken. Nederland en een aantal andere landen roepen op tot actie. Er moet volgens hen minder worden gepraat en meer worden gedaan. Als het aan de Tweede Kamer ligt, mogen jongeren pas vanaf hun 18e gebruik maken van achteraf betalen, met bijvoorbeeld Klarna en Riverty. Ook worden grotere achterafbetalingen officieel geregistreerd als schuld. De nieuwe regels moeten in november ingaan, een jaar later dan gepland. In Europa gelden al aangescherpte regels. Een man die anderhalf jaar geleden in Rotterdam een dodelijk ongeluk veroorzaakte, moet 8 maanden de cel in en mag 5 jaar niet autorijden. Hij reed keihard door de stad en maakte gevaarlijke inhaalmanoeuvres. Uiteindelijk ramde hij een afslaande auto. De vrouw die daarin zat en haar ongeboren kind kwamen om. En het OM eist 240 uur taakstraf tegen een oud taxichauffeur voor een dodelijk ongeluk in het Noord-Hollandse Zwaagdijk-Oost. Hij botste vorig jaar op een kruising op een andere auto en daarbij kwamen zijn 2 bejaarde passagiers om. De chauffeur wisselde al rijdend nog snel van rijstrook, maar daar stond het licht op rood. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft in het westen grijs met buien en mogelijk onweer. In het oosten breekt soms de zon door en het is 19 tot 24 graden. Vanavond nog wat buien en koelt het af. Morgen uitzonderlijk warm. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaap Comfort.
5: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaap Comfort.
3: In Klazina Veen.
6: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
5: Want u scoort bij Isolatie Noord.
7: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
8: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
9: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
8: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
10: Joehoe!
11: Gezellig zit ik net lekker tv te kijken.
12: Ach joh, die is gewoon benieuwd naar onze nieuwe zonwering en stalen binnendeuren van Glasidee.
11: Verwijs hem maar naar Glasidee in Emmen.
12: Goed idee. Kun jij verder met niets doen.
13: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulde, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de Snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
14: Oh, wat is die gasrekening toch hoog.
15: Kom, we gaan naar Patrick van 123 Pelletkachels in Steenwijk. Die heeft een stille pelletkachel met een geveldoorvoer en een katalysator tegen stankoverlast. Compleet geleverd voor maar €2795, inclusief installatie.
16: De kachels staan aan en de koffie staat klaar. 123pelletkachels.nl.
17: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
18: Ja,
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Zo, een paar minuten over drie geworden. Het is de maandag. We gaan zo meteen maar even schakelen met TK Wouda. En Hessel, die zijn op locatie. Daar heb je ongetwijfeld iets van gehoord vandaag. En mocht je het inschakelen, ze praten hier zo meteen even bij. Eerst even de serieuze zaken. Er staan 27 files en dit zijn ze. De A7 Zurich richting Den Oever, daar staat 11 minuten. En op de A16 Breda richting Rotterdam, Dordrecht, daar staan ze. Daar staan ze. Dat is een file natuurlijk, 10 minuten. En dan de snelheidscontroles A2 Amsterdam richting Utrecht bij Baanbrugge 40.2 en de A4 Den Haag richting Delft 48.5.
19: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
20: Stefan Leer!
18: Ja, goedemiddag. We gaan eens even beginnen met Frank van Etten en Marloes.
19: Dit is de muziek van Radio NL.

0: 3. Mooi hoor. Marloes Oosting en Frank van Netten hadden de armen en de handen ineengeslagen om een mooi liedje te maken. Hey, we gaan eens even schakelen met Teken Wouda. Goedemiddag.
1: Hey Stefan, goedemiddag.
0: Mooi feestje
1: ja,
0: daar.
1: Het is leuk. Ja, het is weer zo'n dag. Ja, het is, de jongetjes zijn weer in de snoepwinkel. Zo mag je het wel omschrijven. Maar ja, gaandeweg de middag dan wordt het steeds drukker. En wij staan echt pontificaal bij de hoofdingang. Mensen komen binnen en het eerste wat ze tegenkomen is Radio NL. En zo hebben wij op zicht ook op goed zicht op mensen die binnenkomen. Ja, en als we dan over sterren op de in dit geval oranje loper hebben, dan mogen we nu met recht zeggen ster. Want een van de allergrootste hits van 2026, de uitvoerende ervan, staat recht tegenover me. Justin de Wild, goedemiddag.
2: Goedemiddag, dames en heren. Wat leuk.
1: Ja, die glimlach die verraadt eigenlijk alles. Want we stonden net, ten tijde dat Stefan het eerste liedje draaide, stonden we een beetje te babbelen over de Buma NL. En toen vertelde jij het verhaal van jaren, een paar jaartjes geleden. Vertel zelf.
2: Nou ja, 5 jaar geleden, dan loop je hier eigenlijk als jongetje rond. Ik ben nu 23, toen was ik net 18 geworden. En dan loop je wel rond van, Radio NL staat er. Er staan heel veel mensen van bekende mensen. Er staan heel veel A-artiesten. Ja, dan ben je eigenlijk nog een jongetje. Dan ben je eigenlijk heel erg zoekende van, waar moet ik nou, hoe kan ik nou bij Radio NL naar binnen komen? Ja, dat is gewoon, hoi, ik ben Justin en ik heb een liedje uitgebracht. Ja, nou ja, leuk. En nou mag je gewoon overal je interviewtje doen. En ja, het is gewoon zo erg veranderd in de afgelopen 5 jaar tijd. Ik doe het dan wel 11 jaar, maar het is gewoon heel bizar dat je nou gewoon mee mag draaien in het hoogste circuit. En ik zie mezelf helemaal niet staan. En ik zou het gewoon zo weer doen om een handje te geven van, hey, ik ben Justin. Maar nou kennen jullie me gelukkig, maar anders had ik het nog steeds gedaan.
1: Ja, maar dat is zo grappig, want we hebben daar een beeld bij. Je komt hier 5 jaar geleden binnenlopen en dan moet je echt iedereen. En nu is echt, Justin die loopt over die loper. En het is echt iedereen staat om je heen.
2: Ja, je komt binnen en het is natuurlijk, iedereen wilt weten hoe is er afgelopen jaar geweest. Ja, het is gewoon bizar. Het is gewoon nog steeds gekkenhuis voor iedereen om ons heen. Maar dat merkt iedereen nog steeds. Ik denk dat we van geluk mogen spreken dat we vier weken op 1 hebben gestaan in de Nederlandse top 40. En bij jullie gewoon nog steeds na een half jaar gewoon in de lijsten zitten. Ja, dat is gewoon eigenlijk magisch en eigenlijk niet normaal om dat mee te mogen maken.
1: 10 weken nummer 1, want ik heb toevallig afgelopen weekend de cijfers aan. 10 weken nummer 1 en volgens mij is het nu je 27 of 28ste week dat je in die lijst staat, man.
2: Ja, het is gewoon echt bijna een half jaar. En dat, ik krijg gewoon nog steeds kippenvel als je eraan terugdenkt. Maar ja, weet je, het begon eigenlijk allemaal met een vrijdagmiddagborrel bij Radio NL. En waar we dan heen mochten om Cheerio te promoten. Ja, en toen gingen we.
1: En de rest is geschiedenis.
2: Ja, zeg dat wel. Maar ja, weet je, we hebben het allemaal samen gedaan. En dat is ook een mooie. Ik mag het samen met mijn broer doen, met een heel mooi team. En dat we zo band hebben met de radio's. Ja, het is gewoon geweldig om dat te hebben.
1: Het was al genieten de jaren hiervoor dat je bij de Buma NL was. Nu ben je op uitnodigingen en dat soort dingen. En dan wordt het alleen maar leuker.
2: Ja, het wordt alsmaar leuker. Maar je moet nooit vergeten waar je vandaan komt. En dat is het belangrijkste.
1: En ik heb echt het vertrouwen, en dat hebben wij met het hele team bij Radio NL, dat jij gewoon met je beide beentjes op de vloer blijft. Gewoon wel genieten van de dingen die je mag doen, maar nooit vergeten wat je al zegt, waar je vandaan komt.
2: Zeker, gaan we zeker doen. Ik wens je nog een hele fijne dag en succes met alle interviews.
1: Het gaat goed komen, Justin. Absoluut, dankjewel.
2: Dankjewel. Groetje Stefan, hè?
3: Ja, helemaal goed, man.
1: Groetjes terug bij deze.
2: Doei, doei.
1: Nou, zo dus ongeveer Stefan.
3: Jeetje, hij blijft ons trouwen, hè? Dat is wel mooi, hè?
1: Ja, maar dat is Justin, hè? Die weet vanaf het begin waar hij, heeft hij toen al gezegd, hij wilde heel graag een interview bij Radio NL doen. Inmiddels zijn we heel veel interviews verder en dat blijft hij ook doen de komende jaren, weet ik zeker.
3: Wat het leukste is, als je ergens anders een interview doet, dan dropt hij nog even Radio NL even tussendoor. Dat is geniaal. Dat doet eigenlijk geen ene artiest. Justin wil.
1: Ja, hij kan dit nu niet horen. Hij heeft geen hoofdtelefoon. Oh, ja, okay. Ik ga hem zo meteen bijpraten over wat je nu zei. Okay, dus dat vindt hij mooi.
3: Hey, dankjewel, man. Meekijken kan op radionl.tv. Dan zie je Teken ook in beeld. En Justin die staat er nog. Dus en zometeen, wie ga je nog vangen?
1: Ik heb Rutger van Barneveld hier lopen. Ik weet dat de wachttijd er nog aankomt. Dus wij krijgen nog wel de nodige gasten hier.
3: Nou, breek maar in als jij denkt dat het moet. Oké, dankjewel. Vanaf locatie Teken Wouda met Justin de Wild.
4: Ik hoef geen dure spullen. Ik hoef geen klokkie om mijn pols.

Bij Oosterbos Auto's in Emmen draait het niet om de snelste deal, maar om de juiste auto. Oosterbos zoekt samen met jou tot jij tevreden kan rijden. En dankzij de flexibele garantiepakketten...

Ik zie het al. Ik zie het al. Kijk zo meteen even mee. We gaan even een liedje draaien. Kijk even alsjeblieft op radionl.tv. Teken die staat inmiddels bij iemand. Zometeen dan gaan we even contact met hem zoeken. En dan gaan we even live babbelen met diegene. Ik zeg nog niet wie het is, maar je moet gewoon even kijken. Radionl.tv.

0: even meekijken op radionl.tv. Daar gaat het gebeuren. Teken is op locatie. Teken, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Stefan.
0: Zeg,
1: hallo.
0: Kun jij nog even één keer uitleggen waar je bent, waarom we er zijn en wat mensen haken misschien nu in en denken van, waar is die gast
1: eigenlijk? Wat is er aan de hand? Ja. Nee, wij zijn op de jaarlijkse Buma NL-dag. En die vindt ook dit jaar weer plaats in 013 in Tilburg. En daar zijn we vanmiddag om 12 uur begonnen met de interviewtjes, het welkom heten van de gasten. Wie hebben we vandaag allemaal al gesproken? Onder andere de directeur van Buma NL, en dat is Frank Helmink. Die legt dan uit van, jongens, het thema voor dit jaar. Wat zijn de onderwerpen die besproken worden? En vervolgens zijn het vele artiesten die hier over de loper naar binnen komen. Het zijn componisten, het zijn tekstschrijvers, managers, mensen van de boekingskantoren. Kortom, alles wat met Nederlandstalige muziek te maken heeft, is hier vandaag binnen. En dat ontmoet elkaar, dat praat over muziek, dat praat over de toekomst, dat praat over het afgelopen jaar. Dat soort dingen. Het is gewoon weer een ontmoeting voor het Nederlandse lied. En wat de directeur terecht zei, we zijn 17 jaar geleden begonnen met Buma NL, puur voor de Nederlandstalige muziek. En toen waren er mensen nog wat lacheriger. En we zijn 17 jaar verder. En het is drukker als ooit tevoren. Het is finale uitverkocht, er kan niemand meer bij. En het Nederlandse lied is belangrijker dan ooit tevoren. Maar ja, wat we bij Radio NL natuurlijk al jaren wisten, gaat nu ook de grote markt ontdekken. Dus dat is het ongeveer een beetje, Stefan.
0: Ja, nee, precies. Ik snap het. Maar even voor de mensen die zijn ingeschakeld.
1: Maar dat doe je heel goed. Ja. Want iedereen die druk aan het werk was en nu misschien de auto instapt en die denkt van, wat doet die de gast daar op locatie? Dat is de uitleg van het verhaal.
0: Wij kijken mee op radionl.tv. Er staat een hele vrolijke snuiter naast je.
1: Daar staat een hele vrolijke meneer recht tegenover me. En die meneer die mag met recht zeggen dat hij een joekel van een hit heeft. Hij stond afgelopen weekend voor de 11e week op de hoogste positie. Zwoele zomernachten, de zon zien zakken in de zee. Ik noem de term even Rutger. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag, Teken.
1: Waarom? Ja, ik ga niet eens vragen waarom die grote glimlach, dat zegt alles.
2: Ja, ik denk dat ik een fantastisch jaar heb gehad. Vol dromen. Ja.
1: Dromen kunnen uitkomen, hè? Dat is bewezen.
2: Nou, dat blijkt. Ik had hier totaal niet. Ja, we hebben elkaar nog wel eens gesproken. En ook heel vaak tegen je gezegd, ik had dit nooit meer verwacht. En, maar des te meer dat ik mensen dankbaar ben die het je dan gunnen. En dan zie je dat echte muzikaliteit uiteindelijk toch kan overwinnen. Dat is wel heel mooi.
1: En dat is gelukt met, afgelopen vrijdag was het, zagen we een hele mooie post op social media met de award.
2: Ja, het is inmiddels platina. Maar,
1: gefeliciteerd,
2: ja,
1: man.
2: Ja, dankjewel. Maar die gouden die was wel heel uniek. Dat was mijn eerste gouden plaat. En daar heb ik 25 jaar lang keihard voor gewerkt en keihard voor geknokt. Heel veel dingen moeten slikken. En nu was het even mijn tijd.
1: En is het dan ook dat je denkt van, al die mensen die toen een mening hadden, en dat je hem dan extra vasthoudt, zo'n gouden plaat?
2: Nou ja, weet je, we weten dat we in een hele rottige maatschappij leven. Mensen vinden overal wat van. En ik heb zoiets, maak zelf iets van je leven. Probeer iets te presteren. En dan zie je hoe hard iemand ervoor moet werken. En je hoeft mijn muziek niet altijd leuk te vinden. Mij als persoon niet leuk te vinden. Maar laat elkaar gewoon in zijn waarde, weet je wel. Ik bedoel, ik maak uiteindelijk muziek omdat ik mensen vrolijk wil maken. En iets anders ben ik het niet voor gestart. En voor mij is dit gewoon een heerlijke bekroning.
1: Ja, want de afgelopen jaren heb je natuurlijk fantastisch mooie singles gehad. Grote successen. En dan dan sta je in Turkije met een mobieltje. Laat je even de nieuwe plaat horen. Deze zit eraan te komen. En we staan een halfjaartje later in 013 Tilburg. En we weten de cijfers en het effect ervan.
2: Ja, dat is wel heel uniek. Maar ja, weet je, nogmaals, je weet nooit wanneer het een hit wordt. Je gelooft altijd in een liedje dat je uitbrengt. En het ene is succesvol, het andere is minder succesvol. Ik heb ook wat minder succesvolle jaren gehad. Maar ook daar ben ik dankbaar voor. Want het is wel een leerproces die je door moet. Van oké, maar wat is dan wat niet lukt? En op een gegeven moment is het alleen maar mooier als het dan wel lukt. En het aankomt. En ja, waanzinnig.
1: En dat geeft je heel veel zelfvertrouwen. En je zag het net bij binnenkomst. Rutger komt binnen. En de mensen die stormen op jou.
2: Ja, maar dat vind ik ook wel heel leuk. Weet je, ik denk dat het heel leuk is om te zien dat je niet altijd geld nodig hebt om iets te creëren. Ik vind talent is nog steeds, denk ik, de basis waar het om moet draaien. En alsjeblieft, heb je talent, blijf lekker zingen, geloof in jezelf, zoek mensen die datzelfde hebben, die hetzelfde gevoel hebben. Je gaat een keer op je bek, ben ik ook een paar keer gegaan. Maar alsjeblieft, blijf het doen, want muziek is het mooiste verhaal wat je kan vertellen. En uiteindelijk, als de mensen het slikken, dan is het nog mooier.
1: Een bekroning op het hele harde werken. Nou, hoorde ik net in de wandelgangen, dan sluiten we hem zo ook af. dat we over iets meer dan een maand de nieuwe single mogen verwachten?
2: Die wandelgangen die zijn wel juist, ja. Dus ik heb een vermoeden wie het verteld heeft.
1: Ik heb geen idee. Ik noem geen namen.
2: Ja, nee, dat klopt. We proberen eind oktober, begin november met de nieuwe single te komen, ja.
1: Kom heel snel bij ons langs en laat hem dan horen, want dan gaan we dat feestje met z'n allen ook weer vieren.
2: Dat gaan we zeker doen.
1: Dankjewel, Rutger. En geniet vandaag van deze mooie dag. Uiteraard het Nederlandse lied viert hoogtij. Ook dankzij zoele zomernachten.
2: Ja, jullie ook bedankt. En Stefan, fijne uitzendingen.
1: Ja, dankjewel.

Ik had dan heel graag een heel grappig audio-appje van Esther uit het mooie Duiven. Die zei, doe die andere even van Rutger Barneveld. Ja, oh, jammer dat je zwoele zomernacht draait. Doe even de handjes omhoog. Nou, dat kunnen we nog even doen. En zometeen gaan we nog even schakelen met teken. Want er staat inmiddels alweer iemand bij hem, volgens mij. Dus, nou, Major Lazer, Rutger.

0: Het blijft bijzonder.
1: Dat Rutger het gemaakt heeft, dat het mocht. En ook sowieso blijft het bijzonder dat wij het gedraaid hebben. We draaien het regelmatig even tussendoor. Het is maar een minuutje. Teken, goedemiddag.
2: Yes, goedemiddag. Hey, waar waren we weer? Ja.
1: Ik zie het.
2: Ja, nee, jij kijkt mee natuurlijk via radionl.tv. En voor de mensen die dat niet kunnen doen, maar via de radio luisteren, die hebben een indruk wat wij aan het doen zijn. Hier bij BumaNL, iedereen verwelkomen. En Stefan, die zei net al, er staat weer een bekend iemand recht tegenover Teken in 013. En dat klopt. Eigenlijk een soort van jongensverhaal wat jouw collega's Justin de Wild en Rutger van Barneveld net ook al zeiden. Al jaren kom je hier over de loper en dan denkt iedereen van, hey, wie is dat mannetje met die bril op? En nu noemen ze je bij naam.
3: Ja, ik kom hier nou zo'n 8 jaar of zo. Het was eerst, Den Bosch was er ook nog, maar ik was in Utrecht voor de eerste keer erbij. En toen, ik zei net al tegen jou, toen keek ik echt naar Radio NL, toen hoopte ik daar misschien een interview te hebben. Had ik toen nog niet. En nu was ik van de week gewoon Hollandse nieuwe bij Radio NL. Ja, dat is wel gek om erover na te denken. Zo.
2: En nu loop je over die oranje loper in dit geval en is het allemaal Damien van Os. Dus nu is het bingo.
3: Ja, het is wel gek om daar zo over na te denken, maar ik vind dat zo leuk en zo. Ja, dat wil je gewoon altijd. Dat wilde ik altijd al hebben en nou ben ik goed op weg.
2: En het leuke daarvan is, ik zag jouw post op social media van hoe blij je was met de Hollandse Nieuwe. Jij was kort geleden bij ons op een maandag en echt een paar uurtjes, nou het was einde middag, toen kreeg ik bericht, de schijf voor volgende week is die van Damien van Os. Wist ik toen die maandagochtend nog niet?
3: Nee, ik was om 11 uur bij jou, volgens mij. En echt om 3 uur 's middags kreeg ik een berichtje van, maak even een filmpje voor de Hollandse Nieuwe. Ja, ja, ik dacht, oh ja, nou, maar dat was zo vet.
2: En toen was het groot feest.
3: Ja, tuurlijk. Hoe vaak ben ik gedraaid? 50 keer?
2: In 1 week wel, ja.
3: In 1 week, ja. Ze werden helemaal gek voor mij, maar nee.
2: Maar het leuke hiervan is, gaat het ook over de airplay, het gaat over de Buma, het gaat over de dingetjes die in het land gebeuren. De reacties op de Hollandse Nieuwe, hoe waren die?
3: Heel goed, heel goed. Ik kreeg denk ik 10 filmpjes per dag van, daar is hij weer. Maar ja, zo leuk.
2: Lekker genieten, daar gaat het om. Hey, die plaat die gaat de komende maanden nog wel een volle bak mee. Jij mag je verplichtingen hier nog even voltooien. Met iedereen even een babbeltje maken, interviews doen en lekker genieten van al je collega's hier.
3: Dat komt helemaal goed. Jij ook, fijne dag.
2: Dankjewel Damien, tot snel.
3: Dankjewel.
2: Terug naar jou Stefan.

0: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe Wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: In de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
3: Yeah!
4: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
2: Dichterbij dan je denkt.
4: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
5: Op zoek naar mooie tapijten en gordijnen? Tapijt en Gordijnshop Emmen. Kijk op tapijtengordijnshop.nl.
6: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
7: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
6: Kijk op ProStop.nl.
8: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
9: Soedal, de bouwverslimmers.
8: Soedal, de bouwverslimmers.
10: Nieuwe auto of betrouwbare occasion? Ga naar Virena Autogroep. De dealer in de regio van bekende merken als Kia, Omoda en Jeku. En je kunt er terecht voor het onderhoud van alle merken. Kijk voor een vestiging in jouw buurt op virenaautogroep.nl.
11: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
12: Kemco Voordeelshop Casina Veen. Voor wasmachines, drogers, koelkasten, inbouwapparatuur, tv's en audio. Altijd superlaag geprijsd. Koop met extra veel voordeel bij Kemco Voordeelshop. Kwaliteit, maar dan super voordelig. Dus kom naar Kemco Voordeelshop. Langestraat 130 in het centrum van Casina Veen.
11: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
13: Hou jij van aanpakken en echte waardering? Word dan monteur bij Jan Kemp. De specialist in diverse merken kranen. Bij Kemp krijg je een goed salaris, een sterk team en volop kansen. Hey, technische topper, solliciteer nu. Stuur een mailtje of kom langs. jankempbv.com. Jan Kemp, samen sterk, altijd in beweging.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
15: Odido. Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting.

0: De bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
3: Jazeker!
2: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
4: Radio NL zet de tijd op 4 uur.
2: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hiepe. Europese landen moeten sneller en slimmer gaan samenwerken om hun defensie op orde te krijgen. Volgens een nieuw rapport blijkt dat de herbewapening niet snel genoeg gaat om in 2030 een sterke defensie te hebben. Volgens defensieminister Jessel Gus is er nu nog geen reden tot paniek, maar is er veel werk te doen en moeten we niet naïef zijn. De man die verdacht wordt van de dodelijke schietpartij van vrijdag op een vol terras in Amsterdam-Noord blijft voorlopig vastzitten, heeft de rechter bepaald. Hij mag intussen alleen contact hebben met zijn advocaat. De verdachte kreeg ruzie met een andere man. Hij vertrok, maar kwam even later terug en schoot hem toen dood. In Amsterdam zijn afgelopen weekend meerdere dieren zwaar mishandeld. Vrijdag kwamen 2 schapen om. Een dag later werden er onder meer dode kippen gevonden. Op de 3e dag betrapte de politie iemand op heterdaad. Een 38-jarige verwarde man. Hij is opgepakt, inmiddels weer vrij en moet later voor de rechter komen. En bondscoach Xavi Hernandez gaat de uitgevallen Cody Gakpo niet vervangen bij Oranje. Dat moet in de Nations League nog tegen Griekenland en thuis tegen Servië. Gakpo ging gisteren geblesseerd van het veld in het uitduel met Servië en blijft voorlopig bij zijn eigen club Liverpool. Xavi kan voor Oranje weer een beroep doen op G5 CGL. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken vanmiddag en vanavond nog wat buien over vanuit het zuidwesten. Lokaal met wat onweer. Daarna droog en een graad of 15. Morgen blijft het droog en uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
6: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
4: In Klazina Veen.
7: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroeverdum.nl.
8: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Bessen of Assen.
9: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
10: Voor elke schilder die alleen het beste wil. Kip Washi Tech. De lijn schilderstapes van origineel Japans washi-papier. Super flexibel, scheurvast en gegarandeerd strakke verflijnen. Kip Washi Tech. Hecht aan kwaliteit.
11: Wie 's nachts uit vissen gaat, kan zomaar de volgende ochtend met dit gevoel wakker worden.
12: Wie 's nachts uit vissen gaat, moet 's morgens de net.
11: De nieuwe faceplaat van DJ Brombo.
12: Wie 's nachts uit vissen gaat.
11: Nu overal te beluisteren.
13: Sandino, Sandino.
14: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl.
13: Santino.
15: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar. Verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
16: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
17: Wow deals bij Ethos.
3: Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
17: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
18: Een paar minuten over 4 geworden. Dit zijn de problemen. De A2 Zetogelbos richting Geldermalsen. Daar staat een kwartiertje vertraging. De A4 Dinteloord richting het mooie Antwerpen. Eigenlijk tussen Steenbergen en Tolen. Daar is een ongelukje gebeurd. Is nu een half uur en gaat nog oplopen, staat hier. En dat is nu 16 kilometer. Wow. En dan nog één snelheidscontrole. De A4 Den Haag richting Delft bij 48.8.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
19: Stefan Leer!
18: Ja, goedemiddag. We gaan de Hollandse Nieuwe draaien. Dat is Nederrock. En er zit nog een liedje voor van Ferry de Lits.
2: Dit is de muziek van

0: Nederrock, Hollandse nieuwe van deze week. Allemachtig, joh. Gisby met Forchetta. En heb je het clipje gezien op radionl.tv? Daar hebben ze ook de goede kleur gekozen. Want als ik aan een Forchetta denk, dan denk ik inderdaad aan de witte met de blauwe strepen. Dus dat hebben ze heel goed gedaan. Ontbreekt nog wel een soort van B-versie. Want hij zingt heel braaf in het ABN. Want ja, volgens mij woont hij ook in de omgeving. Dat weet ik wel, zou ik zo even vragen. Omgeving Amsterdam, Rotterdam volgens mij. Maar eigenlijk moet het zijn Min Moe. Dus er moet nog even een speciale Radio 0 versie komen. Forchetta van Min Moe. Maar goed, we slaan door. Hey, we gaan even naar de rode loper is er niet. Wij gaan even naar de Radio NL stand. Het is ook geen stand, teken, of wel? Wat is het?
1: Nee, het is gewoon een prachtig mooi achterdoekje waar een camera voor staat en een aantal mensen omheen. En wij mogen een beetje voor die lampjes in de spotlight staan. Dat is het ongeveer, Stefan.
2: Mooi wel.
1: Maar je hebt ook al gezien wie er recht tegenover mij staat, voor de mensen die meekijken via RadioNL.tv. En ik feliciteer hem net met het feit dat de nummer 3 in de top 30 door hem bemand wordt met Bijtjata Bijlando. En dan weet heel Nederland over wie ik het heb. Dat is Django Wagner. Django, goedemiddag.
3: Ja, hallo. Goedemiddag, teken.
1: Wat een succes, hè?
3: Ja, wat mooi. Het is net weer even iets anders. Maar de mensen vinden het wel heel erg leuk. Dus ja, er zijn al mensen die zijn er echt op aan het dansen. Dus geweldig. Geweldig nummer. En ja, dankjewel dat ik op de derde plaats mag staan.
1: Heerlijk. Nou, aankomend weekend, dan weten we de rangen en standen weer. En dat is zaterdag en zondagmiddag. Nu maandagmiddag, zo vlak na het weekend. Ja, voor veel artiesten is dit de maandag vaker het weekend, Django. Maar vandaag is het dan toch weer werkgerelateerd.
3: Ja, nou ja, het is sowieso leuk dat ik gewoon weer hier gezellig bij de buurman erbij mag zijn. Maar ook, ja, laten we eerlijk zijn, het is gewoon een leuk feest. Je ziet hier je collega's, een beetje buurten, een beetje netwerken, je weet hoe het gaat. En vanavond even de afterparty en daarna moet ik nog even gaan zingen ergens anders. Maar ik ben er wel vandaag de hele dag gelukkig bij.
1: Ja, je hebt echt een hele drukke maandag dus.
3: Ja. Het is vandaag een gezellige maandag dus.
1: Het leuke hiervan is, we hebben hier een aantal mensen vanmiddag gesproken, ook buiten de uitzending, om van jonge talenten die hier naartoe komen, die willen weten hoe werkt het wereldje. Word jij nou ook door jonge talenten bestookt met demootjes van, zou je hier een keer naar willen luisteren?
3: Ik krijg zo hier en daar krijg ik wel wat demootjes. En die ga ik ook echt gelijk die beluisteren. En dan meestal, omdat ik natuurlijk heel veel met Adrie van de Berg nu toch wel wat dingetjes samen doe. De mooiste protégé natuurlijk is Gisby, die we samen aan het lanceren zijn. Ja.
1: Deze week de Hollandse Nieuwe.
3: De Hollandse Nieuwe. Hij heeft nu echt ook gewoon een lekker nummertje. Gewoon een dingetje met een gimmick erin, hè? Want het gaat over de Ford Sierra van Sierra Madre. Maar het is wel superleuk natuurlijk dat Gisby het op dit moment ook zo goed doet. En ja, zijdelings natuurlijk zijn we wel aan het begeleiden samen. Ja,
1: maar daar is deze dag ook voor bedoeld. Niet alleen de tekstschrijvers en componisten, maar heel veel jong talent wil toch weten, wat moet ik ervoor doen om die ene hit te pakken te krijgen?
3: Ja, hetzelfde. Damien van Os is ook hier. En die gaat op dit moment ook als een speer. En ik ken Damien nog. Toen was het een jochie, denk van een jaar of een jaar of acht, denk ik. En dan vroeg hij, als ik ergens moest zingen, mag ik ook een liedje mee zingen? Dan zong hij bij mij gewoon liedjes gewoon mee. Dus dat was wel heel erg leuk.
1: En als je dan nu ziet hoe groot ze aan het worden zijn.
3: En nu staat hij zelf natuurlijk echt op alle podia's. En hij geeft gewoon de mooiste optredens.
1: Dat is het mooie. Ja, die kweekvijver, Nederlandstalige Frank Helmink van de Buma NL, de directeur, die zei het vanmiddag al. 17 jaar geleden moesten we ervoor vechten. En nu wordt het eindelijk omhaal.
3: Gelukkig is het geaccepteerd. En ja, nou ja, in grote lijnen in Nederland, gewoon onder de mensen, was het wel geaccepteerd. Heel veel, het was een beetje een grijs gebied. Maar gelukkig, iedereen durft er tegenwoordig voor uit te komen. Wij houden van Nederlands en we zingen Nederlands.
1: En dat blijven we wat ons betreft nog jaren jong, Django.
3: 100%.
1: Dankjewel dat je er was en veel plezier vanmiddag nog.
3: Nou, graag gedaan. Jij ook natuurlijk. Hè. Geniet er ook van.
1: Dat gaan we zeker doen. Dit was Django Wagner, live vanuit 013 in Tilburg. Ja.

0: house for sale?
1: Meulenberg Makelaardij is je gedreven makelaar en regelt makkelijk en snel je verkoop, kent de vastgoedmarkt in regio Emmen en gaat door waar anderen stoppen.
0: Ook voor aankoop en taxatie. Meulenberg.nl.
2: Een betrouwbare occasion met NAP? Autobedrijf Kuipers in Weerdingen en Nieuw-Weerdingen. Al 30 jaar vertrouwd. Ook voor onderhoud, reparatie en APK. Check snel autobedrijfkuipers.nl.
3: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
4: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
5: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
4: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.

0: Salomon Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeco. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: Hans, waar liggen de regenjassen?
4: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
5: Allsafe geeft ruimte.
6: Thuiskomen is ergens binnenstappen en meteen weten, hier zit ik goed. Een vaste contactpersoon. Echte mensen aan de telefoon. Iemand die meedenkt, eerlijk antwoord geeft en doet wat is afgesproken. Dat gevoel van thuiskomen, dat hoort bij Friesland Lease. We staan voor je klaar. Denken mee en zorgen dat jouw mobiliteit gewoon goed geregeld is. Zodat jij onderweg nergens onnodig naar hoeft om te kijken. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
8: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
11: Oh. Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
12: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL.
13: Altijd aan. Radio NL.
12: Altijd aan.
14: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
15: Radio NL.
16: Weerbericht. 1 minuut voor 4:30 geworden. De komende dagen wordt het uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Maximaal temperaturen tussen de 25 en 28 graden. En weinig regen wordt er gemeld ook. Dat is mooi. Nou, meteen maar even kijken op de wegen. Wat is er aan de hand? Dit zijn de files. De A15 tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. Daar staat een uurtje vertraging. De A16 Rotterdam richting Breda. Daar staat 50 minuten. En de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam 40 minuten. En het komt door een vrachtwagen daar. Snelheidscontroles. Nog twee. De A4 Pernis richting Schiedam. 71,9 en de A28 Amersfoort richting Zwolle 59,6.

Mooi, hè? Op zo'n plat Amsterdams. Wesley Bronckhorst, is hij al aan de beurt geweest voor een interview vandaag? Ja, die zal toch ook wel bij de Buma aan boord zijn. In Tilburg zijn we vandaag. Radio NL, hele grote prijzen worden er uitgereikt. Nou ja, als tegen weer iemand voor de microfoon heeft die het doet, dan gaan we dat zien en horen zometeen weer op Radio NL natuurlijk. Hè? What else? Waar anders natuurlijk. Hey, veel vraag om een liedje. Dat hadden die gasten zelf ook niet verwacht natuurlijk. Maar dagelijks komt er binnen. Kun je even de nieuwe Van de Havenzangers draaien? Met dat AI-stemmetje erin. Ja, natuurlijk.

0: man, wat een strot. Mart Hoogkamer en kroegen in de hemel. We gaan even schakelen naar de collega Teken Wouda. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Stefan.
0: Wat sta je toch happy er altijd bij? Je lacht ook altijd, hè? Mooi.
1: Ja, nee, maar dit is weer zo'n leuke dag, joh. Als je links kijkt, rechts kijkt, het zijn allemaal mensen. En zojuist is hier de borrel begonnen, waarbij iedereen even een bitterballetje krijgt aangeboden. Op z'n Hollands natuurlijk een kaassoufleetje en een drankje. En dan zie je al die werelden samenkomen, van managers tot tekstschrijvers, componisten, de artiesten zelf, de mensen van de platenmaatschappij. En rechts van mij, ja, dat zien de mensen thuis die meekijken niet, maar daar ligt dus de oranje loper. En daar komen alle grootheden nu overheen gelopen. En daar staan de hele massale Nederlandse pers die iets met Nederlandstalige artiesten wil. Die staan dan met camera's en microfoons om de interviews te pakken. Dus dat betekent een beetje de afronding van deze dag hier, de Buma NL-dag in 013 in Tilburg. Maar straks om 6:00, dan gaat het hier nog los met de Buma NL Awards. En dat betekent dat er heel veel prijzen worden uitgereikt, wat de directeur vandaag al zei, Frank Helmink. In alle categorieën worden er vanavond awards uitgedeeld. En wij hebben net stiekem even om het hoekje gekeken hoe het daar binnen eruit ziet. Die grote bar, waar vanmiddag eerder al over werd gesproken, de grootste bar van Nederland. Dat ziet er geweldig uit. Dus dit gaat wel een happening worden, Stefan.
0: Nou, ik ben benieuwd, joh. Dus wij gaan je niet horen, of breek je nog even in als er wat te melden valt?
1: Wat wij geprobeerd hebben net met onze mobiele zender, we hebben zojuist ook even in de zaal gekeken. En ik heb wat mensen gevraagd van, joh, zouden jullie het heel erg vinden als wij kort wat verslag doen van dingetjes wat hier plaatsvindt? Nee, joh, daar is Radio NL voor. We hebben jullie uitgenodigd. Dan hoor je er ook volledig bij. Dus met een beetje geluk kunnen wij straks na 6:00 tijdens de awardshow nog even een bijdrage leveren.
0: Leuk, man. Maar zijn we het enige radiostation daar? Of zijn er ook nog andere lokale radio?
1: Nee, er zijn ook nog een paar collega's. Omroep Brabant staat hier met de studio. En voor de rest zijn er wel collega-radiozenders. Of ja, collega's van diverse radiozenders. Die maken wat opnames. Of maken wat fotootjes. En daar zullen ze dan het nodige mee doen. Maar eigenlijk zijn wij de enige die wederom groots uitpakken op het feestje van het Nederlandse lied.
0: Ja. Nou, top. Bedankt voor de bijdrage. Ik hou het in de gaten. Als er wat te melden valt, dan gaan we nog even inbreken.
1: Dan breek ik straks bij in als het spectaculair wordt.
0: Helemaal goed. Dankjewel.
1: Tot straks.
0: Hoi.

0: vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: BendyXL.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BendyXL.nl.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
5: Heb je trek?

0: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
1: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
4: Overson, groot en klein wonen.
3: Check de voorraad op overson.nl.
2: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom eraan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Leukes outdoor.
8: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
7: Geniet van je in Wolvenga.
8: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
7: Geniet van je tuin.
8: Bekende merken als Four Seasons, Terra Outdoor, Enjoy.
7: Leuk.

0: 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
2: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
3: Jazeker!
2: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
4: Radio NL zet de tijd op 5 uur.
2: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hiepe. De Britse premier Burnham houdt vandaag crisisoverleg vanwege de arrestaties gisteren bij de luchtmachtbasis Fairford. In de buurt werden 5 mannen opgepakt. Ze reden in 3 bestelbusjes die volgens verschillende media vol explosieven zaten. Een alerte buurtbewoonster had de politie getipt. Een grote brand in een bakkerij in het centrum van het Noord-Hollandse Schagen lijkt uit te zijn. Er worden nu kleine delen gesloopt om zeker te weten dat het vuur niet nog in het dak zit. Meerdere panden in de omgeving werden ontruimd en iedereen kon op tijd uit de winkel wegkomen. Een bejaarde man uit de buurt van de Duitse Frankfurt die zijn auto wilde inparkeren, heeft zijn eigen vrouw doodgereden. De man stak achteruit in, maar toen hij op de auto achter hem botste, gaf hij gas en schoot vooruit, waarbij hij zijn vrouw raakte. Daarna ramde hij nog een paar geparkeerde auto's. De bestuurder is zwaar gewond. En een bekende Turkse komiek moet mogelijk ruim 1,5 jaar de cel in voor het beledigen van president Erdogan. Die treedt streng op tegen elke vorm van kritiek op zijn regering of de Turkse waarden. Of de komiek echt de gevangenis ingaat, wordt duidelijk als het hoger beroep dient. Want in Turkije is een straf dan pas definitief. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten nog wat regen, met lokaal wat onweer. Het koelt vannacht flink af naar een graad of 15. Morgen is het droog en warm met 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
7: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
6: In Klazina Veen.
8: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject? Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
9: Bouwcenter Concordia. Bouwcenter Concordia.
8: Altijd snel geleverd.
2: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
9: Carglo.
8: Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.
9: Bouwcenter Concordia. Bouwcenter Concordia.
10: Het is feest. Mesken BV's Mulder bestaat 75 jaar. Een vertrouwde naam en veelzijdig in techniek. Dat is Mesken BV. Vier ook ons jubileum mee. Iedereen is welkom op onze open dag op zaterdag 3 oktober tussen 10 en 3 uur. Mesken BV. Al 75 jaar.
11: We zeggen niet dat we de beste zijn en we zeggen ook niet dat we de goedkoopste zijn. Maar al onze klanten gaan tevreden weg en komen met een goed gevoel weer terug. Dat moet u toch ook genoeg zeggen?
12: Autobedrijf Van Veghel, in de Casino Veen.
10: Wij hebben per direct plaats voor medewerkers in de binnen- en buitendienst. Belangstelling? Loop dan zeker even binnen tijdens onze open dag op zaterdag 3 oktober. Iedereen is welkom. Mesken-bv.nl.
13: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt. Geniet

0: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
1: 5 minuten over 5 geworden, 151 files staan er. En dit is de langste, de A15 Gorinchem richting Ridderkerk. Daar staat 3 kwartier en dat is wel 16 kilometer. Snelheidscontroles nog 2. De A10 Diemen richting Amsterdam bij 11.3. En de A67 grens met België richting Eindhoven bij Eersel staan ze gewoon 6.0.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.
3: Ik laat je nooit meer gaan. Ik heb alles wel gezien.

Danny Leo. En een paar van de club. Ik heb het gevoel dat het nog niet klaar is in Tilburg. Ik weet niet, ik heb een heel gek gevoel. Ik zit hier naar de beelden achter de schermen te kijken. En er gebeurt best wel veel. Ze zijn druk heen en weer aan het lopen en zo. De borrel nog wat. Dus ik weet niet. Als er wat te melden valt vanuit Tilburg. Daar zijn zoveel artiesten allemaal samen. Het is Buma Stemra dag is het vandaag. Nou ja, dat is een instantie die bewaakt de muziekrechten. En die houdt alles in de gaten wat gebeurt met Nederlandse muziek in Nederland. En die hebben een evenement vandaag. Zo moet je het zien. Wij zijn erbij. Iedereen die is er wat, ook de managers van de artiesten en bekende familie en dat soort dingen. En ook iemand die waarschijnlijk een prijs gaat krijgen. Die zullen daar ook onder valse vol mensen heen zijn gelokt allemaal. Dus het is een happening. De televisie, alles is erbij. Wij zijn er natuurlijk ook met camera's. Maar ik heb echt een gevoel dat er nog iets gaat gebeuren. Als er wat gaat gebeuren, dan halen we het teken meteen in de uitzending. Oké?

Mooi. Nou, Danny de Munk, een hele mooie langzaam volume ontdraaide we het allernieuwste liedje van Even Serieus. Het weekend is voorbij. Die staat ook echt gepland op maandag. En ik zit even te kijken, wordt hij morgen ook ingepland? Nee, morgen wordt hij gewoon niet ingepland. Oh, dat is niet zo heel slim van die

0: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Wat is dit heerlijk.
2: Ja, het genieten is begonnen met een vloerverwarming van Temme & Co.
1: En fijn dat ze zo snel klaar waren met installeren.
2: Echte vloerverwarmingsspecialisten doen echt alles voor een warm gevoel.
1: En die begint op temmenenkoopgroep.nl.
2: Ja.
3: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij AgriTrader staat hij online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws? AgriTrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar AgriTrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
4: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Tevelde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Tevelde, buitengewoon goed.
5: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
6: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
5: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
7: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
8: ...111 Fietenolie tankstations.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
12: Hou jij van aanpakken en echte waardering? Word dan monteur bij Jan Kemp. De specialist in diverse merken kranen. Bij Kemp krijg je een goed salaris, een sterk team en volop kansen. Hey, technische topper, solliciteer nu. Stuur een mailtje of kom langs. JanKempBV.com. Jan Kemp, samen sterk, altijd in beweging.
13: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
14: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
15: Een initiatief van Pfizer.
16: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.
17: Dit is Radio NL.
18: Altijd aan. Radio NL.
17: Altijd aan.
19: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
20: Radio NL.
21: Weerbericht. 1 minuut over 5:30 geworden. Onweer raarst over ons land vanavond. En de komende dagen 22, 27, 25, 26 graden. Man, man, man. Geniet er gebaar van. Maarzomeren, zo heet dat. Dat is het woord van vandaag. Hoor je heel veel, lees je heel veel. Maarzomeren. Dan de files van dit ogenblik. Luister goed. Er staat nog één lange. Die kom je tegen op de A15. Dat is tussen Gorkum en Ridderkerk. 40 minuten, 14 kilometer. En het begint zich al een beetje op te lossen. Dan de A16 Rotterdam richting Dordrecht. Bij Berkel en Roderijs 7.9 staan ze te flitsen. En de A27. Dat is Almere richting het mooie Hilversum 120.

liedje. Dit liedje wordt zwaar en onderschat, want het wordt nog steeds overal gedraaid en iedereen zingt het mee. En het is een grote hit geweest, maar het had een nog grotere hit moeten worden. Niet normaal. Volgend jaar maar even aanpakken met z'n allen.

De verrassing van de eeuw. Mariska Hulshof, de dochter van Lucas en Gea. En dat is nog een verrassing. Een gast die al de hele tijd online populair is. Allemaal grappige filmpjes maakt. Allemaal domme dingen doet. En eigenlijk ook in zijn oudere filmpjes zegt hij dat hij niks heeft met volkszangers. En toen dacht hij bij zichzelf, weet je, wat als ik ook een volkszanger ga uithangen? Nou, het is gelukt. Een droom van Sam.

0: te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag. Grootpakket.nl.
1: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
2: En mooi groen.
1: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
2: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
3: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
4: Toe aan een nieuwe bokspring? Tapijt en Gordijnshop Emmen. Kijk op tapijtengordijnshop.nl.
3: Ook al je duurzame bouwmaterialen hou je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
5: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
6: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
7: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
8: Lieve mensen, aan die handen.
7: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
9: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
10: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
11: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
12: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Zo, klus klaar?
3: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
2: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
3: Hoe dan?
2: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
3: Mag wat kosten zeker?
2: Nou, 15 euro per maand.
3: Echt? Hoe heet het?
2: Ik app het je wel even.
3: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
2: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
6: Jazeker!
5: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
7: Radio NL zet de tijd op 6 uur.
5: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Er is een 23-jarige Nederlander opgepakt voor betrokkenheid bij de criminele hackersgroep Shiny Hunters. Dat meldt RTL. Die groep wordt in verband gebracht met grote hacks bij Odido en FBI.

0: De verdachte was in 2023 ook al veroordeeld voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij weer op vrije voeten. De 5 Britse mannen die werden opgepakt op verdenking van het beramen van een aanslag op de luchtmachtbasis nabij Fairford komen op borgtocht vrij. Intussen gaat het onderzoek door. Zo wordt bekeken of er nog andere verdachten vrij rondlopen. Er komt vandaag ook nog een crisisoverleg, belegd door premier Burnham. Werknemers van basisscholen kunnen vanaf volgend schooljaar gratis een griepprik krijgen. Dat zegt de Algemene Onderwijsbond. De Gezondheidsraad wilde de prik al langer. Leerkrachten bijvoorbeeld lopen meer risico op griep omdat ze vaak met grote groepen in één ruimte zitten, is de redenering. En er is voor het eerst een raket van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX in een baan om de aarde gekomen. Er werd verwacht dat de ruimtemissie zou mislukken omdat een motor uitviel. Tijdens de urenlange test werd een poging gedaan om in totaal ruim 20 satellieten de ruimte in te krijgen. SpaceX heeft bijna 10 jaar aan het plan gewerkt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond trekken nog wat buien over. Aan de kust blijft het regenen. In de loop van de nacht wordt het droog en 15 graden. Morgen wordt warm tussen de 25 en 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
2: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
1: In Klazina Veen.
3: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
4: Carglo. Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
5: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
4: Kijk op proostop.nl.
6: Bart isoleert met de isolatieshop. Ja. De aannemer, de energiecoach. Hi. Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
7: Oh, fuck, man.
6: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
8: Nieuwe auto of betrouwbare occasion? Ga naar Virena Autogroep. De dealer in de regio van bekende merken als Kia, Omoda en Jeku. En je kunt er terecht voor het onderhoud van alle merken. Kijk voor een vestiging in jouw buurt op virenaautogroep.nl.

0: Piratenfestijn.
1: Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
2: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Een paar minuten over zes geworden. Dit zijn de files op dit moment. Er staan de 81. Dit zijn de langste. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Een half uurtje. De A16 Rotterdam dan richting Breda. Daar staat 24 minuten. En op de A208 Haarlem richting Velzen. Richting Uitmuiden moet dat zijn. Daar staat een half uurtje momenteel. En nog één snelheidscontrole te melden. Die kom je tegen op de A9 Alkmaar richting Haarlem. Hey Isa. Bij Heemskerk 56.7.
6: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

0: stemmetje. Tien. Willy Dansdan en Tino Martin. Ik moet even de muziek afbreken. Het is even niet anders. We gaan even schakelen met Tilburg. Daar gebeurt toch iets. Ik was er al bang voor. Als het goed is, luisteren we nu naar Roxanne Hazes. Ik weet niet of we beelden hebben vanuit Tilburg.
1: Dat we vandaag speciaal voor deze gelegenheid hebben omgetoverd.
0: Maar er gaat iets gebeuren.
1: Groot Buma en Welcafé. Hallo, Lisbeth. Ja, ik zie dat iedereen zo'n plekje aan de bar al lekker heeft gevonden. Ja, kijk, daar zitten mijn vrienden helemaal gezellig. Als het aan mij ligt, jongens, maken we hier gewoon vanavond de gezelligste Amar-show van Nederland van. Wat denk je? Ja, toch? Kijk, ik zal je heel eerlijk zeggen, ik ben een klein beetje starstruck. Want ik ben echt enorm Nederlandstalig liefhebber. En ik heb net Django gezien. Oh my god. Mijn grote liefste Django, die heb ik net gezien. En dat, dat vind ik gewoon niet normaal. Lieve mensen, zoals jullie zien is het echt vanavond een café geworden. Echt waanzinnig. Laten we heel even een applausje voor de makers van dit.
0: We zijn druk om de beelden ook even online te krijgen. RadioNL.tv. We luisteren nu naar Roxanne Hazes. Vanuit Tilburg, waar we de hele dag al uitzenden.
1: Deze mensen die doen dit echt elke dag. Dus die weten als het goed is hoe ze voor jou de beste avond ooit kunnen garanderen. Dus zet ze lekker aan het werk, hou de glazen goed vol. En aan de tribune, we hebben natuurlijk aan jullie ook gedacht. Want als jullie goed naar jullie hier kijken, dan hebben jullie een tafeltje. En daaronder zit een ijskoude verrassing verstopt. Ja. Zien jullie het allemaal?
2: Zou te voelen onder
1: elkaar. Nou, lieve mensen, dan kunnen we gaan beginnen, toch? Proost! Ja, vanavond staat in het teken van jullie, de makers achter de meest succesvolle muzikale kunstwerken binnen het volksgenre. Ik noem even de beste kroeghit in samenwerking met Zenos, de Hollandse meester. Benny, waar zit je?
3: Ja, beneden. Hier!
1: Daar zit je, ja.
0: Teken!
1: Hoi, voor jou ook echt iets in petto, echt iets heel bijzonders.
0: Ik krijg van allerlei kanten ingefluisterd. Dit moet even live. Er gaat iets geinigs gebeuren.
1: Een avond.
0: Maar ik weet niet of dit het moment al is. Maar
1: vanavond zijn ze er ook voorbij. Geef ze een groot applaus. Nicky Visser en de M&M Watch. En lieve mensen, voordat we van start gaan, nog wel even een belangrijke huishoudelijke mededeling. Straks komen de winnaars hier op het podium. En dan mag je hier gaan staan. En dan wordt er in de verte.
0: Dat is eigenlijk een beetje interne informatie wat we nu op de radio gooien voor de mensen in de zaal daar. Maar we moeten hier even bij zijn met dit momentje. Kun je er niet wat teken gebleven is?
1: Ja. Nee, dat stopt.
0: Nee, ik zal wel aan de bier zetten, denk ik.
1: Maar gelukkig draait het niet om mij vanavond, jongens. Dus daar. Ik even kijken waar mijn eerste gasten zitten. Ik ben op zoek. Geef ze alvast een grote applaus. Naar directeur Buma Cultuur Frank Helmi. En directeur Buma Stemra Karin de Groot.
0: Nou, we pikken even een liedje mee. We gaan even wachten op dat moment.

0: Ik rij weg met
1: geen. Oh, we gaan even onderbreken. We moeten even. We zijn live uit Tilburg.
2: Mocht destijds met Iski Chikari mocht ik vertolken en toen mocht ik één liedje onder zingen bij een open dag van Ferrari.
3: Ik heb eigenlijk vanaf het begin af aan.
1: De reden waarom wij dit onderbreken, ik zal het niet helemaal vertellen, maar er gaat iets bijzonders gebeuren daar. Radio NL is bijna in het volledige team aanwezig daar. Ik ben natuurlijk gewoon in de studio. Onze directeur is daar. Nou ja, bijna het hele bedrijf is daar. En nou ja, Radio NL is een grote speler natuurlijk daar. Alle artiesten al geïnterviewd en voor camera gehad en zo. Maar er is nog iets speciaals. Wat ik dan weet, en Teken weet het, maar voor de rest niemand die daar aanwezig is, die weten dat. Dus dat momentje willen we graag even meepikken. Dus schaamteloos even Monique Smit afgebroken.
4: Ja, iedere keer als ik daar kom, dan voelt het eigenlijk gewoon als thuiskomen.
5: Ja, we hebben het natuurlijk inderdaad niet zomaar over alle radiozenders, maar voor het grootste gedeelte over Radio NL. En Nico, ik zie je zitten. Ik zou het zo fijn vinden als je even bij me kon staan. Ja, geef hem een groot applaus. Nico Silvius, lieve mensen.
1: Dat is de directeur van Radio NL, Nico Silvius, onze baas. Wordt nu naar voren geroepen door Roxanne Hazes. En dat weet hij niet.
5: Ja, lieve Nico, dat moet toch heel bijzonder zijn om over jouw zenders te horen.
6: Ja, sta je dan maar. Nee, zeker
7: niet. Ik moet er nog een heel hard over.
8: Ja, hoor je mij, Stefan?
1: Ja, ik hoor je. We zaten al stiekem even mee te luisteren. Dus wat er gewoon gebeurt op het podium. We zitten live namelijk.
8: Oké. Okay. Ja, ik ren nu.
1: Oké.
8: Want ik moet het podium of ze zouden me ophalen, maar dat is dus niet gebeurd.
1: Oh mijn god. Nico Silva, onze baas staat dus op het podium. Radio NL, een paar veren in regen gestoken daar door grote bobo's. Dus ja, ik ben benieuwd.
8: Ja.
1: Je bent ook echt aan het rennen ook. Je bent echt niet opgehaald. Dat betekent nog niet dat je een aardsterren bent, dus Teken. Hey.
8: Nee, nog niet. Dit is heel spannend.
1: Oké.
8: Okay. Dit is een hele happening.
1: Ja, ik hoor het. Ja. Opeens wordt het heel stil.
8: Pas op.
1: Want jij moet het podium op nu, Teken.
8: Ja, met een award.
1: Oké.
8: Maar ik weet niet waar je.
1: Als de baas nu hier was, zou hij zeggen: leur muziek, zonder van de zendtijd in. Maar ja, het gaat even over onze baas. Dus ja.
8: Yes.
1: Is dat natuurlijk al jaren bezig?
8: Ja, ik ga nu live.
1: Oké.
8: Yes. Ja, want we zijn live. Ja. Hallo. Zo, ja, we zijn live. Heb jij nog een microfoon, Rox? Yes. Want ik doe het nu voor de radio. Ik moest rennen. Ik zat nog in de zaal en toen bleek er een nooduitgang afgesloten te zijn. Maar ik ben er buiten adem. Nico, ik weet al een aantal maanden dat dit gaande is. En er werd mij gevraagd van, joh, zou jij een klein woordje willen doen? Ik zei, nou, er zijn heel veel die mogen dat doen. Maar Bumanel zei, je werkt al zo lang bij Nico. Dat klopt, sinds 2022... Een paar jaar later riep jij, we gaan een Nederlandstalige zender beginnen. En de rest is geschiedenis. We hebben heel veel mooie dingen mogen doen. Heel veel grote, mooie klussen. We zijn ook best wel door diepe dalen gegaan.
9: Zeker.
8: Maar daar kwam je altijd weer uit. Jij bleef optimistisch. Jij bleef positief. Altijd vechten. En nu staan we hier op de Bumanel Awards met een hele mooie award. Dus ik denk dat die meer dan terecht is, dat eindelijk de waardering daar is.
10: Woe!
8: En dit is we zitten live op de radio. Dus ik ben door echt hele rare gangen gerend zojuist buiten adem. Mensen bij de radio die hebben geen goede conditie, Rox, dat blijkt. Dus ik ga weer sporten vanaf dit moment.
5: Dankjewel.
8: Nou, dit was hem, Stefan.
1: Ja, ik hoor dat, man. Je klopt ook zenuwachtig. Wat grappig.
8: Ik moet zo rennen, joh.
1: Okay,
8: dus dan ben je er helemaal buiten adem.
1: Maar onze baas heeft dus van de grote baas in Nederland van de muziekindustrie dus een hele grote oeuvre award gekregen voor het feit dat hij Radio NL heeft bedacht.
8: Dat is het. Okay. En het grappige is, je wordt zometeen opgehaald. Zo Nico naar het podium gaat, dan word jij opgehaald. Dus ik sta bij een ingang. Ik zei, moet ik hier naar binnen? Nee, je moet aan de andere kant zijn. Ik zei, help. Dus dit was de sprint. sprint van mijn leven. En dat is niet goed voor iemand die helemaal buiten adem is.
1: Nou, ga ervan genieten.
8: Dit is een prachtige prijs. En blij dat we dit live bij jou mochten doen op de radio.
1: Ja, dat is geen probleem. Dat is geen probleem. Nou, ga ervan genieten daar. Fotootjes maken. Even een borreltje doen. En tot snel.
8: Dat borreltje, dat mag er nu wel in, ja.
1: Ja, dat snap ik. Dankjewel, Tinker.
8: Dan sluiten we nu Buma en Elle officieel af via deze weg. Ja?
1: Ja, dankjewel, man. Voor je bijdrage. Hoi. Hoi. Nou ja, kijk, dit is wel even een dingetje. Ik zal nog even uitleggen wat er precies gebeurt. Want kijk, Nico, dat is onze baas. Die jaren geleden het station bedacht. En het was, hij moest dat op een of andere manier goed doen. Moest hij doen. Ik zal er even, voordat het een te lang verhaal wordt... maar je moet het even begrijpen hoe het gegaan is. Kijk, hij werkte vroeger bij een radiostation. Dat heette Rebecca Radio. Daar was ik DJ en hij was de muziekredactie. En hij moest toen muziek omzetten. Popmuziek en rockmuziek. Maar hij was toen, dat was in de cd-tijdperk. En dus met die cd'tjes was hij aan het omzetten. Maar wat hij ook deed, was meteen al die Nederlandse muziek... wat allemaal binnenkwam van die pluggers... zette hij die ook al om naar een digitaal bestand. En uiteindelijk had hij toen al het idee... ik ga ooit een radiostation beginnen met Nederlandstalige muziek. Nou, dat is gelukt. Hij is verguisd. Mensen hebben hem uitgelachen. Mensen hebben hem tegengewerkt. Ik mag dat waarschijnlijk niet zeggen. Maar grote mediamagnaten zoals John de Mol en zo... die zagen al heel snel de eerste jaren al het succes natuurlijk van Radio NL... behoorlijk tegengewerkt met allemaal rechtszaken en advocaten en allemaal dingetjes. Elke keer als er weer een klein dingetje verkeerd was. Want ja, het was wel een beetje boefjesradio natuurlijk, Radio NL. We willen frequentie hier en een frequentie daar. En allemaal legaal, maar ze probeerden daar overal wat aan te doen. Dus die pedalen en we zijn er... nog steeds. En het staat als een huis. En Radio NL is gewoon een merk. Zeg je Nederlandstalige muziek, dan zeg jij Radio NL. Het is net als bol.com en Jumbo. We zijn een merk. En nou ja, de man heeft nog nooit een schouderklopje gehad. Eigenlijk voor het feit dat hij Radio NL heeft bedacht. En dat het allemaal zo loopt en draait als een tierenlier momenteel. En dat heeft hij dus vandaag ontvangen daar in een hele grote zaal in Tilburg. Een oeuvre-award. Alles erop en eraan. Dat is fantastisch. Ja, dat is mooi. Beetje lang verhaal, maar dan weet je een beetje wat in elkaar steekt. Het is niet zomaar even een radiostationnetje in de been houden. Kost klauwen met...

voor de kater. Hey. Wij gaan nooit meer slapen. Nee. Maak mijn moeder niet trots. Nee. We groeien nooit op. Nee. Alles op de bof. We geven geen fuck. Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de SAR. Huh? Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

0: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser, komt goed.
1: Bij Oosterbos Auto's in Emmen draait het niet om de snelste deal, maar om de juiste auto. Oosterbos zoekt samen met jou tot jij tevreden kan rijden. En dankzij de flexibele garantiepakketten houd je de kosten ook nog in de hand. Oosterbosauto's.nl.
0: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Voor een te gek feest op een unieke, sfeervolle locatie ga je naar het Turfcafé in Schonebeek. Kijk voor de uitgebreide all-in-arrangementen op turfcafé.nl.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
7: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
8: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
9: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
8: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
13: Onze winkel naast de boerderijautomaten is geopend op vrijdag tussen 10 en 5 uur en op zaterdag tussen 9 en 1 uur. Kalverhouderij Groen, Ommer Kanaal 27, Dedemsvaart.
14: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
15: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
16: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL. Altijd aan.
17: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
18: Radio NL.
19: Weerbericht.
20: Vanavond en ook vannacht is het overwegend bewolkt met enkele buien. Morgen en woensdag lopen de temperaturen met vrij veel zon flink op. Het wordt uitzonderlijk warm met lokaal 29 graden. Woensdagavond, ja, dan is het voorbij. Wordt de warmte verdreven door regen. En dan ANWB verkeersinformatie exact om 6:30. Het aantal files neemt u snel af. De meeste vertragingen op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Muidenberg en Hilversum-Noord. 25 minuten door een kapotte vrachtauto. Mocht je richting Hilversum moeten, volg dan Almere over de A6 en de A27. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hofvliet en het Prins Klausplein. 20 minuten. A16 Rotterdam-Breda tussen Feyenoord en Dordrecht Centrum. Een kwartier. En de N208 Sassenheim-Velsen tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22. Momenteel 10 minuten. Flitsers op de A1 Hengelo-Duitse grens bij 169,6. De A2 Utrecht-Amsterdam bij 40,3. A7 Duitse grens Groningen 245,1. En de A28 Amersfoort-Zwolle bij 59,8. Goeie reis.

Een lekkere rockplaat hoor je zojuist bij Radio NL. Het is maandagavond, het begin van een nieuwe werkweek. En natuurlijk het allerbeste van eigen bonen vanavond op Radio NL. Ik heb echt ontzettend veel nieuwe muziek vanavond meegenomen. Ik ga het je vanavond allemaal laten horen in de avondshow. En we moeten het vanavond hebben over verhuizen in het Radio NL onderzoek. Eerst terug naar de 90's met de mannen van Clouseau. Dit is Louise.

0: Radio NL.
1: Geef mij maar de schuld van alles wat je wilt. En daarna dan een nacht om het goed te maken.
2: Ze zei me nog, we zouden dit niet moeten doen. Maar alles wat ze daarna zei, dat ben ik al vergeten. Verloor mezelf na die ene zoen. Dingen gebeuren, dat heb jij al lang geweten. Maar jij bent wat ik wil,

Die serie Krokken of gezien op Netflix? Nou, goed nieuws, binnenkort wordt die namelijk verfilmd. Er komt een nieuwe film aan van Knokken of, waarin zij onder andere uiteraard de hoofdrol gaat spelen. Pommelien Thijs hoor je bij Radio NL samen met Mo en Het Midden. Het is tijd voor nieuwe muziek. Afgelopen vrijdag toen bracht deze man naar eigen zeggen een echte kroegenhit uit. Althans, hij hoopt dat dit een onvervalste kroegrammer gaat worden. En wij hopen het met hem, want binnenkort dan is hij weer op televisie te zien met zijn reality show. Gerard Joning, dit is zijn nieuwe creditcard.

0: Die laatste die was van mij, hè?
1: Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. Tegenwoordig natuurlijk papa, hè, deze Mart Hoogkamer. Heel benieuwd wanneer zijn zoontje vragen gaat stellen. Papa, wat is dat, zwemmen in Bacardi Lemon? Ja, dan dat zwembadje maar vullen, hè, om het te laten zien. Nee, nee, dat moet zeker niet, dat moet zeker niet. Je luistert Radio RL op maandagavond. Muziek onderweg van Sander Kwarten. Marloes komt eraan. En we moeten het zo meteen even hebben over een opvallend onderzoek. Dat gaat namelijk over hoe vaak mensen verhuizen in hun leven. Er wordt wel eens gezegd dat je eens in de 7 jaar verhuist. Nou is dat volgens het CBS dus onzin gebleken. We verhuizen veel minder vaak. En hoe vaak we gemiddeld verhuizen in ons leven hoor je zo meteen bij Radio RL. Eerst Samuel Welten en Russo.
2: Eenzaam.

0: Een betrouwbare occasion met NAP? Autobedrijf Kuipers in Weerdingen en Nieuw-Weerdingen. Al 30 jaar vertrouwd. Ook voor onderhoud, reparatie en APK. Check snel autobedrijfkuipers.nl.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag. Grootpakket.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.

0: Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
1: Heb je

0: najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
1: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
2: Stoppen met roken. Doe je met ProStop.
1: Kijk op ProStop.nl.
3: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margrethe en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
6: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deuren, kom.
5: Gooi je werk aan de kant, hef de glazen en laat het feest maar beginnen. Margrethe en Roland, kwart voor bier. Nu overal te beluisteren.
7: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
8: Gamma!
9: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
10: Jazeker!
9: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
12: Radio NL zet de tijd op 7 uur.
11: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Premier Jette heeft sorry gezegd voor een uitspraak gisteren op het D66-congres. Dat schrijft het AD. We gaan ze op hun bek slaan, zei hij in reactie op een vraag over aanvallers van minderheden. En dat kwam hem op forse kritiek te staan. Wat ik zei was spontaan, maar het had netter gekund, zei Jette in de Kamer. Een 24-jarige Nederlander is opgepakt voor betrokkenheid bij de hackersgroep Shiny Hunters, dat zegt RTL. De verdachte zat al eerder vast voor het hacken en afpersen van bedrijven en was pas sinds begin dit jaar op vrije voeten. De hackersgroep wordt in verband gebracht met grote datadiefstallen bij onder meer Odido. Als er niks wordt gedaan aan het achterstallige onderhoud van bruggen en sluizen, gaat dat de economie de komende 10 jaar 20 miljard euro aan schade kosten. Dat zegt het Economische Instituut voor de Bouw. Er is geen geld voor onderhoud, wat leidt tot afsluitingen. Zoals gebeurde bij de Merwedebrug en de brug naar de Maasvlakte. En hondeneigenaren in het Zuid-Hollandse Schiedam worden gewaarschuwd om hun hond voorlopig niet uit te laten in het plantagepark. Er zijn sinds eind vorige week namelijk 4 honden overleden die daar mogelijk iets hebben gegeten en vervolgens ziek werden. De politie onderzoekt de oorzaak van het overlijden van de honden. En dan nu het weer van Weer Online. Hier en daar valt nog regen. Vannacht alleen wat buien langs de kust, maar in de loop van de nacht wordt het overal droog. Morgen een mix tussen zon en wolkenvelden en uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
14: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
12: In Klazina Veen.
15: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
16: Carglo.
17: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd alles.

0: stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroeverdun.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Het is feest. Mesken BV's Mulder bestaat 75 jaar. Een vertrouwde naam en veelzijdig in techniek. Dat is Mesken BV. Vier ook ons jubileum mee. Iedereen is welkom op onze open dag op zaterdag 3 oktober tussen 10 en 3 uur. Mesken BV. Al 75 jaar.
3: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
4: Soedal, de bouwverslimmers.
3: Soedal, de bouwverslimmers.
2: Wij hebben per direct plaats voor medewerkers in de binnen- en buitendienst. Belangstelling? Loop dan zeker even binnen tijdens onze open dag op zaterdag 3 oktober. Iedereen is welkom. Mesken-bv.nl.
5: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
6: Vertrouw jij blind op je collega's? En zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei. Maak je huis mooier.
8: Goedenavond, 7 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Met nog één file op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hofvliet en Leidschendam. 5 minuten en dat komt door een kapotte auto. Flitsers op de A1 Hengelo-Duitse grens bij 169,6. A2 Utrecht-Amsterdam bij 40,3. De A7 Afsluitdijk Heerenveen bij 108,0. En de ring A10 Amstel-Komplein bij 11,4. Goeie reis.
9: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
8: En hoe vaak in je leven verhuis je? Het is onderzocht en het antwoord hoor je zo direct.
9: Dit is de muziek van Radio NL. Radio.

En dat is wel een boodschap als je dit als van je vriendin te horen krijgt. Je zeurt te veel. Dan zou ik toch wat gaan verbeteren, denk ik. Het is Radio NL maandagavond, avondshow. De dag lekker afsluiten met je favoriete muziek. En toch ook eventjes een klein onderzoekje. Ik zag vandaag namelijk iets opvallends verschijnen. Er is een onderzoek gedaan door het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hoe vaak Nederlanders gemiddeld in hun leven verhuizen. Er wordt namelijk wel eens gezegd dat is eens in de 7 jaar. Maar dat blijkt dus helemaal niks van te kloppen. Volgens het CBS zijn er namelijk in 2023 1,73 miljoen mensen verhuisd. Dat betekent dat 10% van de bijna 18 miljoen Nederlanders in 2023 verhuisden. Oftewel, ongeveer eens in de 10 jaar. Nou, zet je dat af tegenover de gemiddelde leeftijd in Nederland. 80,3 jaar voor mannen en 83,3 jaar voor vrouwen. Verhuizen we in ons leven gemiddeld 8,5 keer. Nou, ik ben het eventjes bij mezelf nagegaan. Ik ben zelf 4 keer verhuisd in mijn leven. Ja, 4 keer verhuisd. Met andere woorden, ik loop denk ik een beetje voor. Ik ben slechts 28 jaar. Ja, maar het zou best kunnen dat ik de 8,5 inderdaad wil halen. Ik ben 2 jaar geleden verhuisd en ik woon daar hartstikke fijn. Ik wil voorlopig niet weg voor mijn plekje, kan ik je vertellen. Maar misschien zit dat bij jou wel helemaal anders. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Hoe vaak ben jij verhuisd in je leven? Stuur het eventjes door. In de gratis Radio NL app doen we eventjes een klein onderzoekje. Spreek of typ het in via de berichtenfunctie in de Radio NL app. Hoe vaak ben jij verhuisd?

0: jouw hitmaker en engelbewaarder bij Radio Rel en ook de 3J's. En je zit in mijn hoofd. Maandagavond is het, avondshow Radio Rel. Nieuw onderzoek van het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ze hebben onderzocht of het klopt dat mensen gemiddeld eens in de 7 jaar verhuizen. Nou, daar blijkt dus helemaal niks van te kloppen. Het is gemiddeld eens in de 10 jaar dat wij Nederlanders verhuizen. En we doen het in ons leven gemiddeld 8,5 keer. Goed, eens kijken of dat ook een beetje klopt. Ben benieuwd naar jou. Hoe vaak ben jij verhuisd? Deel het eventjes in de gratis Radio NL app. Zo zie ik Diana uit Sprangkapelle 1 keer verhuisd maar in mijn leven. Henk uit Stadskanaal, ik ben 4 keer verhuisd. Monika uit Badmen, ben 28 keer verhuisd. Ben nu 64, groetjes van Monika. Manon uit Bergijk, goedenavond Ivo. Ik ben 1 keer verhuisd in mijn leven. Dat was eerder dit jaar toen ik op mezelf ben gaan wonen. En ik zit voorlopig prima op mijn plek hier. Hey, dat is lekker om een eigen plekje te hebben, Manon. Geniet ervan. Bram uit de Wieringerwaard, 1 keer in mijn leven. Ik zie Nicole uit Tilburg. Hi Ivo, ik ben 5 keer verhuisd, waarvan 3 keer op 1 april. Alsof dat, ik hoop niet dat de voorbode was voor ongeluk in het huis, Nicole. Sandra uit Winterswijk. Nou, als kind heel vaak verhuisd. Van Dieren naar Doesburg, Reek, Noord-Brabant, Doetinchem. Overal gewoond. En inmiddels woon ik 2,5 jaar samen met mijn vriend Arjan, die ik op Badoe heb leren kennen. En samen zijn wij dolgelukkig. Hey, wat mooi. Wat een mooi verhaal. Ik zie ook Grietje uit Jestermar binnenkomen. Hey Grietje, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij bent 7 keer verhuisd in de eerste 14 jaar van jouw huwelijk.
1: Ja, dat is ook waar.
0: Vertel, waarom zo vaak?
1: Nou, 2 keer een huis gekocht. Lekker weer opgeknapt, weer verkocht met wat winst. En na die 7 keren hebben we een nieuw huis gebouwd. En daar wonen we prima, nu al 35 jaar.
0: Maar goed, je familie heeft daar wel een grapje uitgehaald toen jullie daar kwamen wonen.
1: Ja, die had, toen we hier net kwamen wonen, hadden ze een bord in de tuin gezet van te koop of nu niet weer. Je dacht bij zichzelf van zo vaak verhuisd, maar waar moet dit heen?
0: Ja, als je iedere 2 jaar verhuist, wel een goed grapje. Eerlijk is eerlijk.
1: Ja, inderdaad. Nou, ja, precies.
0: Dank voor het delen en een fijne avond.
1: Ja, dankjewel. Hetzelfde. Hè.
0: Gaan we nog even naar Rutger van der Zee uit Steenwijk. Hey Rutger, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Nou, hoe vaak ben jij verhuisd in je leven?
2: Ah, als je meetelt dat ik terug ben naar mijn ouders gegaan, dan 3 keer.
0: 3 keer. Jij bent 26 jaar oud en wil weer van plan om te gaan verhuizen binnenkort?
2: Nou, ik ben net 2 maanden geleden in een nieuwe woning terechtgekomen waar ik nu nog steeds aan het klussen ben.
0: Och, lekker man. Zo'n kluswoning, dat geeft ook heel veel voldoening, hè?
2: Ja, zeker.
0: Nou, hopen dat je daar een mooi plekje vindt en dank voor het delen. Fijne avond.
2: Yes, fijne avond.
0: En hoe vaak ben jij verhuisd in je leven? Stuur maar door in de gratis Radio NL-app.

0: house for sale?
1: Meulenberg Makelaardij is je gedreven makelaar en regelt makkelijk en snel je verkoop, kent de vastgoedmarkt in regio Emmen en gaat door waar anderen stoppen.
0: Ook voor aankoop en taxatie. Meulenberg.nl

0: Boekhandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebekoop. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
2: Lekker bezig.
1: Milner.
3: We gaan op zoek naar pellets. Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
4: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
6: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
5: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
4: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
7: Kemco Voordeelshop Glassina Veen. Voor wasmachines, drogers, koelkasten, inbouwapparatuur, tv's en audio. Altijd superlaag geprijsd. Koop met extra veel voordeel bij Kemco Voordeelshop. Kwaliteit, maar dan super voordelig. Dus kom naar Kemco Voordeelshop. Langestraat 130 in het centrum van Glassina Veen.
8: Marktkauf Meppe, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppe, 15 minuten van de grens.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL. Altijd aan. Altijd aan.
11: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt vroeger, luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
12: René Gap, zing het voor ze.

0: weet hoe het werkt, hè? De beste ideeën ontstaan op een kroegviltje. Weet je wel, zo'n viltje wat je onder je biertje stopt als je in de kroeg zit? Zo ook dit liedje. Vlak voor de opname was dit liedje namelijk niet heel veel meer dan een paar woorden op een kroegviltje. Vol van taalfouten. Ja, niks klopte eigenlijk. Maar goed, André die nam plaats achter de microfoon. En zong dit liedje wat een dikke hit werd voor André Hazes. Een vriend zojuist bij Radio NL. En dit is Gaatsen, maakt me niks meer uit.
1: Je

denk dus dat dit echt een nieuw record is. Hè? Misschien heb je het wel meegekregen. Week of drie geleden toen kondigde Roxy Dekker stadionconcert aan in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Uitverkocht. Binnen enkele seconden. Ja, volgens mij heeft toch geen enkele Nederlandstalige artiest dat ooit gepresteerd. Maar deze vrouw doet het. Record na record breekt ze. Ze heeft een leuk liedje uit. Bare Minimum. Roxy Dekker zojuist bij Radio NL met Damien van Os zometeen. Hard to Get. En eerst de soldaat. Dit zijn Nick en Simon.

Ex-Hollandse nieuwe Damien van Os en Hard to Get in de avondshow van Radio NL. Hey, wat doe jij op dit moment? Ben je nog druk aan het werk? Zo ja, wat voor werk ben je op dit moment aan het doen? Ben je misschien aan het klussen vanavond? Ben je misschien hard aan het blokken voor de toetsen die eraan komen binnenkort? Of doe je iets heel anders op deze maandagavond? Zometeen hier op Radio NL het Rondje Nederland. En ik ben heel erg benieuwd wat jij op dit moment aan het doen bent. Dus stuur eventjes een berichtje in de Radio NL met jouw bezigheden van deze maandagavond. Deel dat en hoor jezelf zometeen terug op Radio NL in het Rondje Nederland.

0: Gaan jullie mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah!
2: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
2: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
4: Grootpakket.nl.
5: Op zoek naar een nieuwe vloer? Tapijt en Gordijnshop Emmen. Kijk op tapijtengordijnshop.nl.
6: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
7: Nu 111 Vietenolie tankstations.
8: Voor elke schilder die alleen het beste wil. Kip Washi-Tech. De lijn schilderstapes van origineel Japans washi-papier. Super flexibel, scheurvast en gegarandeerd strakke verflijnen. Kip Washi-Tech. Hecht aan kwaliteit.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Hou jij van aanpakken en echte waardering? Word dan monteur bij Jan Kemp. De specialist in diverse merken kranen. Bij Kemp krijg je een goed salaris, een sterk team en volop kansen. Hey, technische topper, solliciteer nu. Stuur een mailtje of kom langs. JanKempBV.com. Jan Kemp, samen sterk, altijd in beweging.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
6: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
7: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
8: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
10: Jazeker!
9: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
12: Radio NL zet de tijd op 8 uur.
11: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Vandaag was het de beurt aan 50PLUS om met premier Jetten en minister Heijnen over de begroting te overleggen. Partijleider Struijs was na afloop tevreden, al heeft hij nog wel wat vragen bij de oplossingen voor box 3, de belasting op vermogen. Jetten zelf denkt dat er nog wel een debat komt over details in de begrotingsplannen. Hondeneigenaren in het Zuid-Hollandse Schiedam worden gewaarschuwd om hun hond voorlopig niet uit te laten in het plantagepark. Er zijn sinds eind vorige week namelijk 4 honden overleden die daar mogelijk iets hebben gegeten en vervolgens ziek werden. De politie onderzoekt de oorzaak van het overlijden van de honden. Een bizarre actie veroorzaakt ophef in België. Op sociale media gaan beelden rond van een man die in brand wordt gestoken en daarna vanaf een ruim 20 meter hoge brug de Maas inspringt. De politie onderzoekt het en vermoedt dat het gaat om een actie van een influencer. Toen de hulpdiensten aankwamen, was er niemand meer te bekennen. En Stevie Wonder komt met een EP met 4 nog niet eerder uitgebrachte nummers. Die waren voor zijn LP Songs in the Key of Life, die 50 jaar geleden uitkwam, maar vielen toen buiten de boot. Stevie Wonder staat eind volgende maand in de Ziggo Dome en brengt dan alle nummers van zijn legendarische album. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond trekken nog enkele buien over. Vannacht blijft regen mogelijk langs de kust, maar in de loop van de nacht wordt het droog. Morgen wordt het uitzonderlijk warm, tot wel 28 graden in het zuidoosten. En veel zon. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
15: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
14: In Klazina Veen.
16: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
17: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
18: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle

0: snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen?
3: Draken temmen in het Verre Oosten?
4: Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Goedenavond, 8 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Met 1 file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de grens sta je voor de grenscontroles 5 minuten stil. Flitsers gemeld op de A1 Hengelo richting de grens bij 169.6. De A2 Amsterdam-Den Bosch 62.0. A9 Amstelveen-Diemen bij 7.5. En de A27 Gorkum-Almere bij 80.4. Goeie reis.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: En wat doe jij op dit moment? Stuur het even door in de gratis Radio NL-app en sluit aan bij het Rondje Nederland.
1: Dit is de muziek van Radio NL.
2: Ik laat je nooit meer gaan. Ik heb alles wel gezien of al gedaan.
1: Radio NL.

0: Radio NL en Bachata bij Lando. Maandagavond is het 8 uur geweest. Mooi moment om nog even de handen uit de mouwen te steken. Of misschien juist wel helemaal niet. Wat doe jij op dit moment? Het is tijd voor het Rondje Nederland. Stuur eventjes een berichtje of spreek even wat in via de Radio NL app. Laat weten wat je op dit moment aan het doen bent. En sluit aan bij het Rondje Nederland. Laten we snel even kijken wat er zo al in de app gebeurt. Ik zie hier onder andere Wilco uit Exlo binnenkomen. Hey Wilco.
1: Goedenavond. Ja, druk bezig met allerlei kleine klusjes om de puntjes op de i te zetten. Want morgen worden er foto's gemaakt voor de verkoop van ons huis. Dus er moet nog eventjes alle zeilen bijgezet worden om het piekfijn in orde te maken. Dus ja, dat houdt ons lekker bezig deze avond.
0: Nou, succes daar zou ik zeggen, Wilco. En zorg ervoor dat er netjes op de foto eruit komt. Hè. Dat is wel heel belangrijk natuurlijk. Kees uit Stevensweert, volle gast uit Spanje. Morgen vroeg moeten we daar namelijk gaan lossen. Ik zie Jesper uit Sint-Michielsgestel binnenkomen. Die is lekker aan het werk in Farming Simulator. Rutger uit Steenwijk. Ik ben nog steeds lekker bezig in de woning, zoals net besproken. De laatste plankjes laminaat gaat erin. Heel veel succes daar, Rutger. Arjo uit New Hamburg in Canada. Die is druk bezig met mais hakselen momenteel. Ik zie ook een berichtje binnenkomen van Wende Pekkeriet uit Heerenbroek. Wende, goedenavond.
2: Hoi, goedenavond.
0: Jij staat bij de paarden momenteel, Wende.
2: Ja, klopt. Die hebben net hun brokjes gekregen.
0: Ik zie twee hele schattige paarden. En dat is volgens mij één groot paard en een kleine pony, als ik het goed heb hier op de foto.
2: Ja klopt.
0: En hoe gaat dat nou in zijn werk, zo de paarden 's avonds voeren?
2: Ja, bij mij is het niet zo bijzonder. Ik voer altijd ongeveer 1 keer per week een ronde baal. Dus ik check altijd of die nog een beetje erbij staat, of ze nog hooi hebben. En dan krijgen ze gewoon weer lekker wat brokjes.
0: En dan zijn ze weer helemaal happy.
2: Helemaal blij, ja. Nou. Ze komen altijd hinnikend aan en dan, nu zijn ze lekker aan het eten.
0: Ik heb 2 katten, weet je. Als ik thuis kom, dan zijn ze ook altijd zo blij om me te zien. Ik kan me helemaal voorstellen dat jouw paarden dat ook hebben, Wende.
2: Ja, die zijn net zo blij, denk ik.
0: Nou, heel veel succes, doen ze de groeten, oké? Okay?
2: Fijne avond.
0: Doei. Gaan we nog even naar Michel uit Raalte. Hey Michel, goedenavond.
3: Hey Ivo, goedenavond.
0: Jij bent brak.
3: Ja. Soms heb je dat, hè?
0: Ja, heb je een heftig weekend gehad dan?
3: Ik heb er niet zoveel van weekend. Nee, was vrijdagavond was het mis, zaterdagavond was het mis. En gisteravond dacht ik, kom morgen even langs. Nou, het werd laat.
0: Ja, en dan komt er natuurlijk sloopmans, hè? Dan betaal je de tol van het plezier van het weekend.
3: Ja, dan gaat je wekkertje te vroeg. En dan moet je maar dus in de dag over het leven. En dan nu gewoon eens even rustig aan doen.
0: Nou, dikke tip. Neem vanavond nog even een hele grote bok thee. En dan voel je je morgen weer kiplekker.
3: Nou, we gaan ons best doen.
0: Oké, fijne avond, hè. Doei. Doei.
3: Jo, hoi.
4: Denk dan eventjes aan.

Nick Smit en Jari Hellegers, bekend van Temptation Island. Althans, ja, ik mag dat eigenlijk niet meer zeggen als het aan Jari zelf ligt. Er was laatst een groot interview met hem te lezen in de Tubantia, de krant van Twente. En daarin zegt hij van ja, Temptation Island, dat was het mooiste avontuur van mijn leven. Maar ik ben meer dan alleen Jari van Temptation. Ik ben veel meer dan dat. En dat bewijst hij in het liedje Ben je alleen of haat je mij? Het was Jari Hellegers samen met Monique Smit bij Radio NL. Met binnen nu en een paar minuten Ancora wordt Zeeman. Eerst wil ik je voorstellen aan nieuwe muziek. Internetsensatie Bankzitter samen met Robert van Hemert. Dit is Rapido. Zet de man.

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
4: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Wie 's nachts uit vissen gaat, kan zomaar de volgende ochtend met dit gevoel wakker worden.
7: Wie 's nachts uit vissen gaat, moet 's morgens de netten drogen.
6: De nieuwe feestplaat van DJ Brombo.
7: Wie 's nachts uit vissen gaat.
6: Nu overal te beluisteren.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
8: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptij Filet, 900 gram voor maar €7,99.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
11: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
6: Met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

Ik geloof er heilig in. Deze man die is de man die de rock and roll gaat terugbrengen naar Nederland. Gizby en Fort Sierra. Zojuist bij Radio NL. Het is maandagavond. Lekker tijdens het werken, tijdens het relaxen of misschien wel tijdens het studeren. Je luistert naar de avondshow met zo direct hier Timothy, bekend van B&B Vol Liefde. Likky Likky komt eraan. En eerst Winnie Boma en het prachtige In het Zicht van de Haven.

0: Bekend van B&B vol liefde, Timothy en Licky Licky.
1: Het laatste rondje.
2: Het is maandagavond, amazing maandag in het laatste rondje. Dus pak nu als de wiedeweerga de Radio 1-app erbij. En stuur eventjes een ideetje voor een lekkere meezinger. Een liedje dat we met z'n allen uit volle borst kunnen meebeleren. Heb je een suggestie voor amazing maandag in het laatste rondje? Stuur of spreek het in via de Radio 1-app. En wie weet bepaal jij het laatste rondje zo direct. Eerst nog Flair en Door het Oog van de Nacht. En dit is Roxanne Hazes. En vannacht...

0: voor het oog van de nacht.
1: Het laatste rondje.
0: Och, we gaan voor het laatste rondje van deze maandagavond. We zijn op zoek naar een ultieme meezinger. Een liedje dat je met z'n allen uit volle borst kunt meeblaren. Heb je een suggestie voor het laatste rondje? Vraag het aan in de gratis Radio NL app. Op Meezing Maandag vandaag. Zo zie ik Willemien binnenkomen. Hey Willemien.
2: Goedenavond Ivo. Ik buddy, welkom in een bus en draaien. Tot later.
0: Mitchell uit Zwolle.
3: Goedenavond Ivo. Ik wil graag een liedje van Johnny Ball. Van Handen aan het Stuur. Kan ik mooi meezingen achter het stuur. Hoppa, fijne avond.
0: Hoppa. Jesper die vraagt om André van Duin met Er staat een paard in de gang. Maar de leukste die kwam misschien wel van Pieter van Assen uit Sloot, hoor. Die wil even Akda en de Munnik.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Gaan jullie mee in de jungle wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan.
5: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
6: 1000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
8: Lieve mensen, die handen zagen.
7: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
9: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
10: Oh, wat is die gasrekening toch hoog.
11: Kom, we gaan naar Patrick van 123 Pelletkachels in Steenwijk. Die heeft een stille pelletkachel met een geveldoorvoer en een katalysator tegen stankoverlast. Compleet geleverd voor maar €2795, inclusief installatie.
12: De kachels staan aan en de koffie staat klaar. 123pelletkachels.nl.
13: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf.

0: goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekam. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekam.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
4: Jazeker!
3: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
6: Radio NL zet de tijd op 9 uur.
5: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Het kabinet komt morgen met een nieuw begrotingsvoorstel. De afgelopen dagen is daar met een aantal oppositiepartijen over onderhandeld en volgens premier Jette ligt er een heel redelijk voorstel op tafel. Wel verwacht hij dat er over de details nog moet worden gedebatteerd. Op een bedrijventerrein in Heerenveen woedt een grote brand in een loods. Het bedrijf doet in margarine, olie en vet. Beelden op de regionale media laten zien hoe vlammen uit het dak slaan. Er is nog niet veel bekend over hoe de brand is ontstaan en ook niet of er nog mensen binnen waren. Scholierenprotesten in Frankrijk lopen uit de hand. Er zijn ruim 160 demonstranten opgepakt en er raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie agenten en schoolpersoneel. Scholieren protesteren al een week lang tegen overvolle klassen, een tekort aan docenten en de zware werkdruk. Er wordt gedreigd met een landelijke schoolblokkade. En de Belgische politie onderzoekt een bizarre actie van een vermoedelijke influencer. Er werd gefilmd hoe een man in brand wordt gestoken en daarna van een hoge brug afspringt, de Maas in. Agenten gingen er snel op af, maar troffen niemand aan. Wat of wie er achter de actie zit en hoe het met de springer gaat, is nog onduidelijk. En dan nu het weer, van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 15 en er is langs de kust nog kans op een bui. In de loop van de nacht wordt het overal droog. Morgen overdag veel zon en uitzonderlijk warm, met 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
9: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
8: In Klazina Veen.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapmink Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapmink Dagstuin.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
13: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem.

0: Kruidenfestijn.nl.
1: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Dit is de muziek

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
3: Karokrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Karokrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
5: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulde-Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
6: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
7: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
8: Honda, the power of dreams.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: En, heb je de klus?
2: Nee, man. Dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
1: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
2: Oké, app het even. Deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
1: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo. Zo simpel is het.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man. Als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes.
6: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
4: Milner.
8: Gaan jullie mee in de jungle wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
9: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
8: Dichterbij dan je denkt.
9: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig!
10: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
11: Allsafe
12: geeft ruimte.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
14: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
15: Lieve mensen, aan die handen.
14: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
17: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
19: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
20: Jazeker!
19: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
21: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
22: Radio NL zet de tijd op 10 uur.
21: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. De brandweer in Friesland roept mensen op om niet naar de brand op een bedrijventerrein in Heerenveen te komen kijken. Al die kijkers lopen in de weg en zo kunnen we ons werk niet goed doen. Dat zegt een woordvoerder tegen de regionale omroep. Bij de brand komt veel rook vrij, maar door de gunstige wind trekt die niet over Heerenveen zelf. Paus Leo heeft zijn vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgesloten. Tijdens zijn bezoek sprak hij honderdduizenden mensen toe en waarschuwde hij voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Ook benadrukte hij dat er concessies nodig zijn om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Leo was de eerste paus in Frankrijk in bijna 20 jaar. De grootste Franse natuurbrand in ruim 70 jaar tijd is na 2 maanden eindelijk geblust. De brand in het zuidwesten van het land brak in de zomer uit en verwoestte tienduizenden hectare land. Honderdduizenden mensen moesten worden geëvacueerd en duizenden brandweerlieden kwamen in actie. Er zijn geen doden gevallen. En topchef Mike Kuipers is onverwachts overleden. Hij werd bekend als de rechterhand van Johnny Boer bij het bekende restaurant De Liberijen. Veel mensen uit de horeca reageren geschokt op zijn overlijden. De 40-jarige Kuipers rende vorige week de Dam tot Damloop, kreeg een hartinfarct en raakte in coma. Dit weekend overleden.

0: deed hij. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond komen er enkele buien voor, plaatselijk met onweer en flink wat regen. In de loop van de nacht wordt het droog. Morgen begint bewolkt, daarna veel zon en uitzonderlijk warm. 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
2: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
1: In Klazina Veen.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Of je nu zoekt van station tot sedan, van adaptive cruise control tot xenonverlichting of van Alsmeer tot Zwolle, vind je perfecte auto op Autoscout24.
6: Download de app en start met vinden.
7: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks en alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
3: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 19 december.

0: Piratenfestijn.
1: Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
4: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1,299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Dedicare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja, uit een broodje.
6: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
7: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
8: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
10: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt. Geniet

Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dachstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dachstein.

0: Podcast 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
4: Jazeker.
3: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
5: Radio NL zet de tijd op 11 uur.
3: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. De brandweer heeft de brand in een loods in Heerenveen onder controle. In het gebouw zit een bedrijf dat olie en vetten maakt. Volgens de regionale omroep is de brandweer bezig de resten van de loods te slopen, zodat ze er beter bij kunnen. Voor zover bekend waren er geen mensen in het gebouw toen de brand uitbrak. Komt er een handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en Canada? President Trump denkt van wel, omdat volgens hem juist Canada een akkoord wil. Dat zei hij tegen Amerikaanse media. De twee landen zitten in een handelsoorlog met importheffingen over en weer tot wel 50%. President Poetin breidt het Russische leger opnieuw uit. Er komen zo'n 15.000 militairen bij, heeft hij in een decreet bepaald. Het is al de vierde uitbreiding dit jaar. Een reden voor de uitbreiding geeft Poetin niet. Wel zei de Poolse premier Tusk pas nog dat het leger van Oekraïne elke maand ruim 25.000 Russen doodt. En Rod Stewart komt volgend jaar mei nog één keer naar Nederland. Hij doet de Amsterdamse Ziggo Dome aan tijdens zijn afscheidstour, schrijft hij op Instagram. Stewart, 81 is hij inmiddels, verkocht tijdens zijn lange carrière wereldwijd meer dan 250 miljoen platen. Bij zijn afscheid komen alle grote hits langs.

0: En vrijdag begint de kaartverkoop. En dan het weer van Weer Online. Vanavond komen er enkele buien voor, plaatselijk met onweer en flink wat regen. In de loop van de nacht wordt het weer droog. Morgen begint bewolkt, daarna veel zon en uitzonderlijk warm. 25 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
2: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
1: In Klazina Veen.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
8: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
9: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
12: Oh.
13: Dit is de muziek van...

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
2: geeft ruimte.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
8: Ja.
7: En nu?
8: Domeinnamen kopen.
7: Voor je bedrijf?
8: Ja.
7: Welk bedrijf?
8: Ja, dat weet ik nog niet.
7: Welke domeinen dan?
8: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
7: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
8: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
9: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
10: Je maat je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen. Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
11: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarshouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
12: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
1: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle...

0: 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Dus jij hebt een ID Best Cargo gekocht?
7: Ja.
6: En nu?
7: Domeinnamen kopen.
6: Voor je bedrijf?
7: Ja.
6: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
6: Welke domeinen dan?
7: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
6: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
11: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
12: Jazeker!
11: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
13: Radio NL zet de tijd op 12 uur.
11: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. De weerstand tegen huiselijk geweld brokkelt af. Steeds meer Nederlanders vinden het te rechtvaardigen als een man zijn vrouw slaat. Jongeren accepteren dat vaker dan ouderen, volgens onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Ook vinden meer mensen het een probleem als vrouwen meer verdienen dan hun partner. De hackersgroep Shiny Hunters heeft geen band met de Nederlandse jongen die werd opgepakt in verband met de Odido-hack. Dat zegt ze in een reactie aan BNR en RTL Nieuws. Volgens de groep is de Nederlandse politie uit op aandacht en waardering na de enorme blamage van de hack. De politie zegt later met meer info over de arrestatie te komen. De brandweer in Heerenveen zegt dat ze nog wel even bezig zijn met het blussen van een grote brand in een loods op een industrieterrein. Ze hebben het vuur wel onder controle. De brand brak uit in een gebouw waar oliën en vetten worden gemaakt. Er kwam veel rook vrij, maar die waaide niet over de stad. En er zijn geen gewonden gevallen. En na 2 maanden is de grootste Franse natuurbrand sinds 1949 geblust. Het vuur brak in juli uit en kon door extreem weer heel lang woeden. Daarom moesten ruim 200.000 mensen hun huis uit. Er zijn geen doden gemeld, maar ruim 37.000 hectare land is verwoest. En dan het weer van Weer Online. Hier en daar trekken nog enkele buien over, maar in de loop van de nacht wordt het in het grootste deel van het land droog. De temperatuur ligt rond de 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
15: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
13: In Klazina Veen.
11: Dit is de muziek van Radio NL.

0: ONL.
1: Een avond stappen, een biertje happen. Het weekend staat weer lekker voor de deur. Met al mijn vrienden wat moppen tappen. Een avond lachen, heel even geen gezicht.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 1 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht. Het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. Bijna 16% van de Nederlanders vindt het te rechtvaardigen als een man zijn vrouw slaat. Schrikbarend, zegt de staatssecretaris voor emancipatie. Volgens haar zijn er sterker krachten vanuit conservatieve hoek, zoals de manosfeer, die geweld tegen vrouwen normaal maken. Ze laat de verspreiding daarvan onderzoeken. Telefoons, laptops en tablets zijn niet meer welkom in de collegezaal bij een sociale studie aan de Universiteit van Amsterdam, dat meldt de NOS. De opleiding wil zo de concentratie verbeteren. Volgens een docent doen studenten door de apparatuur vooral andere dingen dan luisteren. Aantekeningen moeten vanaf nu op papier. De brandweer in Heerenveen heeft last gehad van mensen die naar de brand kwamen kijken. Dat zeggen ze tegen de lokale omroep. Gisteravond brak een grote brand uit in een loods waar frituurvet lag opgeslagen. En er kwamen veel mensen op af. Daardoor heeft de brandweer vertraging opgelopen. Inmiddels is het vuur onder controle. De Israëlische premier Netanyahu was zondag in de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens een Israëlische krant zou hij daar de president hebben gevraagd om iets publiekelijk te ontkennen. Namelijk de bewering dat de Emiraten Israël vooraf zouden hebben gewaarschuwd voor de aanslagen van 7 oktober 2023. Dat was de dag dat Hamas op grote schaal Israël binnenviel. En dan het weer van Weer Online. Vannacht zijn nog enkele buien mogelijk aan de kust, maar in de loop van de nacht wordt het in het grootste deel van het land droog. De temperaturen liggen rond 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.

0: Klazina Veen.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
1: Tot snel op 247wood.nl.
3: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
4: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwerforyou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
3: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
5: Is de muziek van...

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 2 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. Iets meer Nederlanders vindt het te rechtvaardigen als een man zijn vrouw slaat. In 2012 vond 88% dit nog uit den boze. Nu is dat nog 84%. Onderzoekers zeggen dat er veel dingen veranderen in de maatschappij, waardoor mensen er een conservatievere mening op nahouden. Bijvoorbeeld door de manosfeer. FIFA-baas Gianni Infantino gaat kijken of hij meer geld kan uitkeren aan de nationale voetbalbonden. Onder andere de UEFA wil dat hij ruim 1,8 miljard euro uit de reserves haalt. De FIFA-raad bespreekt het plan over 2 weken. Hoeveel elke bond zou krijgen is nog niet duidelijk. President Trump zegt dat hij de sancties tegen Iran niet gaat versoepelen. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou hij het land economisch tegemoet willen komen in ruil voor concrete stappen rond hun nucleaire programma. Niet waar, zegt Trump, die eist dat de nieuwssite het verhaal intrekt. En een Brits meisje van 11 is de jongste vrouwelijke schaakgrootmeester ooit geworden. Ze haalde de titel binnen op een groot toernooi in Oezbekistan. Het schaakwonder leerde zichzelf pas schaken tijdens de coronaperiode. Ze is nog niet klaar, ze wil geschiedenis blijven schrijven, zegt ze. En dan het weer van Weer Online. Vannacht kan het aan de kust nog gaan regenen, maar in de loop van de nacht wordt het in het grootste deel van het land droog. De temperatuur ligt rond de 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Voor een goede nachtrust.
2: De temperatuur ligt rond de 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Voor een goede nachtrust ga je naar Hakenslaap Comfort.